0: VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek op

All I ever do is think of you. What the hell am I supposed to do?

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen, na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Zes uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werden gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie via uitwerpselen van dieren in het water terechtgekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Het klinkt 60s. Nou ja, zo is het ook een beetje bedacht. Maar het was in de 70s dat dit nummer uitgebracht werd. Ofwel precies in 1970. Christy, Yellow River, 4 over 6. Bijna 5 over 6. Goedemorgen, zeg hé. Donderdag vandaag. Het is de 3e september. Ik heb het idee dat de maand nu al voorbij vliegt. Terwijl we nog aan de 3e dag zijn begonnen. Net zijn begonnen eigenlijk. Ja, allerlei ideeën over wat je wilt gaan doen. En ja, dat is alleen maar leuk om dat te ventileren. Ben je al gestart met de werkdag? Of ben je een beetje aan het bijkomen? Dat kan. Ja, ik ben heel benieuwd. Laat het weten over beter. Dat kan altijd via de app van RTV Utrecht bijvoorbeeld. Of je bericht even iets op Facebook. Daar hebben we trouwens ook al een vraag voor je staan. Maar daar kom ik zo meteen dan op terug. Ja, er zijn talloze manieren. De rooksignalen, de faxen. Nee, die zijn een beetje uit eigenlijk, denk ik dan. Telex, allang niet meer. Kortom, weet mij te bereiken ook bijvoorbeeld via Messenger en zo. Dan weten mensen me ook wel te vinden. Mensen, goedemorgen zeg. Gezellig dat je er bent. Dit is Utrecht is wakker. Ik ga je vermaken? Ja, ik ben Bob. Ah, dat moet Madonna zijn, dat kan bijna niet missen. En Elton John staat zo meteen klaar met zijn Crocodile Rock. Maar eerst Madonna, dus Who's That Girl uit 1987. Welkom, de gepresenteerde radio-uitzendingen van Radio M Utrecht. Dit is Utrecht is wakker. When you

0: Mars in Utrecht is wakker.
1: Op Radio M Utrecht, gezellig dat je er bent al. Ja, ik bedoel, ik voel me nooit alleen. Alle collega's zijn ongeveer binnen. Eva, die heb ik al heel lang niet gezien. Eva is een tijdje weg geweest. Is met haar man en kinderen eens even een reis door Europa gaan maken. Nou, sinds van de week is ze weer terug op de redactie. Dus dat is wel even leuk. Daar ga ik nog even mee kletsen, maar buiten de uitzending om. Casper, die is intussen binnengekomen natuurlijk. Want Casper bereidt het regionale nieuws voor. Zo eventjes een beetje uitvogelen wat we al in het nieuws hebben. Maar dat komt hij wel even vertellen zo in de uitzending. Robert-Jan Boy, nog niet gesignaleerd, maar gaat op pad en komt eerst even langs hier. Dus daar horen we ook van wat vandaag, waarvan wat verslag wordt gedaan, waar hij naartoe gaat, waar het om gaat. Dat, het weer met Margot Ribberink. Nou ja, kortom, wij houden je op de hoogte. Natuurlijk, het verkeer hou ik in de gaten hier. Verkeersinformatie van de ANWB. Lekkere muziek. En ja, wat leuk dat jullie er al zijn op Facebook ook met de Facebook-vraag. Kom ik zo op. Eerst nog even zeggen dat ik nog contact heb vanmorgen met Frits Naafs, de burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. En het gaat over vuurwerkverenigingen. Want ook zij mogen geen vuurwerk afsteken in de gemeente Utrechtse Heuvelrug tijdens de komende jaarwisseling. Hey, we dachten nog dat dat wel mocht. Nou, we gaan hem even bellen daarover. Een van de onderwerpen van morgen om over door te praten in Utrecht is wakker. En dan die vraag, ja, die is eigenlijk wel heel leuk. Je gaat terug in de tijd en sommigen wel en sommigen kunnen het zich niet herinneren. Want vroeger kreeg je in, als de R in de maand zat, wel eens levertraan of vitaminepillen. Die moest je dan slikken van je vader of moeder. Kreeg je dat ook als kind? Of ja, is het misschien wel een klein traumaatje dat we naar boven halen? Dat kan ook. Ik kan me dat eigenlijk niet meer zo herinneren, maar gaandeweg de verhalen misschien ook wel. Dus kom er maar mee. Facebook, Radio M Utrecht, levertraan, vitaminepillen. Kreeg je dat? Nou, ik zag al wat reacties en goedemorgens erbij van Hans ook bijvoorbeeld. Hans zegt, Bob, ik was echt wel een van die levertraanslikkers, zoals op de foto op Facebook te zien is. Ja, dat gebeurt ook met mij. Neus dicht, een lepel erin en die levertraan dus. Wat ik me kan herinneren trouwens, is dat ik het maar 1 jaar dat verschrikkelijk heb moeten slikken. Prettige uitzending en groetjes van Hans vanuit Maartensdijk en iedereen. Hans, groeten terug. Gezellig ook dat je er bent. Els in Woudenberg met 18 graden en een beetje miserige regen. Kan zich gelukkig weinig herinneren, zo schrijft ze, van de levertraan die je moest slikken. Ja, ik ben goed in het weglopen van kleine trauma's. Of nee, wegstoppen, moet ik dan zeggen, van kleine trauma's, zoals hier staat. Kan zijn dat, zeg maar, dat de start was van niet houden van zoete snoepjes. Oh, oké. Okay. Ja, zo hou ik bijvoorbeeld helemaal niet van dropjes. Er zijn wel mensen die dat ook hebben volgens mij, maar dat weet ik niet zeker. Ik hou niet van drop, eerlijk gezegd. Alleen, ja, van die kokkintjes of zo, zo een beetje zoet zijn. Maar voor de rest moet je er mij niet voor wakker maken. Sterker nog, als hier een pot met drop staat, blijft hij de hele dag onaangeroerd. David is er ook bijgekomen op Facebook, zie ik hier. Wij kregen vroeger altijd dit na de maaltijd. Kijk maar even op de foto. Ja, Sanostol, het is misschien wel een merk. Ik ken het niet, hoe moet je zeggen. Alleen kregen we ook na de maaltijd een glas vers geperst sinaasappelsap. Goed voor de vitamine. En die twee, dat combineren nou niet echt bepaald met elkaar. Het ene, meer zoet. En fruitsap. Bah, zegt David. Er komt toch een klein traumaatje aan volgens mij. Reacties welkom daar. Facebook Radio M Utrecht. Dus moest je vroeger ook levertraan slikken of vitaminepillen. Ik heb nog geen herinnering wat ik dan moest slikken. Volgens mij viel het allemaal mee bij mij thuis. Maar goed, wie weet ook niet. Kan ook reageren via de RTV Utrecht app. Even whatsappen met de studio. In dit geval bij mij. Want tot 9 uur heb je er alle tijd voor. En dit is Tom Jones. What's new?

Guus. In 1997 telde hij het nog tot 3. En daarna zijn er veel meer nummers gekomen van hem. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht met nieuws, weer en verkeer. Dat verkeer, de A12 eventjes onder de loep gelegd. Want Utrecht richting Den Haag, bij knooppunt Lunette, wil je de weg naar de A27 richting Hilversum nemen. Dat kan niet, die verbindingsweg is dicht omdat er een auto met pech staat. Dan weet je dan alvast waarom je iets door moet rijden. En waarom deze afsluiting dus daar is. Even kijkend, heel kort, naar de kranten vandaag. Wat brengen ze op hun eerste pagina? Ofwel, waar openen ze mee? Even kort de verhalen doornemen. NRC die opent met de problemen bij ICT. Die beperken ons kabinet. Het gaat over de belasting. De politiek kan weinig tot 2028. Want het moderniseren van ICT-systemen gaat allemaal te traag. Dus wat er ook veranderd wordt bij de Belastingdienst. Ze willen het wel leuker maken, maar het gaat niet lukken. Rustig aan, denk ik dan. 1-op-1 begeleiding, dat brengt Trouw. Het gaat over geen passende hulp voor kind in de knel. Zeker 768 kinderen met complexe problemen krijgen door het afbouwen van de gesloten jeugdzorg niet de hulp die ze nodig hebben. Ook kort, de Volkskrant even over Japan, dat snakt naar migranten, maar Japan wil ook van ze af. Omdat Japans werelds snelst vergrijzende land is, snakt het naar arbeidskrachten en zeker in de zorg. Maar tegelijkertijd wil de politiek in Japan de immigratie beperken tot wanhoop van regio's die kampen met ontvolking. Een verslag van de Volkskrant-verslaggever is te lezen verderop in de krant. De Telegraaf brengt op pagina 1 onder andere de rechter die vloert het migratiepact. Een tegenvallen voor Nederland voor het Europese migratiepact. Een Russische asielzoeker met een Italiaans visum mag van de rechter niet worden teruggestuurd naar Italië. De opvangsituatie is er onzeker over. Migratie-experts die reageren hier verbaasd over. En als laatste nog even naar de voorkant van het AD, waar de hackers werven jonge kinderen de kop is. Hackersgroepen in westerse landen recruteren steeds vaker jongeren. In extreme gevallen lokken ze zelfs kinderen vanaf 11 jaar. Met status en geld. En dan verwacht je ABBA met Mali, Mali, Mali. Nou, dat dacht ik niet. Dit is wel ABBA. En de Dancing Queen, ik denk waarom ook eigenlijk niet. Nou, dansend komt zo meteen Casper even binnen. Even horen wat hij in het nieuws gaat brengen vandaag bij Radio M Utrecht. En Robert-Jan Boy verwachten we ook zo meteen. Waar gaat hij vandaag verslag van doen?

0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Het is 6:30 geworden. En na ABBA met de Dancing Queen kan ik je vertellen dat we zometeen de Spinners gaan horen. En Working My Way Back to You, Babe. Nou, working, dat is hier ook al sinds 6:00 vanmorgen. Flink aan het werk geweest. Casper, waar heb je het zometeen onder andere over in het regionieuws?
1: Ja, goedemorgen.
0: Morgen.
1: De gemeente Utrecht die waarschuwt voor kentekendiefstal. Er worden massaal kentekens gejat bij station Overvecht. Op de parkeerplaats, daar worden ze dus gestolen.
0: Je hebt het over de kentekenplaten op auto's? Of
1: op auto's
0: of
1: inderdaad, ja.
0: Ja, ja, ja. Echt waar?
1: Dus de gemeente zegt nu, zet je kentekenplaat dan goed vast. En doe ook aangifte, want dat helpt.
0: Ja.
1: En ze hebben nu zelfs ook matrixborden neergezet om automobilisten daarvoor te waarschuwen.
0: Ja, maar voor de rest kun je toch niks ondernemen. Er zitten met een paar verschroefjes in het vast. Dat doet de garage, neem ik aan, toch?
1: Ja, precies. En er zijn ook speciale pinnetjes voor. En de gemeente roept op om die pinnetjes nou even te gebruiken.
0: Oh,
1: dus echt goed vast komen te zitten. Ja. Ja.
0: Ik had ooit een buurman, die zette zijn stuur bijvoorbeeld altijd vast met een stuurslot in de auto. Terwijl we in een hele veilige woonwijk. Maar hij had dan een soort trauma aan overgehouden, denk ik. Dat
1: oh, joh.
0: Een keer zijn auto gestolen was.
1: Zo'n geel ding.
0: Exact, ja. Ja. Gele kleur. Heel gek als je in de auto kijkt. Denk je, wat is hier? Wat zit hier nou in? Ja.
1: Ja. Ja.
0: Dus, maar in de auto. Maar dit zijn de kentekenplaten, dus de nummerborden, zeg maar, eventjes die gepikt worden.
1: Die gejat worden, inderdaad, ja. Ja.
0: Jij zegt vaak gejat, hè? Oké. Ja, het is ook wat.
1: Ook grappig, daar kwam ik vandaag ook achter. In Zeist ligt nu het grootste deel van het Nederlandse goud. Onze Nederlandse goudvoorraad van de Nederlandse bank.
0: Dat is interessant.
1: Ja, dat lag voor een deel altijd in Amerika en Canada. Dat is nu verhuisd naar Londen om dan sneller te kunnen handelen in tijden van crisis.
0: Ja.
1: Maar nu komt het erop neer dat in Zeist nu het grootste deel van de Nederlandse goudvoorraad ligt.
0: Ja. Wauw. Ik had het pas altijd van mening toegedaan, ik dacht dat het bij de Nederlandse Bank lag in Amsterdam, dat er altijd heel veel geld opgeslagen was.
1: Ja, ik dacht bij Lelystad, want daar hadden ze ook altijd die euro-opslag.
0: Dat is een tijdelijke opslag geweest. Afrit 10, ik weet dat heel goed, ja.
1: Nou ja, je moet dus, als je goudkoorts hebt, moet je in Zeist zijn.
0: Oké, nou hier ben je nou opval mee bezig, ter voorbereiding van het complete nieuws met het 7:30, 8:00 en dat soort dingen meer.
1: Ja, tot straks.
0: Dankjewel, tot zometeen. Dan verkeersinformatie van de ANWB zo, want ja, die A12 die nemen we nog even onder de loep. Eerst even kort een weerberichtje van Margot. Vanochtend bewolkt in Midden-Nederland, er valt ook nog een enkel buitje. Vanmiddag klaart het op, dat gebeurt vanuit het westen en het blijft dan wel meest droog met een aantrekkende zuidwestenwind. Vanmiddag kracht 4 of 5 wordt dan warme lucht aangevoerd en komt de temperatuur op een graad of 22, 23 uit. Het lijkt wel lente wat dat betreft. Ja, die A12 Utrecht richting Den Haag bij knooppunt Lunette naar de A27 richting Hilversum. We dachten een auto met pech, dat klopt toch niet, zegt de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd en de verbindingsweg is daarom dicht. Verkeer kan keren bij de volgende afrit en dat is Hooggraven. Het is afrit nummer 18. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
2: Utrecht is waar.

0: Spinners uit Detroit vandaan. Working my way back to you, baby. Bracht ons naar 1980 in Utrecht. Is wakker op Radio M Utrecht. Daar zit hij nog even in de studio. Maar zo meteen kiest hij weer het ruime sop. Hoewel, je gaat niet varen vandaag, hè, Robert-Jan Boy?
1: Dit keer niet inderdaad.
0: Vind je wel leuk, toch, volgens mij?
1: Overdachtelijk gebruik is altijd mooi, natuurlijk.
0: Ja. Ja, het is een warme dag, tenminste. Qua temperatuur komen we op 2, 23 graden uit vandaag. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, van ga lekker varen vandaag. Maar laat maar varen, daar hebben we het nu niet over. Ja. Jij gaat iets anders doen voor ons.
1: Ja, ik ga naar de boomgaarden toe. Dat wil zeggen, naar te gaan even wat plukken van fruit.
0: Oh.
1: Dat is weer volop begonnen bij de fruittelers in Midden-Nederland en de buiten. Eerder dan normaal gesproken heeft natuurlijk met het warme, hete weer van de afgelopen weken te maken.
0: Ja.
1: En we gaan kijken bij Niels Slagmaat, de boerderij in Bunnik.
0: Ja.
1: Die ook volop bezig is met plukken van appels en peren.
0: Uh-huh.
1: Maar ook van kalabassen.
0: Oh,
1: en daar vallen ook de pompoenachtige onder.
0: Ja, dat zou ik aan het denken, ja.
1: Dat zijn ze ook. En zelfs kiwi-bessen.
0: Oh.
1: Door langere tijd zijn ze met kiwis bezig daar. Maar nu is het kennelijk tijd voor de bessen.
0: Ja.
1: Dus daar gaan we het ook over hebben.
0: Oké. Ik moet eventjes terug naar kersen en zo. In mijn gedachten, ben je van de zomer, of was dat voor de zomer nog iets bij kersen geweest? Of was
1: het nou laatst? Niet, volgens mij. Maar dat is iets eerder.
0: Ja, zeker. Eerder in het jaar ook.
1: Eerder in het jaar, inderdaad.
0: Ja.

0: Maar ja, september meestal, dus de appels en de peren,
1: ja.
0: Wat ik zeg. En dat is dus eerder begonnen. We zijn benieuwd wat de toestand van het fruit is.
1: Ja.
0: Hoe van de aardappeloogst dat die tegenvalt.
1: Mm-hmm.
0: Heb je tegelijkertijd weer de vraag of je als de oogst tegenvalt,
1: ja,
0: dan klinkt dat dramatisch. Maar ja, dan worden de aardappels schaars, dus gaat de prijs omhoog.
1: Uiteraard.
0: Dus wat houd je onderaan? Ja, dat
1: gaat
0: de winst opleveren, bij wijze van spreken.
1: Ja, ja.
0: Dus, en de rassen gaan we het ook nog over hebben. Want er is een nieuwe ras, even op mijn papiertje kijken.
1: En dan heb je het over, niet over aardappels toch of wel?
0: Nee, dan gaat het nog over een appel volgens mij. Maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. De zorgen, misschien is helemaal geen appel. Dat gaan we zo meteen bekijken. Maar dat is iets wat ze daar nieuw hebben.
1: Oh, dat is wel leuk.
0: Tot, echt tot wasdom is gekomen.
1: Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat als de appels en de peren nu van de boom moeten, dat ze ook in de... Dat is lekker natuurlijk ook, dat ze gauw in de winkels liggen. En dat die prijzen, als het moeten, bij wijze van spreken, moeten dumpen, dat die prijzen niet zo hoog zijn.
0: Nee, nou, we gaan even kijken.
1: Misschien wel.
0: Ja, ik weet niet precies hoe nou dat... Kijk, bij de druivenoogst heb je dat er misschien minder is. Ik was nog niet zo lang geleden in een boomgaard, een wijngaard eigenlijk.
1: Maar dat doelde ik net op.
0: Nijkerk.
1: Dat doelde ik net op.
0: Ja, dan heb je wel meer suiker in de druif.
1: Ja.
0: Dus dan heb je een hoger alcoholpercentage.
1: Aha.
0: Maar de oogst kan misschien wel wat minder zijn.
1: Ja.
0: In ieder geval heb ik toen overal gehoord, dat bleef met name hangen, dat Nederland een soort Bourgogne aan het worden is als het gaat om het klimaat.
1: Ja.
0: Ja, dat geldt misschien ook voor de appels en de peren.
1: Ja.
0: En uit eigen ervaring weten wij natuurlijk dat een verse appel van de boom, dat dat echt heerlijk is.
1: Ja, dat denk ik
0: wel. Anders dan een appel die het hele jaar in het vriesvak heeft gelegen.
1: Precies. Ja, dan moet ik, in het vriesvak, dat is niet goed, toch?
0: Nou ja, of in de koeling.
1: Oh ja, dat is ook niet goed volgens mij.
0: Nee, maar dat gebeurt natuurlijk wel.
1: Ja, om ze goed te houden dan.
0: Goed te houden.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Het woord Bourgogne, dat moet ik even uit mijn hoofd zetten. Want daar vind ik het nog een beetje vroeg voor. Want dan denk je aan wijn, toch? Of niet?
0: Nou ja, net wel. Maar nu ik ze geen ogenblikkelijk wil over op de appels.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja, dat begrijp je.
1: Weet je, we nemen een kop koffie en jij gaat dan op naar Bunnik.
0: Naar Bunnik. Nieuw slagmaat.
1: Oké, om daar eens even over door te praten. Over...
0: Ik kan het trouwens ook nog plukken, zelf, dit weekend.
1: Oh,
0: maar
1: dat wil ik wel graag.
0: Allemaal aan bod.
1: Oké.
0: Te veel.

0: dat songs al in 1999. Want zo oud is het nummer alweer. Man, I Feel Like a Woman, Shania Twain. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht op donderdag de 3e. We hebben het vandaag over levertraan slikken, pilletjes slikken, vitaminepillen. Wat kreeg je vroeger? Of helemaal niet natuurlijk. Heb je er een klein traumaatje aan overgehouden? Het zou kunnen. Of viel het allemaal wel mee? Levertraan. Nou, veel reacties al binnengekomen. Michel bijvoorbeeld, die zegt dat levertraan, Bob, ja, bestonden zelfs in de rij bij ons in de keuken. S'avonds voor het slapen gaan. Maar of het geholpen heeft? Puntje, vraagteken. En de groetjes van iedereen vanuit Plauen. Dat is in het voormalige Oost-Duitsland. Want Michel is daar onderweg met de vrachtwagen. En moest je dan ook vitaminepillen slikken of levertraan? Daar zijn we benieuwd naar. Laat het achter via bijvoorbeeld Facebook of zoals Michel dat deed via de RTV Utrecht app. Even een WhatsAppje sturen. Mago bij ons. Goedemorgen, Mago.
1: Ja, goedemorgen, Bob.
0: Als ik jou die vraag stel, ik denk het niet dat het antwoord dus nee is. Moest je vroeger van je vaderlijke moeder ook levertraan slikken of vitaminepillen?
1: Nee,
0: hè? Dat is iets van voor onze tijd lijkt wel of zo.
1: Precies, ja, levertraan niet. Ik kan me nog herinneren dat ik wel bij een vriendinnetje was en die deed dat nog wel.
0: Oh ja?
1: Maar wij kregen zo'n rood pilletje elke dag van het bekende merk dat ik niet mag noemen.
0: Nee, doe maar niet. Maar ik weet wel wat je bedoelt, ja.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is om de vitamine een beetje op peil te brengen, toch? Een bepaald type vitamine. Dan A, B, C, D
1: of zo. Ja, dat ik van mijn moeder, die als ik uit school kwam, dan kreeg ik elke middag een vers geperst sinaasappeltje. Dus vitamine C.
0: Wat leuk, daar werd al eerder over gesproken vanmorgen, inderdaad. Ja, dat dat ook gebeurde. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Dat is op zich niet zo verkeerd.
1: Helemaal niet. En lekker ook, hè? Dus,
0: ja, zeker. Dat soort dingen. Maar je hebt geen kleine traumaatjes, zeg ik, maar overgehouden aan dat soort dingen. Gelukkig maar.
1: Gelukkig maar, nee hoor.
0: Iets anders. Maar natuurlijk, want je bent er voor het weer vandaag. De hele dag hou je ons op de hoogte. Je hebt al even wat gestuurd en ik heb dat al even voorgedragen. 23 graden in het vooruitzicht. Ja. We hadden het gisteren nog over in de uitzending. Dat is best een hoge temperatuur voor de tijd van het jaar.
1: Zeker. Jij hebt goed opgelet, hè? 2021, dat is het normaal voor de eerste decade van september.
0: Aha.
1: En daar zitten we vanmiddag echt wel een paar graden boven, 23 graden. En het heeft te maken, Bob, met de opstoot van warme lucht. Wat net niet helemaal lukt, want we zitten wel met bewolking en wind en ook met een paar buitjes. Maar gaan we ietsjes verder naar het zuiden in Europa, daar krijgen ze de zoveelste hittegolf. En dan bedoel ik het midden en zuiden van Frankrijk. Die gaan vanmiddag naar 30 tot 35 graden. Ik zie ook 35 graden in bijvoorbeeld de Alpen en Italië.
0: Ja, hoog, hè?
1: Nog gekker,
0: ja?
1: Want in het zuiden van Spanje, in Andalusië, wordt het vanmiddag met gemak 42 graden.
0: Nee, dat houdt daar ook nooit op. Ja, het is even wat koeler geweest. Koeler, heel gek uitgedrukt. Als het onder de 40 was, was het al wat koeler. Maar nu is het dus echt weer dik 40 graden. In Zuid-Spanje.
1: Ja, daar zit die hele warme lucht. En die probeert een beetje op te rukken richting ons land. Maar ja, vanuit het westen komen er ook storingen met wolken. En daar valt zelfs af en toe een spatje uit, een buitje. Maar niet heel veel vandaag. En we krijgen straks vanuit het westen ook wel een beetje zon. Maar een vleugje van die warme lucht komt met een stevige zuidwestelijke wind wel onze kant uit. Op dit moment hebben we een windkracht 3 tot 4. Dat is al hartstikke stevig voor de vroege ochtend. Maar vanmiddag gaan we naar windkracht 4 tot 5. En die zuidwestelijke wind die voert dus lucht aan, waarin ondanks dat die bewolking toch wel een beetje in de weg zit, omhoog richting zo'n 23 graden. Maar lekker weer, met veel zon erbij. Daar hoef je vandaag niet te verwachten. Dus
0: qua
1: temperatuur zitten we nog een beetje in de nazomer. Qua weerbeeld, met wolken, een buitje en een stevige wind, zitten we al met één been in de herfst.
0: Oké. Nou, meer over het weer voor de komende dagen. Ofwel, morgen is het al vrijdag. Dan zitten we al bijna in het weekend. Dus dat wil ik graag in het volgende uur van je horen. Is dat oké?
1: Gaan we doen, hoor.
0: Oké, tot zometeen dan. Ik zorg voor de verse zwarte koffie zometeen, Margot.
1: Lekker, ben ik aan toe.
0: Goed zo, tot zo dan. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Met Jesse Green. Nice and Slow. Back to the 70s. Dit is Utrecht is Wakker.

Goedemorgen, meneer Van Beten. Wat mooi klinkt dat, zeg. Even een berichtje vanuit Berlijn. Martien is daar met een vrachtwagen onderweg. Het is hier droog, zo'n 16 graden. En waar hang jij uit? Laat het even weten via bijvoorbeeld de RTV Utrecht-app. Dit is Teddy Swims op Radio M Utrecht.

0: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
1: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
2: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
1: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
4: Zeven uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
5: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
4: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. De Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. En Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choynski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
6: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor Botik van de Zandschulp.
4: En ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22, morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden.
7: 2:07 van Radio M Utrecht, te luisteren naar een nieuws uit binnen- en buitenland. Voor u tijd voor het eerste officiële nieuwsbulletin hier vanuit de regio, maar voor de regio ook Utrecht. Casper Kooij, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Bob.
7: Vertel.
8: De gemeente Utrecht waarschuwt voor kentekendiefstal bij station Overvecht. Op de parkeerplaats daar worden geregeld nummerborden gestolen. Automobilisten worden nu gewaarschuwd, onder meer met matrixborden. In Woerden wil de gemeente de noodopvang voor asielzoekers ombouwen tot een AZC voor 400 mensen. Wanneer die verbouwing gaat beginnen is nog niet duidelijk. Wel dat er eerst toestemming moet komen van de gemeenteraad. En de gemeente Utrecht heeft geen overzicht van de scholen die het meeste last hebben van de hitte. Maar er is ook geen budget voor om maatregelen te nemen tegen die hitte in bestaande schoolgebouwen. En daarom lobbyt de gemeente daarvoor bij Den Haag.
7: Ja, kan me voorstellen, ja. Want de hitte gaat ongetwijfeld volgend jaar weer intreden, denk ik dan.
8: In die ouderwetse schoolpanden,
7: ja. Kun je het nog herinneren van vroeger?
8: Oh, dat weet ik nog wel, zweet hoor.
7: Ja. Ja. En wij verheugden ons altijd op het feit dat het heel erg lang warm zou zijn. Want dan kreeg je vrij of je begon met het tropenrooster.
8: Dat is ook lekker, ja. We hebben mijn kinderen ook nog wel gehad afgelopen jaar. Tropenrooster.
7: Oh, was dit jaar ook nog? Ja,
8: was dit jaar ook nog, inderdaad. Ja. Betekende dat ze eerder uit waren. Dus dat niet dat ze vroeg hoefden te beginnen. Ja, zo kan ik het ook.
7: Oh ja, precies. Ja, dat is niet eerlijk natuurlijk.
8: Dat is niet eerlijk.
7: Oké. Casper, tot zo. Voor het grote nieuws wil het even half acht, hè?
8: Tot zo.
7: Hier vanuit de regio Radio M Utrecht. Ja, verkeersinformatie van de ABB. Ik had het er voor 7:00 al over. Er is namelijk een ongeluk gebeurd op de A12. Daardoor flink wat vertraging van Den Haag naar Utrecht tussen de Meren en Knopen Lunette. De Meren en Knopen Lunette even duidelijker. Een kwartier extra reistijd. De verbindingsweg die je op de A12 zou willen nemen bij Knopen Lunette richting Hilversum, op de A27 dus, Dat gaat niet, die is daardoor dicht. Keren kan bij de volgende afrit, dat is Hooghaven, afrit nummer 18. Ook verkeersinformatie voor de A27 als je onderweg bent vanuit Gorinchem richting Utrecht. Het vertraagt allemaal tussen Hagestein en Knoopend Rijnsweerd. Dat is over 10 kilometer, doe je 10 minuten langer over. Heeft ook te maken met het ongeluk. Er zijn daar 3 rijstroken dicht.
9: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
10: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
3: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
7: Doorlopend hebben we vanmorgen in Utrecht is wakker een fruitig onderwerp. Volgens mij, Robert-Jan Mooi, goedemorgen, al bijna op de locatie in Bunnik aangekomen.
14: Ja, goedemorgen Bob, ik hoop dat je mij kan horen, want ja, ik ga juist door een tunneltje.
7: Oh.
14: Dus kom even, ja, Theo komende mee te herdenken inderdaad. Maar ja, de ontvangst is nog steeds
7: je bent er.
14: Zo te horen. Prima, prima, prima. Ja, op weg naar Bunnik, naar een nieuw slagmaat. De boerderij waar ze begonnen zijn met de fruitoogst. Vroeger dan anders, veel vroeger, volgens mij, vanwege de hitte van de afgelopen weken. Ja, we gaan even kijken hoe de appels erbij hangen. Of ze last hebben gehad van hittestress. Uh-huh. En ook de kalebassen komen aan de orde. De pompoenen kunnen ook wel geoogst worden. Ik dacht in mijn onschuld dat het meestal in oktober of zo gebeurde. Maar ja, het is amper september en ze zijn er kennelijk al. Dus,
7: ja,
14: hoe hangt de boel erbij? Hoe zit het met de hoeveelheid? De smaak? En hoe wordt er over de toekomst gedacht? Want je zei net al eventjes, de hitte komt volgend jaar misschien wel terug.
7: Ja. Ja.
14: En misschien wel des te heviger. Ja. Dus ja, kun je daarop anticiperen?
7: We gaan het horen, na 7:30 vanaf. Dan in elk geval uitgebreid. De Utrechtse Wakker. Robert-Jan, tot zometeen weer, hè? Dan hebben we het zometeen over vuurwerkverenigingen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Die mogen toch geen vuurwerk afsteken tijdens de komende jaarwisseling. Die verenigingen mochten nog wel aan de haal met vuurwerk, ondanks het landelijke verbod. Maar toch heeft de burgemeester Frits Naafs daar een stokje voor gestoken. Hoe dat in elkaar steekt, ja, dat kunnen we best aan hem gaan vragen. En dat ga ik zometeen ook doen in Utrechtse Wakker. En een andere vraag aan iedereen die nu luistert en die denkt, ik ga er even een antwoord op geven. Moest je vroeger ook vitaminepillen slikken of zelfs levertraan, dat met een lepel er binnenkwam, werd je neus dichtgeknepen? Dat is de vraag waar we vandaag ons mee bezighouden. Een antwoord, dat zien we graag tegemoet op Facebook van Radio M Utrecht. Of je reageert even via de RTV Utrecht app. Dus levertraan, of vitaminepillen, tot je er, nou ja, ziek van werd.

0: Hot Chocolate en So You Win Again uit 1977. Je luistert naar Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Nou, iedereen weet het, dit jaar hebben we voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. Overigens, vuurwerkverenigingen die konden wel toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. En dan moet je wel bij de gemeente een ontheffing aanvragen als vereniging. En burgemeesters mogen zelf bepalen of ze dat dan wel of niet toestaan. Waar het nu om gaat in Midden-Nederland, en met name om de gemeente Utrechtse Heuvelrug, daar heeft de burgemeester Frits Naaf besloten om geen ontheffingen uit te geven. Nou, moet ons oor maar even te luisteren leggen bij de burgemeester zelf. Meneer Naaf, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, u heeft een besluit genomen. Er zijn verzoeken misschien wel binnengekomen vanuit vuurwerkverenigingen om toch vuurwerk af te steken. U heeft besloten, we gaan het niet doen dit jaar. Waarom?
1: Nee, maar we hebben ook nog geen verzoeken binnengekregen. De wet is natuurlijk onlangs van kracht geworden. En ik ben niet de enige burgemeester in de provincie Utrecht die dat besloten heeft. Er zijn meerdere collega's die op dezelfde lijn zitten. Maar de gemeente Utrechtse Heuvelrug is natuurlijk al jarenlang een vuurwerkvrije gemeente. En dan zou het nu raar zijn, omdat mijn gemeenteraad het ook belangrijk vindt dat we vuurwerkvrij zijn, dat ik dan toch ontheffingen ga verlenen aan stichtingen of verenigingen die dat vuurwerk willen afsteken.
0: Dat klinkt heel simpel natuurlijk. Logisch ook, ja. Laat ik het zo zeggen. Maar wat was de achterliggende gedachte dat er überhaupt geen vuurwerk mocht worden afgestoken de afgelopen 1-2 jaar?
1: Nou, het is al langer hoor bij ons. Het is al een jaar of 5 jaar zeker. De achterliggende gedachte is dat het vuurwerk gewoon schadelijk is voor mensen en dieren. Ook dat de overheidsdienaren daar mee bekogeld worden in de oud en nieuwe nacht, de ongelukken die er gebeuren. Ja. Maar ook gewoon dat het slecht is voor het milieu. Het is een hele reeks van argumenten die de gemeenteraad in het verleden gebruikt heeft.
0: En was dat redelijk te handhaven dan, dat vuurwerkverbod?
1: Nee, dat is ook moeilijk te handhaven omdat er geen landelijk verbod was. Ja. Dat wordt waarschijnlijk nu anders. Dus we moeten even kijken wat we daarin kunnen doen. De handhavers die wij hebben voor de oud- en nieuwnacht, die zijn vooral bezig natuurlijk met de openbare ordehandhaving in zijn algemeenheid. Ja, we moeten even zien hoe het allemaal gaat.
0: Ja, u zegt dus heel helder, het is pas net van kracht, maar er zijn geen verenigingen die een aanvraag hebben ingediend. Stel dat het wel komt, uw argument is gewoon, we hebben dat jaren niet gedaan, we gaan dat voor geen vereniging doen dus.
1: Nee, onze gemeenteraad heeft jaren geleden gezegd, wij willen een vuurwerkvrije gemeente zijn. Bovendien zitten er ook allerlei consequenties aan vast voor verenigingen en stichtingen. Want het vuurwerk moet er op 80 meter van een gebouw worden afgestoken. Er moeten mensen die moeten daarop toezien. Nou, er zitten allerlei risico's al vast. Het mag voor maximaal 200 kilo vuurwerk. Dat ligt dan ergens in de schuur in de woonwijk. Nou ja, daar zitten ook allerlei veiligheidsrisico's al vast. Ja. Maar de hoofdreden blijft, wij zijn een vuurwerkvrije gemeente al jarenlang. En daar past dit helemaal niet bij.
0: Wat mag dan wel? Wat mag je als consument wel doen?
1: Je mag van die sterretjes afsteken, schetsvuurwerk, heet dat dan officieel. Ja. Dat mag wel, maar niet gewoon het andere vuurwerk.
0: Nee. En stel dat er nog mensen zijn die vuurwerk hebben liggen, dat mag ingeleverd worden of kan, zonder boete? Of?
1: Dat kon ingeleverd worden. Dat hebben we afgelopen jaren, we hebben een paar jaar dat al gedaan, dat mensen oude resten vuurwerk zouden kunnen inleveren. Ja. Nou, daar wordt ook niet echt overweldigend gebruik van gemaakt. Ik zag op televisie dat het nu ook landelijk kon. Dus ja, mensen kunnen dat gewoon inleveren dan.
0: Ja. U noemde even burgemeesters in andere gemeenten in Midden-Nederland. Er zijn er 26 waar u er een van bent. Hebben ze hun oor te luisteren gelegd bij u om adviezen in te winnen van, doen we bij ons ook maar niet die verenigingen? Bijvoorbeeld bij gemeentes waar wel vuurwerk werd toegestaan?
1: Nee, iedereen maakt daar natuurlijk zijn eigen keuze in. Maar in ons politiedistrict met de gemeente, dat stond ook in het bericht van onze gemeente. Dus Veenendaal, Rhenen, Renswoude en Wijkbeduursteden en wij. We hebben het er wel met elkaar over gehad en zijn tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat we het gewoon niet moeten doen, gelet ook op alle risico's die eraan vastzitten. Maar het belangrijkste voor mijn gemeente geldt, we waren al een vuurwerkvrije gemeente. En dan past dit dan gewoon niet bij.
0: Nee, nou, heldere uitspraak hierover. Als laatste nog eventjes, ik vroeg eventjes, wat kan de consument doen? Komt er niet een beetje mooie vuurwerkshow vanuit de gemeente iets georganiseerd op 31 december?
1: Nee, dat doen we niet. Want dat kost ook heel veel geld om dat te doen. Dus ik kan het niet mooier maken dan het is.
0: Maar goed, u staat daar volledig achter, de gemeenteraad ook natuurlijk. Dus
1: ja, en er zijn natuurlijk ook andere manieren. Hè? Als iemand een lasershow wil organiseren, dat is een alternatief. Dat zou wel kunnen.
0: Oh, kijk eens aan. En denkt u nog meer mogelijkheden of moeten we daar zelf even over nadenken?
1: Nou, daar mogen mensen zelf over nadenken natuurlijk.
0: Goed. Nou, heldere uitspraak. Dank hiervoor, voor de tijd ook. Een fijne werkdag en tot de volgende keer.
1: Ja, u ook.
0: Dank. Burgemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Utrecht.

Ook alweer 15 jaar geleden dat Blue Fraser dit nummer uitbracht. Something in the Water. Uit 2011 dus inderdaad. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, die verkeersinformatie nemen we maar even mee, want er is een ongeluk gebeurd op de A27. En daardoor vertraagt het verkeer in Midden-Nederland vanuit Den Haag naar Utrecht over de A12 ook. Tussen de Meren en Knooppunt Lunetten bijna 20 minuten extra. Dan wil je de weg pakken naar de A27, waar het ongeluk is gebeurd. Dat gaat niet lukken, want de weg is helemaal dicht. De verbindingsweg dus van de A12 onder Utrecht langs richting Hilversum op de A27 gaat niet. Keren, dat kun je dan bij de volgende afrit. Dus je moet doorrijden naar Hoograven, afrit nummer 18, en daar onderlangs gaan. En dan kun je weer verder op je reis, vervolgen. Op die A27 zelf nu ook flink wat vertraging. Van Gorinchem richting Utrecht door dat ongeluk. Tussen Lexmond en Knoopert Rijnsweerd. Er zijn nu 2 rijstroken afgesloten. Een kwartier extra reistijd.

0: George Baker Selection. En een van die grote hits van ze, Little Green Bag. Toen nog zonder zangeres, dat kwam later nog. 1969, daar praten we over. Het is bijna 7:30 geworden, geloof het of niet. Ja, zometeen.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attent met ds.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Nou, dan nu tijd wel voor het nieuws. Ik wilde het net eventjes mooi doen voor de reclame, maar het lukte niet. Casper, bij mij in de studio. Casper, ik kijk zo even of mijn nummerbord nog op mijn auto zit.
10: Ja, verstandig, want de gemeente Utrecht waarschuwt voor kentekendiefstal. Vooral bij station Overvecht op de parkeerplaats. Daar worden geregeld nummerborden gestolen. Zet je kentekenplaat dus goed vast en doe aangifte na diefstal, zegt de gemeente. Die waarschuwt automobilisten onder meer met matrixborden. De gemeente Woerden wil de noodopvang voor asielzoekers ombouwen tot een volwaardige AZC voor 400 mensen. Wanneer de verbouwing gaat beginnen is nog niet duidelijk. Wel dat er eerst toestemming nodig is van de gemeenteraad. De huidige 200 bewoners moeten daarom binnenkort weg. Een deel daarvan kan na de verbouwing terugkomen. De rest blijft op andere opvangplekken waar nu naar wordt gezocht in de regio. In Zeist ligt nu het grootste deel van de Nederlandse goudvoorraad. De Nederlandse bank haalde 86 ton goud weg uit Amerika en Canada. Dat goud ligt nu in Londen, omdat het daar dan sneller verhandeld kan worden tijdens een crisis. De Nederlandse bank doet dit vanwege de toenemende onrust in de wereld.
0: Ah, vandaar. Ja, ik begreep het al niet helemaal.
11: Als ik toch eens rijk was.
0: Nou, veel goud. Ja. Goud is nog steeds wel heel waardevast natuurlijk ook, hè?
10: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Maar je moet het wel goed veilig stellen.
10: Want, oh, fijn dit liedje. Dit blijft nu de hele tijd in mijn hoofd zitten.
0: Ja?
10: Oh, ja, ik dacht, vrees.
0: Oké, sorry.
10: Dan nog meester Jules uit Utrecht. Die brengt kinderen uit het speciaal onderwijs naar huis. Met de auto en onderweg daar praat hij over wat hen bezighoudt. En dat wordt dan opgenomen op video, zodat iedereen dat kan zien. Want die gesprekken in de auto zijn volgens meester Jules belangrijk.
12: Echt aandacht vragen voor de doelgroep die ja, misschien een beetje vergeten wordt. Of aan, misschien een beetje stichtbaar op rust van het probleemkind. En de podcast is echt voor bedoeld om te laten zien van joh, die problemen liggen niet, die ontstaan niet door het kind.
10: Ja, die gesprekken met kinderen uit het speciaal onderwijs, die gaan dan zo.
12: Oh, wat was jouw rol in die ruzies dan? Was je boos?
13: Ja, gewoon niet luisteren. En ook gewoon omdat hun ruzmaakproduct dat te stoppen.
10: Ja, het is allemaal te vinden op YouTube. En ben je dan toch online? Check even rtvutrecht.nl voor het laatste nieuws. Of download onze app, dat kan natuurlijk ook.
0: Ja.
10: Krijg je nog het weer? De dag begint eerst bewolkt. Kans op een klein beetje nattigheid. Vanmiddag dan is het droog en maximaal 23 graden.
0: Ben jij rijk eigenlijk in je beleving of niet?
10: Ik heb heel veel mooie dromen.
0: Oh.
10: En ik geloof dat als je droomt, dan ben je pas echt rijk.
0: Geweldig om dat te horen, zeg. Wat filosofisch eigenlijk voor jou.
10: Ja, op dit tijdstip.
0: Dat had ik niet verwacht, moet je zeggen. Kasper, dankjewel voor het regionieuws hier bij Radio 1 Utrecht. Gevolgd door het nieuws van de weg. Het gaat flink wat vertraging opleveren vanwege een ongeluk op de A27. Eerst maar eens even vanuit Den Haag naar Utrecht over de A12 tussen de Meren en Houten. Daar vindt politieonderzoek plaats en dat duurt op dit moment een half uur langer tussen Harmelen en Knoopend Lunetten op de A12. Ja, die A12 kun je daar vandaan de verbindingsweg naar de A27, waar het ongeluk is gebeurd, niet nemen. Die verbindingsweg dus richting Hilversum. Verkeer kan doorrijden bij de volgende afrit keren. Dat is de afrit Hooggraven nummer 18. Op de A27 zelf ook vertraging vanwege het ongeluk tussen Gorinchem en Utrecht. Precies tussen Lexmond en Knoopend Rijnsweerd. De politie doet dus daar onderzoek. Er zijn nu twee rijstroken afgesloten. Dat gaat in elk geval nog tot een uur of half tien heeft de ANWB doorgekregen. Een kwartier extra reistijd heb je daar. Verder vertraagt het ook nog op de provinciale weg 224. De nationaal 224 zo gezegd van Veenendaal naar Zeist tussen Woudenberg en de afrit Maren. 10 minuten extra.
11: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
14: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit drie verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
15: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
16: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Utrecht is wakker.

0: Nederlander Wally Tax en Miss Wonderful in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is inmiddels 7 minuten over 7:30 geworden. En ja, gezellig dat je bij ons bent. En misschien wel in de open lucht op dit moment. Ben je aan het werk of ben je aan het wandelen? Of richting de bushalte aan het gaan? Of sta je te wachten op de bus om naar je werk te gaan? Of iets anders? We zijn er benieuwd naar. Laat het weten via de RTV Utrecht app of je wakker bent en wat je gaat doen vandaag. Vind ik altijd leuk om mee te krijgen. En ik kan ook gelijk een antwoord geven op de vraag die we hebben gesteld. Daar kom ik zo meteen wel eventjes op terug. Dat is de vraag vandaag. Eerst hebben we het over de fruittelers die sinds eigenlijk deze week toch wel volop aan het plukken zijn in Midden-Nederland. Want door de hitte van de afgelopen weken is het eigenlijk wel eerder dan gebruikelijk. De aardappeloogst valt tegen. Dat hoorden we eerder in het nieuws. Maar hoe zit het dan met bijvoorbeeld de appels en de peren? Nou, Robert-Jan die gaat dat bekijken bij boerderij Nieuw Slagmaat in Bunnik, waar ook volgens mij kiwi, bessen en kalebassen rijp zijn om te oogsten. Maar ja, dat kun jij zelf beter toelichten, Robert-Jan, als je er met je neus bovenop staat. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Bob. En nog beter natuurlijk Joeke van der Maat, want die is hier opgegroeid. Boerderij Nieuw Slagmaat. We lopen hier nu richting een veld. Om de waarheid te zeggen, je weet niet precies waar je beginnen moet. Want er zijn nog velden met appels en peren een stukje verderop.
2: Ja,
1: die gaan we zo meteen bekijken. Waar gaan we nu naartoe?
2: Ja, we lopen nu langs de kiwibessen op richting het pompoenenveld.
1: Wacht even, de kiwibessen.
2: Die staan daar. Onder de hagelkap.
1: Onder de hagelkap.
2: Want
1: ik zie daar een grote
2: kap. Het hagelt ook nog wel eens, dus daar moeten ze tegen beschermd worden. Ja. Daar gaan we nu langsop.
1: Ja.
2: En dan lopen we rechtdoor en dan lopen we recht tegen de pompoenen aan.
1: Ja, je ziet daar dus die grote witte kappen met die boompjes eronder. Dat zijn dus kennelijk de kiwis.
2: Kiwibessen en kiwis, maar de kiwis zijn nog niet rijp. Dat duurt nog even.
1: Kiwis, ongelooflijk. Ja, dat gebeurt er een aantal jaren.
2: Ja.
1: Dat is één.
2: Ja.
1: En nou naderen we de afdeling pompoenen.
2: Ja.
1: Pompoenplukken.
2: Ja.
1: Ongelooflijk. We kijken even naar achter en dan zie je trouwens het oude pannenkoekenrestaurant van Utrecht staan.
2: Victor Gonzaal, ja.
1: De Neude, die staat hier ook.
2: Dat klopt, dat
1: klopt. Er wordt hier al het een en ander in nodig, maar voor de plukdagen, appelplukdagen, want mensen kunnen niet weekend komen om dit allemaal te aanschouwen.
2: Ja, inderdaad. Ja, het dekt eigenlijk de lading niet, want we lopen naar pompoenen, die kunnen ze ook plukken. Dus het is appels, peren, kiwibessen, pompoenen.
1: Ja. Ja, dus daar is discussie over of het nou appelplukdagen zijn of plukdagen.
2: Ja, we moeten eigenlijk op zoek naar een naam die alles een beetje omvangt, hè?
1: Mm-hmm. Dus dan net allemaal door het klimaat.
2: Dat helpt wel.
1: Ja, als alles tegelijk geplukt moet worden op dit moment. Even kijken, waar gaan we naartoe? Hier zijn, kijk, allemaal pompoenen hier in een kist.
2: Ja, dit zijn echt eetpompoenen.
1: Ja?
2: Hokkaido, Uchikikuri. Maar je ziet allemaal verschillende kleurtjes, hè. Je hebt ook groene, witte. Er zitten Turkse mutsen bij, patissons. Er is van alles.
1: Je begint een beetje te duizelen, Joeke van Maat. Goedemorgen, ik zie hier een oranje...
2: Ja.
1: De grootte van een enorme sinaasappel, zeg maar. Maar dit is nog maar een kleintje.
2: Ja, dit is mini. Je ziet ook, er komen ook al grotere. Dat is eigenlijk, we noemen dat de Halloween pompoen. Die is natuurlijk wat aan de vroege kant.

0: Ja.
1: Want Halloween duurt nog even. Maar ja, je kunt hier in het veld, je kunt natuurlijk zien.
0: Ze liggen hier tussen de grote groene bladeren, liggen ze op de grond en dan groeien ze natuurlijk langzaam.
1: Ja, we zaaien altijd wat vroeg in. Dat kan dan tijdens die plukdagen die nu komen geplukt worden. En dan hebben we nog een tweede veld en dat is echt voor de oktober, voor de meer herfst Halloween.
0: Dan zijn ze er ook nog.
1: Dan zijn ze er ook nog, maar de eerste daarvan zijn ook al rijp.
0: De hitte, de warme, de hete hitte dagen.
1: Ja.
0: Zeg, geef het maar een naam.
1: Ja.
0: Wat heeft dat voor invloed gehad?
1: Nou, dit hebben we bijvoorbeeld echt wel moeten beregenen. Anders had die plant dat niet overleefd deze zomer. Dus we hebben veel rondgelopen met beregeningsslangen. Met een grote tuinslang, zeg maar. En je ziet gewoon dat het eerder is. Want ook die appelplukdagen, die zijn normaal half september. Soms wel eens eind september, begin oktober. Ja, nu zitten we gewoon in het eerste weekend, een tweede weekend.
0: Ja, en dat beregenen, dat mocht kennelijk van het waterschap?
1: Ja, dat mocht inderdaad. Maar daar hebben we wel goed overleg over gehad. En het waterschap heeft echt goed gedaan. We hebben overleg gehad met de andere telers, andere boeren. Van verspreid dat nou een beetje. Dus boeren met mais, die kunnen misschien wel 's nachts beregenen. Overdag. Appels kunnen last hebben van zonnebrand. Dus die kunnen echt verbranden. Dus dan moet je ze overdag beregenen. Anders dan gaat dat schilletje niet goed.
0: Ja, ja.
1: En dan kunnen de perentelers bijvoorbeeld wat later op de dag. Ja. En dan heeft het waterschap dus echt gevraagd, willen jullie dat in overleg met elkaar doen? Daar hebben we hele appgroepen voor. En, en daarnaast is er dus voor gezorgd dat er voldoende water deze kant op kwam om dat te kunnen beregenen. Dus echt complimenten hoe dat is gelopen.
0: Want het water kwam uit de sloot? Of waren er ook nog andere mogelijkheden? Bronnen of zo?
1: Ja, ja, wij hebben het allebei. Dus deels kunnen we beregenen vanuit een bron. Maar ook vanuit de wetering, vanuit de sloot. Dus ja, je hebt dat water, je hebt het keihard nodig.
0: Ja, en nu is de oogst is weer begonnen.
1: Yes.
0: Is er dan ook driftig overleg tussen de...
1: Ja, zeker. Wie begint wanneer? Elkaar ook even succes wensen natuurlijk. Wij plukken nu de koppen ertussenuit, dus de bovenste appels. Die gaan voor de bewaring voor in de boerderijwinkel voor later in het jaar.
0: Ja.
1: Of de handel in. En dat gaat weer in een koelcel bij een van de andere telers. Dus er is sowieso heel veel overleg van waar laat je al het fruit.
0: Maar ja, daar komen we zo meteen op. Want dan moeten we een stukje rijden met de trekker.
1: Ja.
0: Om daar te komen bij afdelingen appels en peren.
1: Klopt.
0: Die bessen hebben we het nog niet over gehad. Er kunnen wat moeilijker bij komen ook, zie ik. Want er staat ook een hek omheen.
1: Ja,
0: hoe zien die bessen eruit?
1: Kiwi-bessen lijken eigenlijk op een soort van kleine kruisbes. Maar dan wel met het uiterlijk van een kiwi. Niet zo harig. Maar als je hem door midden snijdt, ziet hij er wel hetzelfde uit. Dus met van die, weet je wel, van die pitjes en zo.
0: Aha.
1: Ja, je moet dat toch een keer gegeten hebben.
0: En dat is booming natuurlijk met die... Met het werk van de koperen ploert.
1: Nou, dat.
0: Dat wil ik maar. Nou, weet je wat? We gaan zo meteen naar het andere veld toe. Ik kijk hier even naar die pompoenen nog die hier tussen de grote plombladeren liggen, zeg maar.
1: Ja.
0: Het veld is nu tamelijk sappig, maar het komt door de regen.
1: Ja.
0: De pompoenen groeien groter en groter. We gaan zo meteen naar de appels, de peren. En eens kijken wat we nog meer tegenkomen hier.
1: Precies.
2: Nou, tot zo meteen dan. In het volgende uur. Utrecht is wakker.
3: Utrecht is wakker.

Vincent op Radio M Utrecht. We draaien hem graag. We laten hem graag horen. Misschien wel moderner uitgedrukt. Kreeg recentelijk nog een extra boost door hem als nationale nieuwe te betitelen. En dan krijg je extra zendtijd bij Radio M Utrecht. Maar we vonden het ook een leuk nummer. We vinden het ook een leuk nummer. Zeg, we gaan het nog heel even kort hebben over een minder leuk onderwerp. Een minder lekker onderwerp is dan beter gesteld. Want de R is weer in de maand. En dat betekende vroeger in elk geval levertraan of vitaminepillen. Kreeg je dat ook als kind? Of gaan we het nu over hele nare dingen hebben? Vroeger heb je een klein trauma eraan overgehouden. Vitaminepillen, leverdraan. Laat weten via de RTV Utrecht-app of je dat ook voorgeschoteld kreeg. Of je dan de neus werd dichtgehouden en met zo'n lepel kwam die leverdraan er weer. Oh, ik moet er niet meer aan denken. Goedemorgen Bob, ik ben er weer vroeg bij. Laat Henny al weten. Om 17:15 ben ik het bed uitgegaan om naar jullie terug te luisteren. Heerlijk ga ik sporten, seniorenfitness en daarna de sauna in. Vanmiddag met hondje Rico wandelen. Fijne dag vandaag. En geen levertraan dus voor Henny uit IJsselstein. Nou, maar er zijn heel wat mensen die dat wel hebben gegeten. Of moesten eten. Ada, elke ochtend vroeger, zegt Ada Lenting. Dankjewel voor je reactie. Henny zegt, ja, ik vond het echt gewoon smerig. Pure levertraan. Ik griezel er nog steeds van als ik eraan denk. Draai maar een leuk muziekje. Ja, dat komt goed zo meteen. Marcel van Dun, die reageerde via de RTV Utrecht-app. En ook op Facebook zie ik hier, goedemorgen team. Als jonge kinderen in de jaren 50 kregen we met enige regelmaat, ondanks de R in de baan, ondanks dat de R in de baan zat, toch wel weer levertraan. Een lepel levertraan om die vieze smaak weg te krijgen, kregen we een suikerklontje. Dat is wel lief. En Kobi zegt, trauma, het was zo'n afschuwelijke smaak. Gerna zegt, goedemorgen, ja, ik kan het ook nog wel herinneren. Maar snel doorslikken, dan was er niks aan de hand. Volgens mij kon je het later niet meer krijgen. Mijn moeder ging in elk geval over op de pillen. Nummer 10, van die rode pilletjes. Daar hadden we het eerder over. Hans die zegt, Hans Nap, voor het naar bed gaan in de keuken. Je moest je één voor één melden. Allemaal deden wij dat als kinderen. Een eetlepel levertraan. Van diezelfde lepel uiteraard moesten we allemaal van dezelfde lepel. Ik vond het overigens niet vies. Suikerklontje toe. Nou, dat moet de oplossing geweest zijn om die vieze smaak weg te krijgen. Later die glazige capsules, die kon je langzaam in je mond laten oplossen. Misschien ben ik daardoor nu zo gezond. Hans, het zou best wel kunnen. Ik vind dat mooi om te lezen. En nog een reactie van Peter Balvers. Die zegt, levertraan na het eten in je mond. Ja, en dan gauw doorlopen naar het toilet. En mond open. Nee! Goed, de mond maar eens even spoelen, kan ik me voorstellen. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Met nu 1973, The Three Degrees, Dirty Old Man. En zometeen Margot in

0: The Three Degrees. Altijd met z'n drieën, maar steeds in wisselende samenstelling. Maar de naam van de groep bleef wat het was. Dit is Radio M Utrecht. Het is 8:09 geworden. En van Margot gaan we horen hoe het weekend eruit ziet. De dag voorafgaand aan het weekend, dat is de dag van morgen. Maar we gaan toch maar even beginnen met het weer van vandaag. Margot, goedemorgen wederom.
1: Goedemorgen, Bob. Ja, het is wel eventjes een beetje herfst, hoor. Dus die extra vitamintjes, die hebben we vandaag wel eventjes nodig. Uh-huh. Het is niet koud buiten, hè. Het is opvallend warm zelfs, met 17, 18 graden. Maar de wind is al lekker aan het toenemen uit het zuidwesten, een herfstwindje. En vanuit het westen trekt op dit moment een buienlijntje over. En de meeste buien die zullen we het komend uur, anderhalf uur krijgen van west naar oost. Het zijn niet hele stevige buien, hoor. Maar er valt af en toe wat regen. En vanaf een uurtje of 10, 11, dan wordt het op een enkele bui na droog. Er kan er nog wel eentje vallen, hoor. En dan krijgen we vanmiddag ook wel een beetje zon. Maar ja, we zitten vandaag dus in die super warme lucht. Komt niet door de zon. Maar we krijgen vooral met die stevige zuidwestelijke wind te maken, die hele warme lucht aanvoert, waardoor die temperaturen vanmiddag nog eventjes lekker doorlopen naar zo'n 22 of 23 graden.
0: Ja, dat is de warme lucht die vanuit het zuiden deze kant op komt. Hè? Vanuit Spanje ook bijvoorbeeld. Via Frankrijk dan België uiteindelijk bij
1: ja,
0: ons.
1: Ja,
0: dus.
1: die hele warme lucht die gaat onze neus gelukkig voorbij. Hè, want ik moet er niet aan denken. Sevilla vandaag 42 graden. Rome 36 graden. Daar willen we niet mee hebben natuurlijk. Hè? Die warme lucht zit ook boven het midden en zuiden van Frankrijk. Limoges vandaag 35 graden.
0: Oh, ja.
1: Parijs 25 graden. Dus wij zitten net een beetje aan de flanken van die hele warme lucht die dus over het midden en zuiden van Europa trekt. Opnieuw een hittegolf begin september met 40ers, met name in het zuiden van Spanje, in Andalusië.
0: Ja, dat is echt veel te heet natuurlijk, ook voor de tijd van het jaar. Maar het is heel erg warm. Sterker nog, het is gewoon echt heet. Hit.
1: Het is heet, ja. En de mensen daar hebben het ook helemaal gehad met die hitte. Die hadden zoiets van, het is wel goed met die zomer. En nu mag de herfst beginnen en dan krijgen ze toch nog een keertje die 40 graden.
0: Ja, precies. Wel een beetje uitzonderlijk nu ook, hè. Dat we het hebben over 3 september en dan zo'n uitschieten van boven de Quarenta. 42 graden, zelfs Quarenta y dos. Het weer bij ons in Midden-Nederland, gelukkig zeg ik er maar, niet zo heet, maar wel warm vandaag. Morgen, vrijdag. En voor ons ligt het weekend. We willen even plannen ontketenen. Dus steek van wal.
1: Ja. Morgen is het zo dat die warme lucht alweer naar het zuiden wordt gedrukt. En dat gaat met regen gepaard. Het is bewolkt morgen. Met daartussenin komende nacht een opvallend warme nacht. 18, 19 graden. Dat zijn natuurlijk heel hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. Morgenochtend gaan we nog even naar 21, 22 graden. Maar dan gaat het met name in de middag vanuit het noorden een tijdje regenen. Bij een stevige zuidwestelijke wind. En als die regen eenmaal gepasseerd is, dat is in de avond alweer gedaan, dan krijgen we een fantastisch weekend. Want zaterdag is het droog, er is weer ruimte voor de zon. Mm. Het waait niet meer zo hard en het wordt 20 of 21 graden.
0: Nou.
1: En zondag draait die wind alweer naar het zuiden en dan komt er warme lucht aan. En dan wordt gewoon weer een zomerse dag met veel zonneschijn en temperaturen oplopend naar 24 graden.
0: Je wordt er bijna stil van, 24 graden. Ja, ik dus in dit geval, hoor. 24 graden voor zondag. Ja, wat een vooruitzicht.
1: Kunnen plannen maken.
0: Dat denk ik wel, ja. Hey, dankjewel hiervoor nu. Volgende uur spreken we elkaar weer uitgebreid over het weer. Dat doen we steeds om 10:00. De hele dag door trouwens. Maar nog even een weerspreuk nu voor vandaag.
1: Ja.
0: Wat heb je bedacht?
1: Die gaat over... Oh, die gaat over spinnen, want ik zie bij mij in huis dat er steeds meer spinnen te zien zijn.
0: Aha.
1: En dat heeft niet te maken omdat ze er nu veel meer zijn of dat ze naar binnen komen.
0: Maar?
1: Het is helemaal nog niet zo koud, maar ze zoeken een vriendje of vriendinnetje. Het is paringstijd en daarom zie je er natuurlijk heel veel.
0: Ja.
1: En daar gaat ook de weerspreuk over. Maakt de spin in het web een scheur, dan klopt de herfstwind aan de deur.
0: Zo. Ja, ik wist het hem niet over spinnen. Dat is ook een partner natuurlijk, ja.
1: Ja.
0: Oké. Hey, dankjewel Margot, tot zometeen weer, hè.
1: Doei.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Op naar het volgende Utrecht is wakker doen we met Billy Joel. You're having a

0: diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
5: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
4: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
6: De voorzet en dan een schitterend doelpunt. Jawel, oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
4: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en het trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
7: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht nieuws, weer en verkeer. Laten we maar verder gaan naar het nieuws uit binnen- en buitenland met het nieuws uit de regio. Casper Kooij.
8: Goedemorgen. De gemeente Utrecht die wil van Den Haag extra geld voor koelere klaslokalen. Er is in de gemeente geen geld om scholen te beschermen tegen de hitte. Je hoorde net al in het nieuws, PFAS in het water. Bij ons is dat het geval in de Vinkeveense plassen, Maarseveense plassen en het Eemmeer. Er zijn dus te veel chemische stoffen gevonden. Het gaat vaak om blauwalgen, daar ligt de focus op. Maar chemische stoffen kunnen op lange termijn de gezondheid aantasten. Zometeen meer daarover, over een klein half uur. En tennisser Botik van de Zandschulp uit Veenendaal heeft eenvoudig de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg een Brit en in de volgende ronde treft hij een Italiaan of een Australiër.
7: Hij mept ze zo van de baan, denk ik dan. Dat gaat goed. Dit jaar.
8: Dat zou mooi zijn, hè? Ja.
7: Idee van. Ik was voor dankjewel. Inderdaad, je zei het al zo meteen uitgebreid nieuws. Bij ons om 8:30 hier bij Radio M Utrecht. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Nou, het is een flinke ochtendspits, mede door ongelukken veroorzaakt. Op de A1 gewoon druk, Apeldoorn in Amsterdam, Stroe-Hoevelaken 10 minuten extra. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht vertraagt het vanaf Beest tot Knoopert Oude Rijn. Flink stuk, 10 minuten extra. A12 Den Haag-Utrecht tussen de Meren en Houten. Daar vindt politieonderzoek plaats. Heeft allemaal te maken met een ongeluk op de A7. 27, daar kom ik zo op. Eerst verdergaand richting Utrecht, vanaf Nieuwebrug eigenlijk al gerekend tot knooppunt Lunetten. Dat doe je maar liefst 40 minuten langer over. Door dat onderzoek op de A27. Ja, die weg naar de A27 vanaf de A12. Dus als je rijdt van Utrecht richting de andere kant, moet ik zeggen, staat hier Den Haag, maar dat klopt niet. Het is Utrecht richting Arnhem. Dan kun je de weg naar A27 richting Hilversum niet nemen. Die verbindingsweg is dicht. De politie voert dus onderzoek uit. 20 minuten vertraging op de A27 zelf van Gorinchem naar Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd. En dan hebben we ook nog de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken. 5 minuten extra reistijd. En wil je op de N227 je weg vervolgen van Wijk bij Duurstede naar Amersfoort? Ook hier heb je vertraging op deze provinciale weg. Dat is tussen de aansluiting met de A12 en de A28 een kwartier extra.
9: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
10: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
11: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
12: Doet u voorzichtig met mijn vader.
13: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
19: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
3: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
7: En het is lekker weer vandaag, tenminste het wordt lekker weer. 23 graden in Midden-Nederland. Nu en dan kan er nog wel een buitje vallen. Meer over het weer van Margot Ribberink. Maar lekker op te trekken, kan ik me voorstellen. Robert-Jan Boy in Bunnik op zoek naar de peren en de appels. Of de appels en de peren, ik weet niet wat de volgorde gaat worden. Hoe is het op die trekker, Robert-Jan?
21: Jazeker, we zitten op de trekker inderdaad samen met Joeken van der Maat. We zijn onderweg naar de strook eigenlijk waar de appels en peren hangen. Daar zijn ze ook bezig met plukken. En we gaan het allemaal zo meteen van erbij meemaken in hoeverre de appels last hebben gekregen van hittestress. En gaan zomaar door. Hangt er nog veel?
22: Komt helemaal goed.
21: Er hangt er nog veel?
22: Ja, er hangt nog veel.
21: Er hangt nog veel. Ja, welke staat? Hoe zit het met de toekomst? Want ja, de hitte, daar hebben we het er al over gehad. We zijn vroeg dit jaar appels en peren. En wat nog iets meer zij daaraan vast. Ik ga zo maar door. Et cetera.
7: Goed, nou, we gaan.
21: We kunnen wat iets harder hoor.
7: We gaan er meer van horen. Hopelijk niet van een trekker, want dat is bijna niet meer te horen. Robert-Jan Boy bij het Joeken van de Maat bij de boerderij in Bunnik. Ik moet er wel een beetje op lachen. Om straks meer die appels en peren van dichtbij te bekijken en hoe de oogst is dit jaar, hoe de oogst gaat worden, beter gezegd. Vorige week heb ik gebeld met de bondscoach van het pickleball, Geert-Jan van Dijken. De ploeg is afgevaardigd naar Vietnam. Daar wordt op dit moment gepickleballd met 5 uur tijdverschil. Ze zitten al dik in de middag. Ik ga zo even bellen met Barend Hoes. Hij is ook in Vietnam. Hoe het gaat met het Nederlandse team pickleball. Blijf luisteren naar Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En nu 1986. Clem.

0: Viola Wills uit het jaar 1979. Gonna get along without you now. Het is 7:15 in Nederland. En ik zeg het bewust, want het Nederlandse team Pickleball is aangekomen in Vietnam. Sterker nog, ze zijn al aan het spelen. En 10 Nederlanders gaat de rest van de wereld laten zien hoe goed wij zijn in het pickleball. Ik heb vorige week nog gesproken met de bondscoach. Ik heb nu contact met Barend Roes. Barend, goede middag voor jou. Hè? 5 uur tijdverschil. Dus ja, het is middag voor jou. 1:15.
1: Goedemiddag. Ja. Goedemiddag inderdaad. 1:15. Ja, dat is een keer al een halve dag op.
0: Ja, hoe gaat het met de Nederlanders, met het team Nederlands pickleball?
1: Ja, het gaat vandaag heel goed. De eerste 2 landen zijn verslagen in de pool. Nu tegen Nieuw-Zeeland.
0: Ja.
1: Ook verdomd voor je pickleballers. Ja, daar staan we nu achter. Maar op dit moment zijn onze 2 toppers, waarvan 1 echt wereldtopper is, Roos en Pieter. Die zijn nu aan het inhalen. Dus we gaan de achterstand inlopen. Zij zijn vorig jaar Europees kampioen geworden. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat dit ook komt.
0: Ja, pickleball, ik heb dat dus vorige week met de bondscoach, met Geert-Jan, over gehad. Hij is nu hartstikke druk met coachen, kan ik me zo voorstellen. Nog even in het kort voor diegene die dat dan gemist hebben. Maar pickleball, even in het kort dan, Barend. Het lijkt toch wel een beetje op padel, maar dat is het niet, hè?
1: Nee, het is een combinatie van tennis, badminton en tafeltennis. Het heeft niet die wanden die we in Nederland, in Europa zo goed kennen, hè, met padel.
0: Ja.
1: Maar nee, het is eigenlijk een heel behendig spelletje aan dat net, waar je dus niet mag voor leren. Dat is eigenlijk de belangrijkste regel die het onderscheidt van veel racketsporten. Waardoor het wat strategischer wordt. Maar, zeg ik erbij, en ik denk dat Gia dat ook heeft gezegd, het is de allermakkelijkste racketsport om in te stappen. Ja, dat mensen echt al na 5 minuten een hele leuke rally spelen.
0: Ja, sta je ook een beetje te scheppen en zo, zoals ik met tennis begon. Dat ik gewoon de ballen probeerde van onderaf naar boven te krijgen. Dat ging helemaal mis en zo. Hoe gaat dat bij pickleball?
1: Ja, ik geef zelf inmiddels ook best veel les en veel clinics. En de mensen die dus geen rol halen uit toch wel een moeilijk technische sport als tennis. En tot op zekere hoogte als padel. En die hebben hier wel lol. Ja, en dat is hartstikke mooi als mensen daardoor een sport of een racketsport vinden. Die hun leven verrijkt. En dat doet pickleball op heel veel plekken in de wereld. Dat zal Geert ook hebben gezegd. Wat dat betreft loopt Europa een beetje achter. Maar het is echt gigantisch. In 3 jaar tijd is het echt een soort nationale sport geworden.
0: En hoe komt dat? Heb je het idee dat het zo leuk is? Waardoor is pickleball populair aan het worden? Nog even niet in Europa, maar dat gaat natuurlijk na vandaag zeker komen.
1: Nee, nou ook daar, ik weet niet of dat je hebt, maar ook daar kunnen we het over hebben. Daar zijn ook wel wat redenen voor te bedenken. Maar hier is het denk ik zo populair, uiteraard omdat het een hartstikke leuk spel is. En iedereen die van hand of coördinatie spelletjes houdt, dus vindt dit ook leuk. Maar daarnaast is het ook relatief goedkoop. Dus ja, je hebt een stukje land nodig van 8 bij 18. Dan leg je dat krijtje wat lijnen op. Het moet een beetje vlak zijn en hard.
0: Ja.
1: Ja, je hebt een paddle, noemen ze het dan, in pickleball. Zelf vind ik dat je het ook gewoon een racket kan noemen. Het kan allebei. Dat maakt het allemaal makkelijker voor mensen om te begrijpen.
0: Ja.
1: En het is een plastic bal met gaten. Dus jij hebt relatief weinig nodig. Als je er dan ook nog aan toevoegt dat het elementen heeft van badminton en tafeltennis.
0: Ja.
1: Ja, dan kan je er iets bij voorstellen dat Azië helemaal losgaat op zo'n relatief nieuwe sport.
0: Ja, dus ook Vietnam. Hoe staat Vietnam ervoor? Want ik begreep dat Vietnam best wel heel sterk is. Dat het een hele populaire sport in dat land is waar jij nu bent.
1: Niet te geloven. Echt 100 miljoen inwoners. Maar conservatief zijn er 15 miljoen mensen die hier elke maand sowieso, maar zelfs elke week, een potje pickleballen. En dat zie je ook in het medailleklassement, zullen we maar zeggen. Het heeft er natuurlijk ook mee te maken dat het WK nu in Da Nang, Vietnam is. Maar ze staan echt met honderden medailles, staan ze ver bovenaan op dit moment. En om het over het pro-toernooi te hebben, het teamtoernooi, wat het echte WK is, wat nu dus gespeeld wordt.
0: Ja.
1: Op vandaag, donderdag, vrijdag en zaterdag. De kans bestaat dat Nederland Vietnam tegenkomt verderop in het toernooi, als ze het goed blijven doen.
0: Ja.
1: En daarom kunnen we de borst nat maken hoor. Wereldtoppers.
0: Ja. Ja, daar kunnen we nog wat van leren. Maar voor hetzelfde geld, het geluk is er misschien ook wel bij ons. Dat kan ook, dus dat we Vietnam kunnen verslaan. Of niet?
1: Het kan zeker. Als je me dwingt om een kans te geven, dan doe ik het. Maar we staan wel achter in die schatting. Maar we hebben Roos van Reek. En Roos is, zonder te overdrijven, top 20 van de wereld in een sport.
0: Ah, ja.
1: Ja, die dus door echt bijna 500 miljoen mensen benutzen wordt. Dus ja. We gaan allemaal op rood, zullen we maar zeggen.
0: Ja,
1: en
0: precies.
1: Natuurlijk ook de rest van het team. Ik zie er nu toevallig, zie ik er een paar zie ik naar buiten komen. Dus ik denk dat we goed zijn teruggekomen tegen Nieuw-Zeeland. Dus dat geeft de burger moed.
0: Nou, heel veel succes met deze wedstrijd dan, de aankomende wedstrijden. En ja, we volgen het nauwlettend, dus heel graag tot de volgende keer. Barend, doe de team de groeten en heel veel succes met elkaar in Vietnam.
1: Hey, mag ik nog één ding zeggen voor al die miljoenen luisteraars van je?
0: Ja, je behoudt wel een beetje van aandikken en overdrijven. Miljoenen niet. Nou goed, maak er een paar ton van aan luisteraars. Vertel.
1: En een paar tonnen luisteraars. Als mensen dit nou leuk vinden, kunnen ze een kleine podcast, de grote Pickleball Show, die kunnen ze gaan volgen.
0: Oh.
1: Kijk alle informatie over hoe je kan starten met deze hele leuke sport.
0: Oké, en die kun je gewoon via je favoriete podcast platform kunnen downloaden. Dat snap ik, ja. Hey, dankjewel Barend vanuit Vietnam. Succes, hè?
1: Heel graag gedaan. Dag.
0: Barend Hoes over het wereldkampioenschap Pickleball.

0: De Jordanaires en Elvis en was weer even het jaar 1962.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Opslag van 8:30. Dit is Radio M Utrecht en het nieuws uit de regio door Casper Kooi. En het begint met nazomeren.
10: Ja, we hebben het zometeen over buitenzwemmen, maar eerst oververhitte leerlingen. De gemeente Utrecht houdt het handje op in Den Haag voor extra geld voor koelere klaslokalen. Er is geen budget om scholen te beschermen tegen de hitte in de stad. Het is de gemeente niet duidelijk om hoeveel scholen het gaat. Wel dat de komende jaren bijna 100 gerenoveerd moeten worden of naar nieuwbouw moeten verhuizen. In de Vinkeveense plassen, Maarseveense plassen en het Eemmeer zijn te veel chemische stoffen gevonden. Dat is gevaarlijk, want er wordt ook gezwommen. Het gaat onder meer om PFAS. De focus ligt vaak op bacteriën en blauwalg, maar chemische stoffen kunnen op lange termijn de gezondheid aantasten, zeggen de onderzoekers.
11: Maar als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid, of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
10: Ja, de club Natuur en Milieu wil dat zwemmers beter geïnformeerd worden. Tennisser Botik van de Zandschulp uit Veenendaal heeft eenvoudig de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg een Brit en in de volgende ronde treft hij een Italiaan of een Australiër. Nog meer sportnieuws, want in Amsterdam, nou sportnieuws, misschien wel entertainmentnieuws.
0: Wat dan?
10: In Amsterdam is gisteravond de tv-serie over Marco van Basten in première gegaan.
0: Oh ja, ja, nou, vind ik wel. Sportnieuws vind ik
10: ja,
0: wel.
10: Ja, dat vind ik ook, ja. Utrechter en natuurlijk een van de Nederlandse grootste voetballers aller tijden, hè?
12: Ik ben opgegroeid met voetbal op televisie, AS kijken, Europa wint, Feyenoord die Europa wint, et cetera. En je hoopt eigenlijk natuurlijk ook nu zeg maar de jeugd te pakken om te kijken van nou, misschien vinden zij het interessant, hoe gaat dat in zo'n leven als voetballer?
10: Ja, bij de première waren ook zijn voetbalvrienden van AC Milan erbij, Ruud Gullit en Frank Rijkaard. Meer nieuws en ook sportnieuws in onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. De dag begint eerst bewolkt. Kans op een klein beetje nattigheid. Vanmiddag dan is het droog en maximaal 23 graden.
0: Weet je hoe oud Marco van Basten is trouwens?
10: Oh, dat is die zal wel ergens... Is hij al 60?
0: Hij is 61.
10: 61, ja, net al, hè? Ja.
0: Geboren in Utrecht, hè? Maar ja, had je het al over natuurlijk, ja. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel, Casper, voor dit sportnieuws ook nog. Ja. Bij Radio M Utrecht. En tot zometeen weer volgende bulletin om 9:30, hè?
10: Ja, tot straks.
0: Hier bij Radio M Utrecht. Nu verkeersinformatie. Ja, er is veel te melden en daar gaan we even voor zitten. Sterker nog, misschien zit je ook wel in de file. En dat kan heel goed, want er zijn er heel veel. Ik begin even bij Apeldoorn in Amsterdam, de A1. Van Stroe tot Hoevelaken, 5 minuten. De A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. De vertraging begint bij afrit Geldermalsen tot aan Vianen, een kwartier. kwartier extra. Op de A2 doorrijdend en dan een heel stuk, maar vanaf Breukelen tot knooppunt Amstel richting Amsterdam heb je 10 minuten extra reistijd nodig. Dan de A2, dan hebben we de andere kant op. Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. Ook hier heb je vertraging een minuut of 10. De A12, daar is flink wat aan de hand, maar eigenlijk ook op de A27, want daar is een ongeluk gebeurd. Ik begin vanuit Den Haag richting Utrecht tussen Niebrug en knooppunt Lunette. De politie voert daar onderzoek uit naar aanleiding van het ongeluk dat is gebeurd. 50 minuten vertraging heb je daar. Op de A12 richting Den Haag, ook hier vertraging. Bij knooppunt Lunette de A27 richting Hilversum vindt politieonderzoek plaats. De verbindingsweg is dicht. Keren doe je bij afrit Hooggraven nummer 18. A27 dan, de weg waar het eigenlijk om gaat. Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort. Dat doe je 20 minuten langer over. Twee rijstroken zijn afgesloten. De A27 vanuit Almere naar Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. 10 minuten extra. De A28, die nemen we ook mee natuurlijk. Zwolle richting Amersfoort vanaf Harderwijk-Zuid tot aan Nijkerk heb je 10 minuten vertraging. En dan, ja, eigenlijk is de vertraging doortrekkend richting knooppunt Hoevelaken. 5 minuten extra. Dan rijdt het weer goed door vanaf Amersfoort knooppunt Hoevelaken. Maar wel ga je de file in van Den Dolder tot Utrecht. De aansluiting met de A27, een minuut of 5. Verder is het erg druk op dit moment vanwege mensen die gaan omrijden op de N198 van Woerden richting Utrecht. De aansluiting met de A12 in Papendorp, daar doe je 25 minuten langer over. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
13: Al 50 jaar zorgt Prins Schoonmaakdiensten voor een frisse en schone werkomgeving. Van regulier tot specialistisch schoonmaakonderhoud. Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Kijk op prinsschoonmaakdiensten.nl.
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Professioneel, betrouwbaar en met oog voor detail. Prinsschoonmaakdiensten.nl.
16: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: In september komt Kasteel De Haar tot leven. Boek nu tickets voor deze bijzondere beleving.
17: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: al sinds het jaar dat ik in productie ging, 1965, in Frankrijk. Wouter Otto Levenbach. Niemand kent hem ook als hij zijn naam uitspreekt, maar iedereen herkent hem ook wel. Want ja, onze Nederlandse Dave, want zo noemt hij zich al heel erg lang als zanger, is razend populair. Ook in La Douce France. Het is 8:08. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En ja, we gaan weer luisteren hoe het gaat met de appels en de peren. Sterker nog, we willen dat weten. Op boerderij Nieuw Slagmaat in Bunnik gaat Robert Jan Boy samen met Joeken volgens mij de appels en de peren van de bomen plukken.
1: Ja, ze zijn druk bezig. Huub van der Maat, de vader van Joeken van der Maat, die staat hier op een verhogentje. Bevestigd aan een mooie ouderwetse trekker. De trekker wordt bestuurd door middel van een verlengd stuur. Terwijl Huub dus aan het plukken is hier in de boomgaard. Allerlei rijen van die lage fruitbomen. Elstars groeien erin. Elstar. Grote kist hier achter op de trekker. Even kijken of meteen ik kan staan. Nou, ik zie wat appels er bovenuit steken. Dat betekent dat de boel bijna gevuld is, Huub van der Maat.
2: Dat heet met recht volle bak, hè, nu.
1: Een hele volle bak.
2: Een hele volle bak. Ja, 320 kilo ongeveer. Ja.
1: En als je vol is, wat gaat er dan gebeuren?
2: Nou ja, wisselen en opnieuw beginnen. Zo gaat het. Je houdt niet op met dat fruit plukken. Maar er hangt nog een paar kilo, zoals je kunt zien. Dus we hopen dat er veel mensen komen, ook met het weekend.
1: Dan praten we over de plukdagen.
2: Ja. Om te helpen natuurlijk, ja. Hè, want dat helpt ons weer van de plukkilo's af.
1: Ze staan hier rij in, rij uit, noem maar op. Ja. Het is linksaf, rechtsaf en dan krijg je weer een rij. En opvallend is dat Huub van der Maat met name bovenin aan het plukken is. Ja, de grote rode elstars. Ja, waarom bovenin?
2: Nou ja, omdat anders de mensen allemaal bovenin willen plukken. En dan stoten ze de onderste eraf. Dus vandaar dat wij de bovenste er eerst afhalen. En bovendien zijn ze dan ook minder kwetsbaar voor de vogels. En de mooiste moet je zelf plukken. Dus die plukken we bovenin.
1: Belangrijke vraag. Ja, voor de leek, ik zie mooie rode appels hangen. Ja. Grote getalen. Hoe hangen ze erbij?
2: Nou, ze hangen er prachtig bij. Door de droogte leek het eerst wat minder, maar we kunnen gelukkig overal door het waterschap water geven. Daardoor zijn ze goed gegroeid. Ja. Hebben ze een mooie kleur gekregen. En zijn ze ook dus heerlijk. Want dat is natuurlijk het geval, hè. Je hebt een prachtige zomer, veel suiker in de appels.
1: Ja.
2: En daardoor smaken ze dus ook extra goed.
1: Dat doet een beetje aan de druif denken.
2: Nou ja, dus, daar zie je het.
1: De verslaggever heeft een diepte reportage gemaakt in een wijngaard.
2: Ja.
1: En toen werd er ook over de druif gesproken. Ja, alcoholpercentage, suikergehalte hoog. Dus

0: Ogel.
1: Dus moet er ook geen suikertax op de appelsap komen. Want er zitten natuurlijk prachtige voedingsstoffen in die appels. Ja. Dus daar hoort suiker ook bij.
0: Even kijken, Joeke heeft wat appels hier in haar hand.
2: Ja.
0: Ja, die zijn er. Ik zie wat gele plekken erin. Wat is mee aan mee?
2: Nou ja, we dachten we laten zien dat het appelstelen gaat niet helemaal vanzelf. Hè. We hebben hier een pikje van een vogel, dat kan gebeuren. Fruitmotje, oorwormpje. Maar deze vonden we, daar hadden we het net over. Dit is zonnebrand.
0: Zonnebrand?
2: Ja, een appel kan last hebben van verbranding, van zonnebrand. En als het natuurlijk zo warm is en het is zo droog en heet, heb je dat sneller. En hier moet je dus tegen beregenen.
0: Ik zie het een rode huid, zie ik van de appel. Ziet er keurig uit en dan ineens een hapje eruit en dan ziet er een beetje geel uit dan aan de binnenkant.
2: Het schilletje is letterlijk verbrand. Het is niet zo dat hij helemaal rot aan de binnenkant is, maar ja, het is gewoon niet zo mooi. Dus ja, we moeten er of aan wennen of we moeten beregenen.
0: Maar goed, de appels hangen er dus goed bij. Geldt dat ook voor de peren eigenlijk? Die zijn hier nou niet, peren?
2: Ja.
1: Nee, peren eigenlijk net zo.
0: Ja.
1: Je ziet wel dat verschillende mensen iets te laat water gegeven hebben, waardoor ze iets kleiner zijn. Maar goed, ook een klein peertje smaakt net zo goed als een grote.
0: En hoeveelheid?
1: Ja, de hoeveelheid is in Nederland perfect.
2: Eigenlijk prima.
0: Want is het te vergelijken met, dus niet te vergelijken met de aardappel?
1: Nee.
0: Oogst.
1: Nee, de aardappel schijnt dan wat minder te zijn, maar bij de peren is het juist toppie.
2: Maar, en dat komt ook wel, omdat in de meeste boomgaarden kun je inmiddels vertigeren. Dus met een druppelslang, zeg maar, met de gaatjes erin, kun je heel precies water geven. Dus we hebben met een minimale hoeveelheid water die boom nodig heeft, toch die groei in stand kunnen houden.
0: Is dan de conclusie als het gaat om appels en peren dat er niks aan het handje is?
2: Nee.
1: Dat zal altijd
0: de hittegolven.
1: Dat zal altijd laten blijken, want we zijn nu met de pluk bezig. We gaan ze, peren worden soms wel een jaar bewaard. En we zeggen altijd, op het eind van het jaar weet je pas wat de opbrengst is.
0: Ja.
1: Kijk, nu is het soms best een goede prijs, maar dat kan zomaar weer anders zijn. Hangt een beetje ook van wat er voor de rest in Europa te telen is. Hè.
0: Ja, ja.
1: En hier in Nederland zijn de verwachtingen heel goed.
0: Maar als je naar de toekomst kijkt bijvoorbeeld, jij wil wat zeggen?
2: Ja, je ziet dus wel dat we veel eerder zijn. He, dus dat is wel, en dat lijkt wel ook een beetje een trend. Dus dat het eerder klaar is. We hebben ook wel echt meer risico op die onweersbuien, op hagel.
0: Ja.
2: Dus als je inderdaad naar de toekomst toe kijkt, dan zie je toch wel dat boomgaarden bijvoorbeeld meer met hagelnetten werken.
0: Ja.
2: Om dat te beschermen.
0: Andere rassen misschien ook?
2: Ja, zeker.
0: Hitte kunnen.
2: Ja, dat, maar ook bepaalde ziektegevoeligheid. Weet je, als het klimaat verandert, verandert dat mee. Dus je moet daar echt wel goed naar kijken wat je daarmee kunt.
0: Ja. Kortom, de appelplukdagen. Mensen zijn welkom.
2: Ja.
0: Vanaf vrijdag 10 uur, meen ik.
2: Ja, dat klopt.
0: Dit weekend, volgende week ook nog.
2: Ja, dan vrijdag, kunnen ze zaterdag, zondag, twee weekenden.
0: Zelf de appels plukken, die kun je afrekenen. Dan heb je ze vers van de boom. Daar komt het op neer. Wacht even. Ja. Je vader gaat er vandoor. Je vader gaat er vandoor. Eens even kijken. Maar dan zullen de gesprekken ook gaan over de hitte en de toekomst misschien wel.
2: Ja.
0: Van het fruit.
2: Zeker.
0: Huub van de Maan.
3: Ik ga de bak wisselen, hè, want we hebben volle bak.
0: Oh ja. Oké, dan pluk ik nog even een appeltje. Gewoon even eraan zitten en hup. Valt hij van de boom en we hebben hem in de hand. Een lekkere appel.
2: Eet smakelijk.
0: Goeie oogst gewenst.
4: Dit is deze week de Nationale Nieuwe. Feels Part 2. Zonmilieu.

0: Voel je thuis, Radio M Utrecht. En wat fijn dat je bij ons bent. Vanaf vanmorgen 6 uur al heb ik leuke berichtjes binnengekregen van onder andere Miranda en Ellen en Pieter die erbij is gekomen. Even via de WhatsApp. Dat kan allemaal via de RTV Utrecht-app. Even zeggen dat je wakker bent. Dat kan ook morgenochtend weer. Zover is het nog niet. We hebben nog heel wat te gaan vandaag. Ook in de programma's bij Liesbeth. Vanmiddag tussen 12 en 2. Aard. Utrecht komt thuis tussen 5 en 7. Praten we namelijk door over de R die in de maand is. Nee, ik heb het niet over woordbouw. Ik heb het over de R. Dat betekende vroeger lever. Traan of vitaminepillen die geslikt moesten worden. Kreeg je dat ook als kind? We zijn er benieuwd naar. Nou, hoeveel reacties en allemaal herinneringen die niet heel erg smakelijk zijn, laat ik het zo maar zeggen. Ingrid, goedemorgen allemaal. Wij kregen eerst vitamine C-pilletjes, 2 stuks, lekker, waar suiker in zat. Ze stonden op de schoorsteen en mijn zus en ik, we snoepten daar zo'n beetje de hele dag uit, maar moeder ontdekte dit en die kocht toen vitamine C zonder suiker. Dat was even pech hebben. Maar de echte pech die kwam daarna toen we hele grote rode pillen kregen die we moesten doorbijten. Anders kregen we ze werkelijk niet weg. Nou ja, het rode geglazuurde laagje was wel zoet, maar daarna werd het toch echt bitter. Maar ja, het moest elke avond weer. Hadden we maar niet van die gesuikerde vitamine moeten snoepen. Waarschijnlijk. Dank je wel voor je leuke reactie. Er zijn er heel veel. Je kunt ze ook nalezen op Facebook. Je kunt ook zelf je reactie daarop posten. We zijn benieuwd naar misschien wel een klein traumaatje van vroeger. Om dat weer even op te rakelen. Dus laat maar weten. Dat kan via de RTV Utrecht-app trouwens ook. Dus pillen of vitamine pillen dan. Of levertraan. Nog veel erger. Dan werd je neus dichtgeknepen. Ik zag nog even kijken. Serum. Oh ja. Oh ja. Ja. Ik kreeg iedere dag vroeger een flinke lepel levertraan. Omdat ik werkelijk kokhalste, werd mijn neus dichtgeknepen. Later moest ik een beker vitamine drinken. Er wordt hier een naam genoemd, ik durf dat even niet. Misschien is het wel een soortnaam, anders is het misschien wel een merknaam. Het was in elk geval geen tractatie, laat ze je gaan weten. Overigens geen trauma. Nu slik ik wel, zelf, vitamine C, D en E. Nou, hartstikke goed, toch? Elke ochtend werd er hier, zat Ada bij ons thuis vitaminepillen gegeven of levertraan, een van de twee. En ja, de meeste mensen, ik vond het gewoon smerig, dat pure levertraan. Nou, ik heb dat nooit gegeten, volgens mij vitaminepillen wel. Ik was sowieso heel slecht in pillen wegwerken. Als ik hoofdpijn had, dan moest ik het pilletje ook altijd laten oplossen, bijvoorbeeld. En capsules kreeg ik ook wel, kan ik me herinneren. Maar ja, die moesten bij mij ook al, ik kreeg het niet weg. Die moest ik altijd, moest mijn moeder uit elkaar halen en oplossen in water. Maar dat is niet goed, bleek, want dan komt het eerder in je maag dan wel later. Ik weet het ook niet meer. Geen trauma heb ik eraan overgehouden. Nee hoor, ik ben er nog steeds. Het is 10 minuten voor, reacties welkom. En natuurlijk praten we er, ik zei het al, even uitgebreid over door. Tussen 12 en 2 bij Liesbeth en bij Aard in Utrecht. Kom thuis. Pilletjes, ja. Dan nog steeds trouwens, maar gewoon of niet? Vitamine? Of hoeft dat niet? Heb je genoeg zon dat je tot je krijgt? Dus vandaar de vitamine.
1: Ja, nou, in de zomer doe ik dat niet. Maar zo gauw inderdaad de zon een beetje weggaat, slik ik vitamine B.
0: Toch?
1: Want als je boven de 60 bent als vrouw,
0: ben je dat
1: dan
0: al?
1: Heb je dat nodig.
0: Je klinkt als 30, eerlijk gezegd.
1: En van vroeger kan ik me herinneren dat rode pilletje, ja, dat komt me heel bekend voor. En rozenbottelsiroop.
0: Ja. Oh ja, inderdaad, ja.
1: Maar daar zit ook heel veel vitamine C in.
0: Oh, dat is het inderdaad, ja. Vitamine C zat in die rozenbottelsiroop.
1: Ja.
0: Ja. Ik kan me dat herinneren dat mensen dat we hadden. Ja, mijn vriendjes thuis of zo, die hadden het staan, maar wij niet. Wij deden dat, ik weet niet, ik dronk veel cola, maar dat schijnt ook heel ongezond geweest te zijn. Toch? Dat
1: is lekker suiker.
0: Zo. Ja, ik was een dikkertje vroeger hoor.
1: Echt?
0: Ja, ja, echt wel. Ja, ja, ja.
1: God.
0: Ja. Maar je had ook niet veel, veel suikervrije dranken natuurlijk. Dat kwam wel een beetje in de 70's, weet ik.
1: Inderdaad, hè? Ja, ja, de sinaas en de cola. Ja, ja. Inderdaad. Ja, ja. Ja, ik kan me dus herinneren dat ik s'morgens dat rode pilletje kreeg en s'middags uit school een mix van uitgeperste sinaasappelvers.
0: Wow.
1: Met een klein beetje rozenbottelsiroop.
0: Toch wel?
1: Zonder de merknaam te noemen. Hè?
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, je ging gauw naar huis toe. Lekkere tractaties.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik krijg ook wel lekkere dingen hoor, maar goed. Laten we het even terzijde schuiven, zo gezegd. Misschien met de koffie, voorzichtig, die staat naast je. Even naar het weeroverzicht luisteren voor vandaag. En even kort de komende dagen, ofwel richting het weekend.
1: Precies, ja. Eerst maar even de actuele situatie. Het is bewolkt en vanuit het westen trekken er af en toe wat regengebiedjes over ons heen. Het zijn geen zware buien, maar je kunt er net eventjes een beetje nat van worden. Koud is het niet. Het is op dit moment 18 graden en dat heeft te maken met de zuidwestelijke wind die al lekker begint toe te nemen. Op dit moment al een windkracht 4 in Cabauw en dat wordt nog wel wat meer in de loop van de ochtend en middag. Dus een winderige middag met veel bewolking en ik denk dat de meeste buitjes vanmiddag wel verdwijnen en dat we misschien zelfs een klein beetje zon erbij krijgen en dat alles bij elkaar opgeteld in de aanvoer van die warme lucht gaan we omhoog naar 22 tot 23 graden. En dan volgt er een hele warme avond en nacht. In de warme lucht wordt het niet kouder dan 18 of 19 graden. Nou, dat is bijna een plaknacht natuurlijk. Maar morgen komt er ook niet zo heel veel meer bij. Het wordt 21 of 22 graden in de ochtend met veel bewolking. En dan wordt die warme lucht eigenlijk alweer vanuit het noorden door een regengebied weggedrukt. En de regen valt bij ons vooral in de middag bij een stevige zuidwestelijke wind. En als dat eenmaal gepasseerd is, dat regengebied, dan is het een prachtig weekend wat voor de deur staat. Wow. Het is droog op zaterdag met meer ruimte voor de zon. Het waait niet meer zo hard. 20, 21 graden. Dus wat dat betreft een lekker dagje. En zondag en maandag, ja, dan gaat de wind draaien naar het zuiden. Komt er ook weer warme lucht aan. Overdag is het droog met veel zon. 24 graden op zondag. En maandag wordt het zelfs misschien wel 25 graden.
0: Dat klinkt toch een beetje in mijn oren als een soort van nazomer dan eigenlijk.
1: Zeker, zeker. Ja. En deze herfstmaand, de eerste van de drie, is het zo dat we af en toe nazomerse dagen krijgen. En dat is vooral dus zondag en maandag. Nou, zaterdag is ook een lekkere dag. En dan vanaf dinsdag, dan zien we vanuit het westen weer de storingen dichterbij komen. Dan gaat het harder waaien, krijgen bewolking. We krijgen ook weer buien of wat regen. En gaan de temperaturen weer wat omlaag naar zo'n 19 of 20 graden. Dus wat dat betreft is het een beetje een afwisseling. En zo heb ik ook wat te doen, hè, als ik elke dag hetzelfde doe.
0: Gelukkig maar. Ja, we houden je bezig toch op deze manier. Jij ons ook
1: zeker.
0: Weer. Dankjewel, Margot. Tot vanmiddag horen we je weer aan tafel. Dag. Dit is Utrecht is wakker aan het einde van de rit. Nick Kamen naar Promise Myself. Ik beloof je zo meteen veel plezier bij Pieter. Dat gaat goed komen. I

0: klanten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
7: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers, ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
6: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. En op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
8: Niet vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
6: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
11: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
12: Dit is Eemland 1 Actueel van donderdag 3 september met vandaag in de uitzending Paul Keurbezoek. Samen praten we over voetbal en herinneringen ophalen. Het weer met Klaas Bijker, Annette Kraft. Zij komt vertellen over de Pekingtuin op zaterdag. En lifestyle coach Daphne Blankenstein heeft deze week over de drukke start na de vakantie.
11: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Kees Weerling.

0: Man at Work, Down Under. Een heerlijk stukje muziek om deze uitzending mee te openen. Voetbal is meer dan sport. Voor veel mensen zijn voetbalwedstrijden, favoriete clubs en bekende spelers verbonden met mooie herinneringen uit het verleden. En precies die herinneringen staan centraal in Samen Praten Over Voetbal. Een initiatief van voetbalherinneringen in samenwerking met Alzheimer Nederland. En ik praat erover met Paul Korpershoek. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel.
0: Jij bent een van de mensen die zich hiermee bezighoudt. Wat is jouw betrokkenheid hierbij?
1: Nou, ik ben niet de initiatiefnemer in Baren, maar ik ben eigenlijk een van de vrijwilligers. Die op vrijdagmiddag één keer in de maand, in de eerste vrijdag van de maand, gezellig met een aantal andere vrijwilligers mensen op bezoek krijgen die ofwel wat last hebben van vergeetachtigheid of dementie. En dan gaan we met elkaar praten over voetbal. En dat is zijn dat gesprekjes één op één, zou je kunnen zeggen. Maar we doen ook wel dingen gezamenlijk.
0: Ja.
1: En dan kaarten we een aantal thema's kaarten we aan. En daar wordt dan met elkaar over gesproken.
0: Wat greep jou om hiermee aan de gang te gaan?
1: Nou, ik heb zelf jarenlang ook in het bestuur gezeten van SV Baren. En toen ik daar op een gegeven moment uitstapte en een paar jaar niks gedaan heb, kreeg ik eigenlijk de vraag van joh, je hebt zoveel met voetbal. Je hebt langs de lijn gestaan en in het bestuur gezeten. En je hebt kinderen op voetballen gehad. Je weet er vrij veel van. En ik moet zeggen, ik heb ook een paar jaar geleden de eerste Barense voetbalquiz in de kantine van SV Baren voor alle voetbalclubs in Baren samengesteld en ook gepresenteerd en gedraaid. En dat was een groot succes. Dus ja, dat is waarschijnlijk blijven hangen. En toen wisten ze het korte lijntje naar mij te vinden van joh, zou jij ons willen bijstaan bij het vormgeven van die vrijwilligersmiddagen?
0: Ja, maar dan heb je een vrijwilligersmiddag op zich is natuurlijk wel iets anders als deze doelgroep.
1: Ja, de doelgroep zijn echt wel de mensen die last hebben van vergeetachtigheid. Die dreigen een beetje in misschien wel sociiaal of maatschappelijk isolement te komen. Ja. En om die iets te bieden, dat is zeg maar de essentie van wat de doelstelling van Alzheimer Nederland is in deze.
0: Ja, het is een ziekte, mag je het misschien noemen?
1: Ja, misschien is het goed om eventjes een klein beetje uit te leggen wat dan dementie in deze is. Dementie, het is eigenlijk een verzamelnaam voor ruim 50 verschillende ziekten in de hersenen.
0: Ja.
1: Allemaal zorgen die ervoor dat de hersenen de informatie niet goed of niet goed meer verwerken. En iedereen kent natuurlijk Alzheimer, maar Alzheimer is een van die 50 vormen van dementie.
0: De meest bekende misschien.
1: Het is de meest bekende en het wordt al een beetje door elkaar gehaald. Je hebt daarnaast ook nog vasculaire dementie en nog veel meer namen van dat soort dingen. Maar goed, het is niet zo erg om de woorden dementie en Alzheimer een beetje door elkaar te gebruiken.
0: Hmm. En die groep, dat is dus best lijkt mij een lastige groep om mee te werken.
1: Nee, dat valt reuze mee. Op de eerste plaats komen ze eigenlijk helemaal onbevangen komen ze binnen. Ze weten dat het over voetbal gaat. En ja, wie zijn dan die mensen die aanschuiven? Dat zijn de mensen uit Baren, uit Soest en omgeving. Die zelf ook veel met voetbal te maken hebben gehad.
0: Ja, ja.
1: Dus die zelf gevoetbald hebben of kinderen hebben gehad. Of trainer zijn geweest vroeger in hun jongere jaren. Of bestuurslid zijn geweest. Maar die een grote affiniteit met voetbal hebben.
0: Die hebben dus in hun achterhoofd, als ik het zo mooi mag zeggen, nog heel veel opgeslagen van wat ze ooit hebben meegemaakt.
1: Daar sta je van versteld van wat ze allemaal nog weten.
0: Ja.
1: Het is algemeen bekend. Het korte termijn geheugen, dat laat ze vaak in de steek. Ze komen om 2 uur, maar je hoeft niet te vragen van wat heb je vanmiddag om 12 uur geluncht. Want dat weten ze dan vaak niet meer. Maar ze kunnen nog wel feilloos vertellen wat Dennis Bergkamp voor een mooi doelpunt maakte in wedstrijd Nederland-Engeland. Ik noem maar een dwarsstraat. Ja. Dat soort feiten, dat kunnen ze nog feilloos omhoog halen.
0: Ja. Ja. En dan heb je te maken met mensen die er allemaal affiniteit mee hebben.
1: Ja.
0: Dus onderling ontstaat dan ook het een en ander, neem ik aan.
1: Ja, je moet het zo zien. We proberen wel. We zijn nog maar net begonnen. Hè? Dit wordt morgenmiddag hebben we dan voor de derde keer de bijeenkomst. De eerste keer weer na de vakantie. Je ontvangt die mensen. Daar hebben we mijn collega vrijwilliger Jarina voor. Die ontvangt die mensen. Die begeleidt ze ook helemaal binnen. Sommigen komen ook volledig zelfstandig komen ze binnen. Die mogen nog auto rijden of fietsen. Dat is dan geen probleem. Maar vaak dan komt er ook een dochter of een mantelzorger komt er mee. Om dan te begeleiden. En dat is ontzettend leuk om te doen. Want ze weten niet wat ze kunnen verwachten. We beginnen meestal even met een kop koffie en een aftrap. En dat doe ik dan, of Jan Willem, of Ton Gerschars, een van de andere vrijwilligers. En dan gaan we met elkaar praten. En dat kan gewoon één op één zijn. Van, god, heb jij gevoetbald vroeger? Ja, ik heb vroeger bij SO Soest gevoetbald. Oh, wat leuk. Ja, in het eerste. En ik heb nog tegen hem, en dan wijzen ze iemand anders aan. Ja. Ik heb nog tegen hem gevoetbald in de jaren 50 of 60. Oh, vertel eens, hoe ging dat? En dan komen die verhalen los. Ja. En wat er dan ontstaat in een soort dynamiek, in een soort chemie, is dat die mensen op dat moment ook helemaal niet dementerend zijn. Ze vergeten die dementie op dat moment eventjes.
0: Ja.
1: En op die manier gaan ze ook altijd met een glimlach gaan ze weer weg. En vinden ze het fijn om de volgende keer weer terug te komen.
0: Ja. Heb je het idee dat als zij een volgende keer komen, dat ze zich nog weten te herinneren wat ze die maand ervoor bij jullie gedaan hebben?
1: Nou, dat vind ik best wel spannend. Want morgen gaan we dat meemaken. Ik ga er zomaar vanuit dat de mensen die de laatste keer voor de vakantie geweest zijn, begin juli, dat ze zich dat niet meer kunnen herinneren. Dat ze dat niet meer weten. Maar het is ook helemaal niet erg om iedere week weer opnieuw te beginnen. Maar we zorgen ervoor dat we in ieder geval, ook voor onszelf, om het voor onszelf als vrijwilligers een beetje leuk te houden, dat we iedere keer ook een beetje een nieuw thema hebben of zo.
0: Ja,
1: zelf.
0: Ja.
1: De vorige keer, de laatste keer voor de vakantie, heb ik zelf bijvoorbeeld het pauzenummer heb ik verzorgd. We spreken 3 kwartier. Dan hebben we even een rustpauze, net als met het voetballen.
0: Mm.
1: En daarna nog weer 3 kwartier. En in de pauze doe ik dan een intermezzo. En dan noem ik, en het ging nu over het WK. Toen liet ik beelden zien van een voetballer die in het Nederlands elftal speelde in 1974. En toen noemde ik las ik een klein portretje voor, terwijl die beelden gingen lopen op het scherm. Ik ben geboren in Leiden. Ik heb gevoetbald bij Rodenburg. En toen bij UVS. Toen ging ik naar Sparta en naar Feyenoord. Hé, hey, zegt iemand, dat is Wim Rijsbergen. Zeg, nou, dat klopt, weet je. En dan begint dat te leven. En dan zie je ze ook denken van, wie is dat ook alweer? Wie is dat ook alweer? En dan komen vanzelf de herinneringen komen terug.
0: Prachtige momenten eigenlijk. Geweldig. Die je creëert op die manier.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, zeker ook omdat je, zeker in mijn geval, een redelijke kennis van de klassiekers hebt. Is dat ook leuk om die kennis dan aan die mensen ook voor te leggen. Ja. Maar het zal spannend zijn morgen of ze dan toch kunnen herinneren van de vorige keer. En voor morgen heb ik ook wel weer, nou, ik kan me een klein beetje verklappen. Voor morgen heb ik ook een leuk intermezzo voor de rustpauze. Dan laat ik de foto's zien. Dan probeer ik de actualiteit met het verleden een beetje te combineren. 3 foto's zien van 3 nieuwe spelers van Ajax. Ajax heeft op dit moment Ter Stegen. En ze hebben die Julian Brandt. En ze hebben nu die Keller. Dat zijn 3 Duitse voetballers. En dan is de vraag van, in de jaren 70, in de hoogtijdagen van Johan Cruijff, speelde er ook een Duitser in Ajax 1.
0: Ja.
1: Heb je nog enig idee wie dat was? Ja, dan laat ik heel langzaam daar dan beelden van voorbij komen. Dat was 1 Horst Blankenburg. Ja, technicus Chris zit al te lachen. Ja, die heeft hem.
0: Hij vindt herkenning plaats.
1: Ja. Snap je? Dus op deze manier speel ik. En zeker ook omdat ik natuurlijk beroepsmatig nog wel met beelden, met geluid te maken heb. Plus de kennis van het voetbal. Dat een beetje combineren. En ik vind het zelf ook geweldig om te doen.
0: We praten zo meteen verder. En we gaan eerst even naar muziek.
1: Heel goed.

0: Even aan mijn moeder vragen. Bloem, ja, eigenlijk past het heel goed bij waar we het nu met elkaar over hebben. Er zijn dingen die we toch heel makkelijk terug kunnen halen. En er zijn dingen die we heel moeilijk terug kunnen halen. We hebben het erover dat we gaan samen praten over voetbal bij SV Baren. Alzheimer Nederland is de grote initiatiefnemer van dit hele gebeuren. Kun je eens wat meer daarover vertellen?
1: Ja, het initiatief is genomen door Arjan Pijvers van Alzheimer Nederland. Hij doet dit inmiddels al 8 jaar. En hij werd toentertijd geïnspireerd door een oud voetballer, ene Jimmy Calderwood, dat zal niemand wat zeggen, maar dat was een voetballer van Willem II. En die zei, soms vergeet ik wat, maar niet als het over voetbal gaat. En toen dacht hij van, hé, dat is een leuk idee. En toen is hij daarmee langs alle voetbalvelden in Nederland gegaan. Inmiddels heeft hij, Arjan, het voor elkaar gekregen om 50 verenigingen in Nederland, zowel amateurclubs als ook betaald voetbalclubs, dus Sparta, Ajax, Feyenoord, NAC, iedereen doet mee, om dit soort bijeenkomsten 1 keer in de maand, soms 1 keer in de 3 weken of zelfs 1 keer in de 2 weken, te organiseren met een aantal vrijwilligers. En dan nodigen ze dus ook mensen uit van, laten we zeggen, 65 plus, 70ers, 80ers, die het leuk vinden om gezamenlijk over voetbal te praten. En dat doen ze dan vaak in de kantine van een van de lokale verenigingen. Nou, toevallig in
0: de ambiance is natuurlijk dan fantastisch, dat hoort er gewoon bij, hè?
1: Ja. Ja. Ja, kijk, je hebt natuurlijk bij elke amateurclub in Nederland heb je ook zo, zeg maar, een soort stamtafel. Ja. Waar de oudgedienden uit de jaren 50 en 60 aanschuiven. Iedere zaterdag of zondagmiddag. Ja, dat is natuurlijk, dat zijn de eerste mensen die je kunt benaderen. En zo zijn we bij Baren ook begonnen. En ik weet ook dat in Soest er nog geen initiatieven zijn. Maar we proberen vanuit Baren nu ook te gaan praten met de Soester voetbalvereniging. Want die hebben natuurlijk ook allemaal oudgedienden, oudleden.
0: Ja, dat was eigenlijk meteen mijn vraag. Van, hoe kom je aan die mensen? Maar dat doe je dus via de voetbalvereniging.
1: Ja, daar gaan we nu mee beginnen. Dus eigenlijk nu na de vakantie gaan we echt wel full power gaan we aan de gang met een campagne voor de promotie. We hebben wat flyers gemaakt. De eerste paar 100 flyers zijn overal bij verzorgingsflats. En bij hier ook aan in de Sneepstraat in Baren heb je een groot flatgebouw. Daar heb je 20 of 25 brievenbussen. Daar doe je de flyers in. We hangen de posters bij de voetbalclubs op. En dat gaan we ook in Soest gaan we dat doen. Ik heb zelf wat spotjes gemaakt voor tv en voor radio. Dat gaat natuurlijk ook binnen de besturen. Kun je dat via WhatsApp-groepen kun je dat ook distribueren. Ja. Ja, en zo gaan we die promotie gaan we nu de komende tijd met elkaar in. En af en toe dan komt de initiator Arjan Pijvers komt uit Limburg, uit Tilburg, komt hij ook gewoon langs om nog eens eventjes voeding te houden. En hij heeft ons ook getraind. Dat was wel heel grappig. We hebben eerst met onze vrijwilligers een avondje training gehad over hoe om te gaan met dit soort mensen. Een van de meest opvallende en leuke dingen die ik daaruit oppikte was van, als je iemand die dementie heeft vraagt van, wil je koffie of wil je thee als hij binnenkomt? Dat moet je niet doen. Dan krijg je geen antwoord. Je moet iemand met dementie moet je vragen van, wil je koffie? Dan zegt hij nee. Wil je thee? Ja. En zo zijn er wat tips en tricks die we met elkaar hebben doorlopen. En daar...
0: Ja, je leert dat op een gegeven moment ook. Ik heb dat met mijn eigen vader ook meegemaakt. En me vragen, wat heb je gegeten?
1: Ja.
0: Daar kwam geen antwoord. Heb je lekker gegeten? Ja.
1: Ja, precies.
0: Op die manier heb je dan, kun je toch in gesprek met elkaar. En dat is wel heel mooi.
1: Nou ja, het was ook wel een beetje confronterend. Want die avond had Arjan ook nog een medevrijwilliger meegenomen die zelfstandig ook ergens uit Nieuw-Lekkerland of die streken vandaan kwam. En dan, dus toen werd ook geïntroduceerd van, nou, dit is dan Pietje. En Piet is ook een enthousiast vrijwilliger bij ons bij Alzheimer Nederland. En Piet, vertel eens eventjes, wat is jouw bijdrage? En toen viel het stil.
0: Veel te stil, ja.
1: Hij was dementerend. Ja, ik weet eigenlijk niet precies waarom ik hier ben in Baren. Nou, dat zijn wel confronterende dingen. Maar het geeft ook wel weer een beetje de essentie aan. Dat je denkt van, ja, die mensen moet je dus helpen. Ja. Nou, daar zijn wij voor als vrijwilligers. Om die mensen een leuke middag te bezorgen.
0: Ja. Als journalist heb je natuurlijk de opdracht om je vragen zodanig te stellen dat er een antwoord komt.
1: Ja.
0: En dit gaat nog een stapje verder eigenlijk.
1: Ja, ja. Waarbij voetbal dan natuurlijk wel de insteek is. Maar het is ook helemaal niet erg. Dat hebben we wel weer ook daarbij meegekregen. Als het ergens anders over gaat. Als zo iemand even die middag toevallig met iets een totaal ander verhaal komt of zo. We laten iedereen gewoon in zijn waarde. Dat is wel belangrijk.
0: Om hiermee aan de gang te gaan, heeft Alzheimer Nederland ook een starterspakket gemaakt en geïntroduceerd. En daar kunnen jullie ook gebruik van maken?
1: Ja, in die starterspakket. Het is een enorme grote kist met allemaal met tafelvlaggetjes en faantjes. Natuurlijk met het logo. En ook met kaarten, zeg maar hardkartonnen kaarten, met afbeeldingen van bekende voetballers. Ik noem maar wat. En dan vraag je van, nou god, heb je enig idee wie dit is? Ja, en dan moeten ze toch wel echt gaan nadenken wie nou dat was. Ja, het is wel een bekend gezicht. Nou, dan help je hem een beetje. Ja, maar hij was een hele goede voetballer. Hij heeft jarenlang bij PSV gevoetbald. Nou, dan blijkt dat Willy van der Kuilen te zijn. Oh ja. Nou, en dan is het toch wel handig om wel iets van het voetballen af te weten. Ja. Maar het is overigens geen voorwaarde om als vrijwilliger mee te doen. Ja. Want als jij geen verstand van voetbal hebt, kun je alsnog als vrijwilliger natuurlijk gewoon meedoen. En die mensen een beetje een gezellig middag bezorgen. Dus we zorgen voor een kopje koffie, een kopje thee en een koekje. En het is vooral heel los en heel gezellig.
0: Je gaf het al aan. Er komt een oproep, daar zijn jullie druk mee bezig om mensen binnen te halen.
1: Ja.
0: Allereerst deelnemers, maar ik denk ook vrijwilligers om dit te kunnen blijven draaien.
1: Ja, nou we hebben het streven. Het zou mooi zijn als we op een x-moment over een aantal maanden, bijvoorbeeld een 20-tal ouderen, 65-plussers, die afkomen op dit soort middagen. Wij hebben nu een team van ongeveer 8 à 9 vrijwilligers. En daar kunnen we voorlopig nog wel eventjes mee vooruit. Maar natuurlijk zijn er altijd mensen die niet altijd iedere keer kunnen. Dus als er vrijwilligers zijn die het leuk vinden om aan te sluiten, om deze ouderen te helpen op zo'n middag, zijn ze natuurlijk altijd van harte welkom.
0: Dat is eigenlijk al een mooie oproep die je doet. Waar kunnen ze terecht?
1: Ja, we zitten nog een beetje ook in die opstartfase. Ik heb 1 e-mailadres waar mensen op kunnen reageren. En ik snap dat het voor de radio wat lastig is als je het zou moeten meeschrijven. Maar we hebben in ieder geval 1 contactpersoon waar mensen zich kunnen aanmelden. En dat is bij Jarina Rombouts. En zij heeft het e-mailadres voetbal-herinneringen@svbaren.nl. Een voetbalstreepje herinnering is een minteken.
0: Ja.
1: We gaan er nog aan werken om misschien een telefoonnummer in het leven te roepen. Of even een leuke website te maken. Waarbij iedereen zich kan aanmelden. En ook begeleiders, dus zonen, dochters, die vader of moeder. Want het is niet alleen voor mannen. Dat moet ik expliciet nog wel eventjes melden. Het is niet alleen voor mannen. Maar er zitten ook vrouwen zitten erbij. Die dus hun vader of moeder dan begeleiden. Of mantelzorgers zijn ook altijd welkom. Het is helemaal gratis. En het is ook niet alleen voor SV Baren, maar het is voor iedereen die van voetbal houdt. Ja. Dus ook leden, oud-leden. We hebben ook in onze vrijwilligersclub hebben we ook iemand, een oud hoofdtrainer van SV Baren. Van TOV zit daarbij, Gerard van der Staar. Die ik overigens een paar weken terug nog in de uitzendingen van Eemland TV voorbij zag komen tijdens een terugblik van een wedstrijd. Dus wat dat betreft is iedereen welkom.
0: Ik vind het een gloedvol betoog wat je hebt gehouden hier over het mooie initiatief hier in Baren. Samen praten over voetbal bij SV Baren. Ik wil je heel hartelijk danken voor jouw bijdrage hier. En ik hoop dat er heel veel mensen op afkomen. En dat jullie nog heel lang dit mooie werk kunnen voortzetten. Paul Korpershoek, dank je wel.
1: Dank je wel.

0: Prachtig nummer van Shakira, Die Die, en staat op nummer 1 in de top 40 van deze week. Eens even kijken, het is volgens mij de allerhoogste tijd. En we gaan eens even kijken, allereerst naar buiten en daarna naar de telefoon. Dan hebben we het gewoon alle twee gecombineerd. en dan hebben we Klaas Bijker aan de telefoon. Kan niet anders. Klaas, goedemorgen.
1: Ja, het kan niet anders. Klaas Bijker.
0: Klaas, als ik naar buiten kijk, dan zie ik een behoorlijk bevolkte hemel.
1: Ja.
0: Toen ik in de studio aankwam, had ik wat druppeltjes, dus helemaal droog is niet.
1: Nee, er valt wat lichte motregen. Die bewolking is laag, en dat heet in de meteorologie stratus. Dus lage bewolking, en daar valt tot aan de middag lichte motregen. Dus je wordt er echt nat van. Dit is niet leuk voor brillendragers zoals ik. Die zouden dan eigenlijk een wisser moeten hebben.
0: Ja, kleine ruitenwissertjes.
1: Anders zie je op een gegeven moment zie je niks meer. Nee. Maar goed, dit houdt op in de loop van de middag. En daarna is het een beetje broeierig warm hoor. We zitten in een beetje subtropische lucht. Dus het wordt een graad of 23. En morgen wordt die warmere lucht alweer verdreven. En langs dat koufront kan het vooral in het noorden van het land aardig regenen. Dus het kan 5 tot 10 mm vallen. Hier wat minder, 1 tot 5. En dan, knapt het weer in het weekend even flink op. Er komt meteen een hoge drukgebied achter het regengebied. Misschien nog een enkele bui op zaterdag. En zondag zal zonnig verlopen. En maandag zou het zelfs even kunnen tippen aan zomers, de temperatuur.
0: Maar het gaat vooral even op de zaterdag. Want dan staan we in de Pekingtuin hier in Baren, bij het cultureel festival.
1: Ja,
0: dan staan we buiten, dus.
1: Temperatuur een graad of 20 overdag. En er kan een enkele bui vallen, maar dat houdt niet over. De kans op droogweer is denk ik nog het grootst. Dus, en het is niet zonovergoten. Er zijn wat wolkenvelden, of wat mooi weerwolken, laat ik het zo zeggen. Hmm. Dus een ideale dag om buiten te zijn, denk ik zo.
0: Nou. Dan hebben we dat alvast weer als goed vooruitzicht in de pocket zitten.
1: Hebben we afgevinkt, ja.
0: Ja, zo is het.
1: Een mooie zaterdag en een vrij warme zondag. En aan maandag wordt de relatieve warmte dan bijna 25 graden. Wordt dan meteen teniet gedaan door een flink buiengebied. En daarna koelt het af tot onder de 20 graden volgende week.
0: Okay.
1: En dan zijn er verschillende dagen waarop het kan regenen. Zijn het grote hoeveelheden of niet? Dat is heel verschillend. Dus dat moeten we even afwachten. Maar het kan een behoorlijk regenachtige periode worden. Maar daarover morgen meer.
0: Inderdaad.
1: Volgende week.
0: Je zegt het goed. Morgen meer nieuws weer over het weer. Ook weer om 9:30 in de uitzending bij Eemland 1 Actueel. Ja. Klaas, ik wil je hartelijk danken voor jouw bijdrage en tot morgen.
1: Tot morgen.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: Het nummer Back It Up, en dan hebben we het over Carol Emerald. Die kwam in één keer flink omhoog met prachtige muziek. Volgens mij heeft ze inmiddels een andere naam aangenomen, maar de muziek die blijft nog steeds even mooi. Zaterdag 5 september dan staat Baren eigenlijk op zijn kop, want dan staat alles in het teken van het cultureel festival. En ook de Pekingtuin. Een dag vol muziek, dans, theater, kunst en allerlei activiteiten voor jong en oud. En het is ook de start van het hele cultureel gebeuren in Baren. En iedereen wil zich daar natuurlijk graag presenteren. Iemand één is er natuurlijk ook bij en wij doen verslag vanaf het festivalterrein. Annette, die zit in de studio, dat is onze collega van de radio. Annette, je hebt het een en ander geregeld, zodat we een mooie uitzending kunnen maken.
1: Ja, het is voor onze radiomakers denk ik toch de kers op de taart. Het is, wij staan daar zaterdag in de Pekingtuin met onze locatiebus. En wij krijgen de hele dag, we draaien van 11 tot 4.
0: Ja.
1: Dat betekent niet dat we pas om 11 uur beginnen, want jij bent een van de technici daar. Die beginnen al om 8:30 met de spullen op te halen en alles te installeren, zodat we ook inderdaad te horen zijn. Maar de inhoud heb ik geregeld. En het grappige is, we hebben voor 5 uur programma. Hebben we gasten die aanschuiven aan tafel voor interviews. En dat gaat van de speeldoos tot de historische kring, de trits, de Bernbrigade. Duikteam Baarnen, die daar dit keer voor het eerst staan met een grote duiktank met water. Wordt door de brandweer gevuld, zodat mensen kunnen zien wat er gebeurt. En van al die verenigingen zijn er zoveel mogelijk mensen die bij ons aanschuiven. En het grappige is, niemand zei nee.
0: Mooi, je kan het dus eigenlijk niet.
1: Ja, nee, dat is niet waar. Er waren er twee, maar dat kwam. Die konden niet, omdat ze in hun eentje achter de kraam staan.
0: Ja.
1: Ja, en dan kun je niet weglopen natuurlijk.
0: Nee. Maar het wordt inderdaad, we hebben het net gehoord, hè, we vroegen het naar Klaas Bijker ook naar het weer.
1: Ja, ik vond het spannend, maar wat wordt het?
0: Het lijkt een redelijk droge dag te worden. Dus wat dat betreft staat dat niet de boel in de weg. Een dag ook waar, dus we zeiden het al, zichtbaarheid van Nederland 1 is natuurlijk ook wel heel belangrijk. We zijn zichtbaar, we zenden rechtstreeks uit. Je kunt dus de hele dag volgen met al die verenigingen en stichtingen die ook meestal gewoon op zoek zijn naar vrijwilligers. Hè?
1: Heel vaak wel, ja. Want wij vragen altijd, of ik vraag altijd van tevoren, joh, wat zijn de dingen waar jullie het per se over willen hebben? Dan bouwen we dat een beetje in. Nou, heel vaak van, ja, we zijn toch op zoek naar vrijwilligers, bestuursleden, dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar ook van, wat doen ze allemaal precies? Niet elke club of vereniging is bij iedereen bekend.
0: Dat is natuurlijk ook het geval. En die vrijwilligers, ja, Baren draait in feite, dat wordt vaak gezegd, maar het is ook wel zo volgens mij. Baren draait op vrijwilligers. Zonder die mensen kunnen we niet. En ja, al die verenigingen, stichtingen enzovoort, hebben ze ook keihard nodig. Want anders dan stopt het gewoon.
1: Nou ja, wij zitten in hetzelfde schuitje. Wij hebben ook nog vrijwilligers nodig.
0: Ja.
1: Maar nog eventjes, want dat las ik eigenlijk in de Baarnse krant van dinsdag. Wij hebben ook een livestream. TV is dat. Er staan camera's op de mainstage. Waarvan wij ook de band die begint, zeg maar, die de aftrap geeft, hebben wij ook als eerste in onze uitzending. Dus mensen kunnen ook thuis op tv meegenieten.
0: Beter kan het gewoon niet, hè?
1: Nee. Maar het allerleukste is, als je maar enigszins kan, kom gezellig daarheen. Want het is niet alleen de Pekingtuin natuurlijk. Het is ook de Brink en de Laanstraat. Ja, het is echt de hit van het jaar, vind ik.
0: En ik denk, als je affiniteit hebt met radio, dan moet je zeker komen kijken. Want dan kun je tenminste ook zien hoe wij zo'n radio-uitzending nou eigenlijk maken. En denk je van,

0: Het is iets voor mij. Misschien moet ik eens gaan kijken. Dan moet je dat zeker doen. En er zijn altijd mensen die je even wat meer wegwijs kunnen maken. En wie weet word jij een van onze nieuwe collega's. Want dat zou natuurlijk ook heel mooi zijn. Je zei het al, we hebben ze nodig.
1: Ja, zeker. En behalve de mensen die op dat moment programma maken, technicus en presentatie, lopen er andere mensen van onze club omheen. Dus mensen, schroom niet om vragen te stellen erover. We kunnen alles beantwoorden. En van harte welkom rond onze bus.
0: Vanaf 11 uur.
1: Ja.
0: Live op de radio bij Eemland 1. En we gaan door tot en met 4 uur 's middags. Dus inderdaad 5 uur radio maken. En eigenlijk durf ik wel te zeggen, we draaien onze hand er niet voor om.
1: Nee, klopt.
0: Dat is nog het mooie van dit. En TV die maakt de registratie daarvan. Dus ook op Eemland TV kun je later nog weer het nodige terugzien van wat er allemaal gebeurd is op die vijfde. Maar er is ook nog een zesde, hè?
1: Ja, klopt. Dus, ja, kunstmarkt ook, hè? Ja, en op de zesde speelt het zich voornamelijk wel in de Pekingtuin af. Ja. Dus niet meer de Laanstraat en grote kunstmarkt ook. En ook weer muziek.
0: En we hoorden het van Klaas Bijker. Zondag moet het juist helemaal mooi weer worden.
1: Ja, het zou wel heel mooi zijn als dat beide dagen zo is.
0: Ja, en een wandeling dus door de Pekingtuin is zeker de moeite waard.
1: Ja, en vrijdag ook voor de organisatie trouwens. Ja, hè, want meteen hierna gaan ze evalueren en beginnen ze eigenlijk alweer voor volgend jaar.
0: Ja, mooi nagaan.
1: Ja. Maar het is ook een klus hoor. Het is een klus.
0: Nou, wij zijn er in ieder geval zaterdag bij. Vanaf 11 uur dus rechtstreeks op de radio. Maar kom ook rustig langs bij ons, want je bent van harte welkom. Annette, dank je wel voor deze bijdrage.
1: Ja, en tot zaterdag.
2: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: En of het nou deze ochtend weer zo'n speciale septembermorning is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is wel een heel mooi nummer van Neil Diamond. Stress van een drukke start na de vakantie. De overgang van de vakantiemodus naar een volle agenda zorgt bij veel mensen voor een stresspiek. Terwijl je eigenlijk dat vakantiegevoel wilt vasthouden. Lifestyle coach Daphne Blankenstein vertelt hoe je dit voor elkaar krijgt, ondanks de drukte, met concrete tips om rust en energie te bewaken. Daphne, hartelijk welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen.
0: Die vakantie, dan kom je heerlijk tot rust. De eerste dagen moet je nog eventjes weer naar dat rustniveau gaan. En dan ben je er. En op een gegeven moment, dan na die vakantie, zit je in één keer weer volop in de agenda die vol zit. Dat is best lastig. En mensen hebben daar moeite mee. Je hoort het ook om je heen eigenlijk.
1: Nou, zeker. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf het sprekende voorbeeld ben. Dus ik ben vrijdag teruggekomen van vakantie. En ik had dus kennelijk, dus dat is een van mijn tips al, gedacht van, oh, na de vakantie doe ik al die cliëntafspraken. En nou ja, ik ga nog naar een event. En ik moet nog, ik werk voor de beroepsvereniging. Dus we hebben allerlei sollicitatieprocessen. Dus ik heb alles in deze weken gepropt. Dus ik merk dat mijn stressniveau, moet ik zeggen, is behoorlijk hoog al gelijk na mijn vakantie. Dus ik weet wat het is. Iets van de loodgieter en de lekkende kraan. Dus de leefstijlcoach overkomt dat soort dingen ook absoluut. Ja, ja. Zeker.
0: En dan zit je in die modus. Maar hoe kun je nou voorkomen dat je daar heel veel last van hebt? Dat echt die stress daarover ontstaat?
1: Ja, ik denk dat het al wel een beetje begint bij begrijpen van waar komt dat dan vandaan? Want je leeft op vakantie, wat je al zegt, die eerste paar dagen moet je nog een beetje settelen, maar leef je eigenlijk op een veel natuurlijkere manier. Dus je staat vaak op als je wakker wordt. Veel mensen bewegen ook wat meer, maar er zijn vooral ook minder prikkels en minder druk. En je lichaam went eigenlijk aan. En zodra je dan weer die volle dagen krijgt, de agenda's die vol lopen, dan moet je systeem in hele korte tijd weer schakelen, weer alert staan, presteren. Nou, dat kost heel veel energie en dan merk je dat je slechter gaat slapen, eigenlijk moe bent, een korter lontje, meer zin in snelle suikers. Ik heb er net voor dit gesprek ook nog even een stuk chocola naar binnen gewerkt. Weet je, want dat soort dingen doe je dan ineens. En je verwacht eigenlijk van, hey, ik heb vakantie gehad, lekker uitgerust, dan kan ik fris van start. Maar we zien eigenlijk van dat het tegenovergestelde vaak gebeurt. Omdat je lichaam weer moet wennen aan een nieuwe belasting. Maar daar houden we eigenlijk helemaal geen rekening mee.
0: Nee.
1: Dus dus dat is ook wel een van de valkuilen die dan ontstaan. Is dat we de neiging hebben om dan veel harder van start te gaan. Dus je doet eigenlijk het tegenovergestelde van wat helpt. Je voelt van, oh, het zakt weg, ik moet er even extra tegenaan. Gelijk weer sporten op het volle niveau, alles inhalen wat is blijven liggen op mijn werk. Ja, en daarmee jaag je jezelf eigenlijk helemaal die stress in plaats van dat je dan die rust weet te bewaren. Ja, en die eerste twee weken na je vakantie, ja, die bepalen ook wel hoe die rest van het jaar eruit ziet. Dus ja, het is wel eigenlijk heel erg goed om daar veel bewuster mee bezig te zijn.
0: Dus eigenlijk zou je het om moeten keren. En omkeren, daar bedoel ik mee, je zou ook net zo rustig. Vaak is het zo dat je vlak voor de vakantie moet er ook nog van alles af. Dus je gaat vaak heel stressvol die vakantie in. Nou, die paar dagen om dan bij te komen, die zijn dan ook meer dan nodig, denk ik.
1: Nou.
0: En dan aan het eind van die vakantie, dan zou je eigenlijk heel langzaamaan dat niveau weer wat op moeten voeren. Kortom, in die eerste paar dagen misschien nog niet eens zo heel veel activiteiten ontplooien. Oftewel zorgen dat die agenda niet te vol komt te zitten.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. Want ik had inderdaad ook voor mezelf al vanochtend bedacht van, het begint ook al voor die vakantie, van hou daar ook rekening mee. Zorg er ook bewust voor van dat na die vakantie je agenda niet gelijk vol staat met allerlei zaken. Zodat je ook de ruimte hebt om wat meer die rust te nemen. Ik denk dat echt wel een heel belangrijk punt is wat je daarin benoemt. Ja, zeker. Ja.
0: Ik merk het eigenlijk al, en meestal in het weekend, dan kijk ik even wat staat er de komende week op de rol. En is mijn agenda erg vol, dan denk ik al, oh jee. Kortom, ook daar.
1: Oh jee, of kom je er dan wat mee?
0: Nou ja,
1: grijp je in.
0: Soms moet je ingrijpen en soms staan er natuurlijk al dingen die gewoon moeten gebeuren.
1: Precies.
0: Maar Ja, dus daar zou je er al rekening mee moeten houden in je hele planning. Ja. Dat je gewoon rustmomenten in je werkdag misschien inbouwt of niet.
1: Ja, zeker. Dus het is inderdaad al begint het ook voor de vakantie, je agenda na de vakantie bewust zeg maar wat leeg houden. Zodat je nou ook je lichaam weer de ruimte geeft om weer in het nieuwe ritme te komen. Dus dat geeft ook wat minder stress voor je lichaam. Maar ja, zit je er dan ook eenmaal in, dan kan je ook bewust kleine rustmomenten juist inbouwen. Dat hoeft niet gelijk iets heel groots te zijn, maar gewoon eventjes 10 minuten die telefoon weg. Of even lekker, als je een koffie drinkt, even lekker buiten gaan zitten bijvoorbeeld. Dat kan al wat rust voor je lichaam geven. Maar bijvoorbeeld iets wat je op vakantie bijvoorbeeld deed. Naar buiten voordat je met de dag begint. Of rustig opstarten voordat je telefoon pakt. Ja, dat zijn sowieso dingen die in het dagelijks leven ook niet heel verkeerd zouden zijn. Maar zeker als je terugkomt van vakantie, ja, kan dat ook je lichaam weer helpen om die rust wat te bewaren. En niet gelijk in de stress te schieten.
0: Ja.
1: Dus rustig op te starten als die mogelijkheid daar is. En dat is natuurlijk ook iets wat je even in kunt plannen. Maar ja, je kan ook bewust kiezen voor ik ga pas na een bepaalde tijd mijn telefoon pakken. En niet als ik in bed lig afscrollen van wat is er vannacht allemaal in Amerika gebeurd of zo. Of dat soort dingen.
0: Ja,
1: ja dan zet je lichaam eigenlijk gelijk weer aan. En dat is zonde. Ja. Nou, hetzelfde kan je natuurlijk ook naar de avond kijken. Ik had toevallig gisteren, of ja, van de week in ieder geval, een heel mooi gesprek ook met iemand die vertelde ook van ja, ik slaap ook veel beter in de vakantie. Dat heeft er ook mee te maken dat ze dan niet nog televisie zitten te kijken of dat ik nog heel lang op mijn telefoon zit te scrollen, maar dan doen we gewoon lekker een spelletje met het gezin. Ja, dus ook weer iets wat sowieso heel goed is, maar zeker na die vakantie gewoon eerder stoppen met schermen, lekker op tijd naar bed. Dus een vaste afsluittijd voor die schermen, ook dat helpt weer van, om dat lichaam in ieder geval ook na die vakantie die rust te geven. En veel mensen zullen wel herkennen van dat het op vakantie echt wel anders is met telefoongebruik of tv kijken. Dat je dat echt veel minder doet 's avonds. En dat dat hele mooie invloed heeft op je nachtrust.
0: Ja.
1: Dat je daar veel rustiger van wordt. Dus dat is ook iets wat je bewust in zou kunnen plannen, zeg maar. Zeker je weken na de vakantie.
0: Ja.
1: Eigenlijk altijd. Dat zijn natuurlijk wel een beetje dingen die eigenlijk sowieso voor mensen al goed zijn, maar extra eventjes om deze week door te komen. Ja, en wat jij al zei, van wat jij doet, van hoe ziet mijn agenda eruit voor de komende week. Ja, ook heel streng wel zijn op je eigen grenzen die eerste weken. Je hoeft niet direct alles vol te plannen wat ik al zei, maar het lekker rustig op te bouwen.
0: Ja.
1: Ja, en lekker blijven bewegen. Ontspanning zien als een ontspanningsmoment voor het lichaam. Het kan al, mensen denken dan gelijk, ik moet dan een half uur gaan lopen. Dat hoeft helemaal niet. Gewoon 5 tot 10 minuutjes even een ommetje maken. Ja, dat doet al heel erg veel voor je lichaam, je stressniveau, maar ook de energie in je hoofd. Dus ook dat zijn kleine, concrete tips die mensen zouden kunnen oppakken, zeg maar, om rustigere start te maken.
0: Ja, fantastisch om te horen. En ik denk als mensen dit horen en daar ook echt mee aan de gang gaan, dat ze daar beslist heel veel baat bij hebben. Ik wil je heel hartelijk danken voor jouw bijdrage weer in de uitzending. Daphne Blankenstein, tot een volgende keer.
1: Ja, heel graag gedaan. Ik ga er zelf ook even mee aan de slag. Fijne dag.

Mooie muziek van Crosby, Stills, Nash & Young en Just the Song Before I Go. En heel toepasselijk is dat, want het programma zit ook weer helemaal vol. Het is de hoogste tijd om afscheid van je te gaan nemen. Dit was 1x1 actueel van 3 september. De techniek die werd verzorgd door Chris Sirius. De redactie was in handen van Corien Wensen. En mijn naam is Kees Veerling. En blijf luisteren naar 1x1 Radio. Na het nieuws dan zijn we er uiteraard weer terug. En dan met Spakenburgs Goed. En dat met presentator Larry Koelewijn.

0: de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft twee verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs groet.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.
1: Alok en Bebe Rexha en Deep in Your Love. Ook de Electric Light Orchestra met Hold On Tight.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een spiksplinternieuwe editie van Spakenburg is goed voor deze donderdag 3 september 2026. Ja, en natuurlijk even mijn dochter feliciteren met haar verjaardag. Ja, ze is vandaag 11 geworden. Ja, niet dat ik dat vanochtend al niet heb gedaan, maar ja, dat wil je dan ja, toch even ook op de radio doen, hè? En ja, het voelt ook alweer een beetje als terug na de vakantie. En dat is het ook natuurlijk. De afgelopen 6 weken heb je mij niet helemaal hoeven te missen, maar wel een beetje. Ja, je hoorde de zomereditie van Spakenburg is goed de afgelopen 6 weken. Maar dit is weer de volledig aangeklede versie. We kunnen weer richting de herfst. We hebben alles weer aan. En ook de items zijn gewoon weer teruggekeerd in dit radioprogramma. Welke items? Nou, wat dacht je van Double Play of De Tijdreis, De Plaat en Zijn Verhaal? Nou ja, ik noem er even wat op. Dus laat de radio vooral staan waar die staat. En dat is op jouw streekomroep Eemland 1. Over 107 dagen? Ja, dan begint de kerstvakantie alweer. Dat je het even weet, hè? Onderweg Ilse de Lange met Something Good na Snap. Dit is Welcome to Tomorrow.
3: Welcome.

0: MB40 samen met Chrissy Hynde. I Got You Babe uit 1985.
1: Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Ja, I Got You Babe draait om twee jonge geliefden die weinig geld hebben, maar daar nauwelijks van wakker liggen. De buitenwereld denkt dat ze te jong zijn en dat de liefde de huur niet kan betalen. Zelfs zien ze het anders, zolang ze elkaar hebben komt het goed. Het nummer krijgt in 1965 bekendheid door Sonny en Cher en groeit uit tot een klassieker. 20 jaar later geeft UB40 het lied een reggae-arrangement en zingt Chrissy Hynde van de Pretenders mee. In Nederland wordt de versie een enorme hit. I Got You Babe staat 15 weken in de top 40 en bereikt zelfs 1 week lang de eerste plaats in de top 40. Alicia Keys onderweg, Empire State of Mind. Na Davina Michel, dit is Still Champagne. Only by-

0: Alicia Keys en Empire State of Mind uit 2009.
1: Papa, is dat tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de zoektocht in het dorp zijn wapens gevonden. Ook iets verderop in Wiegen. Dinsdag liepen gemaskerde mannen met zware wapens naar een huis waar een bewaker werd doodgeschoten. Waarschijnlijk is er sprake van een drugsruzie. In Hoogeveen is vannacht een leegstaand pand verwoest door een brand. Omdat er veel rook vrijkwam, kregen inwoners een NL-alert met het advies om ramen en deuren te sluiten. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht. Twee Nederlandse tennissers zijn door naar de tweede ronde van de US Open. Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp. De Jong moest er even op wachten. Zijn wedstrijd werd eerder stilgelegd vanwege de regen. Het weer, eerst grijs met wat buien, maar vanmiddag meer zon. Het wordt een graad of 22.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Straks Brian Ferry en Let's Stick Together uit 1976. We hebben ook een tijdreis. We gaan terug naar 1994 in die tijdreis. Maar eerst Christine W. Ja, en dat is een beetje een toevalstreffer. Ja, die komt ook uit 1994. Dus het is eigenlijk een soort voorproefje voor de tijdreis. Feel what you want. The sun.

0: Bryan Ferry en Let's Stick Together.
1: Drie hits uit één jaar.
0: 1994 schudt de Nederlandse politiek flink op. Het CDA verliest 20 zetels. De PvdA blijft met 37 zetels de grootste. En Wim Kok wordt premier van het eerste paarse kabinet. PvdA, VVD en D66 regeren zonder confessionele partij. Voor het eerst sinds 1918. De IRT-affaire zet justitie en binnenlandse zaken onder zware druk. Ministers Heersbalin en Van Tijn stappen op en de Kamer besluit tot een parlementaire enquête. Vanaf 1 juni geldt in Nederland een beperkte identificatieplicht. Op Schiphol crasht een KLM Cityhopper tijdens een noodlanding. 3 mensen komen om. Buiten Nederland schrijft Zuid-Afrika geschiedenis. Nelson Mandela wordt president na de eerste democratische verkiezingen voor alle bevolkingsgroepen. Rwanda beleeft juist een verschrikking met genocide op vooral Tutsi's en gematigde Hutus. En onder het kanaal opent de Eurotunnel, waardoor Groot-Brittannië en Frankrijk per trein rechtstreeks met elkaar verbonden zijn. 1994 in de tijdreis. Straks Pink Floyd met het prachtige High Hopes. Ook

Drie keer 1994 in de tijdreis. Ja, wat is dit een prachtig liedje van Pink Floyd, High Hopes. Het nummer sluit in 1994 het album The Division Bell af. In Nederland haalt het de top 40 niet. In Engeland verschijnt het in oktober als single en bereikt het de nummer 26. Je hoorde Justin Odoer samen met Nanny Cherry met 7 Seconds. Ja, een dikke hit. 17 weken in de top 40 en kwam tot nummer 2. In het jaaroverzicht van 1994 staat hij op nummer 8. En Prince, ja, toen als The Symbol met The Most Beautiful Girl in the World. Die bereikte de eerste plaats 16 weken in de Nederlandse top 40. En in het jaaroverzicht bereikte deze plaat de nummer 6. 1994 in de tijdreis. Verzoekjes, ja, je mag ze best mailen. larry.koelewijn@eemland1.nl larry.koelewijn@eemland1.nl The Killers onderweg met Runaway Horses. Prachtig liedje, maar eerst Kygo samen met Max McKnown. Take me back. I get

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden, een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

0: Lavi, baby.
1: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
2: Kriskros Amsterdam. My, oh my. Ook Ace of Base en Happy Nation.
3: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Aanbeland in uur nummer 2 van Spakenburgers Goed voor deze 3 september 2026. Ja, en bij dat liedje van Kriskros Amsterdam deden natuurlijk ook Luisa Sansa en Willie William mee. Ja, even voor de compleetheid, zeg maar, hè. Ja, tot een uur of 12 sleep ik je mee door deze werkochtend heen. Want dat zal het toch voor de meesten wel weer zijn, hè? Toch?
3: Papa, koffie?
2: Ja, lekker. Doe maar een bakje. Ja, vorige uur heb ik hem zelf gehaald. En ik verwacht natuurlijk wel dat je trakteert, hè? Ja, mijn dochter is jarig vandaag natuurlijk, hè? Ja.
3: Papa, wil je appeltaart?
2: Ja, precies dat, ja. Met slagroom. Dankjewel. Lekker. Alright. Tot 12 uur. Wat kun je verwachten in dit uur van Spakenburgers Goed? Muzikaal gezien dan? Nou, Kees Joyce. Wat dacht je van Lenny Kravitz? Zit een dubbelplay, dus je krijgt er 2 om je oren. We gaan terug naar 1983 met Pat Benatar. Prachtig liedje van Zoe Levi gaan we zo meteen ook draaien. Kortom, reden genoeg om hem te laten staan. Jouw streekomroep. 1 land, 1. Met zometeen Genesis, No Son of Mine. Nu eerst Cameron Withcomb en Madusa. I don't

0: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: De delta van de Mississippi ligt te schitteren in de zon. De glinstering weerkaatst op het hout van mijn gitaar. Ik volg mijn route langs de rivier op weg naar mijn eindbestemming. Om me heen zie ik de plaatsen waar ooit de burgeroorlog heeft gewoed. Ik zie ze in de verte liggen, maar het voelt net alsof ze heel dichtbij zijn. Ik ben op weg naar een speciale plaats en daardoor lijkt dit bijna wel een soort pelgrimstocht. Mijn enige reisgenoot is mijn zoontje van 9. Hij is het enige kind uit mijn eerste huwelijk en begrijpt waarschijnlijk niet helemaal wat we aan het doen zijn. Tja, het lijkt nog het meest op twee mannen die op audiëntie mogen, maar bij wie eigenlijk? Om eerlijk te zijn is deze tocht een vlucht, zeker na alles wat mijn ex-vrouw me heeft verteld. Ze had niet veel te zeggen, behalve dan dat ze wegging, dat ik haar nooit meer zou zien. Ik denk nog veel aan haar, bijvoorbeeld aan de sierlijke manier waarop ze haar haar van haar voorhoofd veegde. Ik zal het nooit meer te zien krijgen. Ach, de liefde verliezen is net als een raam in je hart, zei ze. Iedereen kan zo naar binnen kijken om te zien wat voor een rotzooi je daar is. Dat krijg je nou eenmaal als je hart gebroken is. Terwijl ik aan haar denk, reis ik steeds verder richting mijn einddoel. Om me heen zitten net zulke losers als ik. Ineens moet ik denken aan het ene meisje in New York dat zichzelf de menselijke trampoline noemt. Als het mannen te veel wordt en ik heb een verzetje nodig, dan ga ik meestal naar haar toe. Ja, en dan weet ik meteen weer waarom ze haar de menselijke trampoline noemen. Maar aan verzetjes heb ik nu niks. Ik wil op dit moment maar één doel bereiken, mijn eindbestemming halen. Als ik daar aankom, ben ik voorgoed gered. Als ik op die beroemde plek in Memphis ben, kan ik eindelijk op audiëntie bij de man die mijn leven voor altijd veranderd heeft.

0: Paul Simon en Graceland. De plaat en zijn verhaal hoorde je met dank aan Bart van Leeuwen. Ook Genesis draaiden we met No Son of Mine.
1: Papa, ga je nu een hysterisch feitje... Oh, nee, een historisch feitje voorlezen.
0: Ja, een beetje hysterisch is het wel, denk ik. 3 september 1966 op de Nederlandse televisie verschijnt voor het eerst... Ja, zuster. Nee, zuster. De VARA zet de serie neer als kinderprogramma... maar al snel kijkt zo'n beetje heel Nederland mee. In rusthuis Clivia aan de Primulastraat... zwaait zuster Clivia, gespeeld door Hetty Blok, de scepter. Leen Jongewaard is Gerrit de inbreker... en Dick Swidde speelt de altijd boze buurman Boordevol. En ook Piet Hendricks, Carla Lip en Barry Stevens... horen bij de vaste gezichten. Minstens zo belangrijk zijn de liedjes. Annie M.G. Smit schrijft de teksten en Harry Bannink componeert de muziek. Nummers uit de serie blijven nog jaren bekend. Ja, zuster, nee, zuster telt uiteindelijk slechts 20 afleveringen. Slechts met de ogen van nu dan. De laatste verschijnt op 7 september 1968. 3 september 1966. Ja, zuster, nee, zuster begon toen. Ik heb nog onderweg muziek van Case Choice, Not an Addict uit 1995. Maar nu eerst het prachtige liedje van vorig jaar, Zoe Levi met Snelle Samen. Dit is Ik Zing.

0: Modern Addict van Case Choice uit 1995.
1: Papa, is dat tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja, dat denk ik wel.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de zoektocht in het dorp zijn wapens gevonden. Ook iets verderop in Wiegen. Dinsdag liepen gemaskerde mannen met zware wapens naar een huis waar een bewaker werd doodgeschoten. Waarschijnlijk is er sprake van een drugsruzie. In Hogeveen is vannacht een leegstaand pand verwoest door een brand. Omdat er veel rook vrij kwam, kregen inwoners een NL-alert met het advies om ramen en deuren te sluiten. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht. Twee Nederlandse tennissers zijn door naar de tweede ronde van de US Open. Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp. De Jong moest er even op wachten. Zijn wedstrijd werd eerder stilgelegd vanwege de regen. Het weer, eerst grijs met wat buien, maar vanmiddag meer zon. Het wordt een graad of 22.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Straks back to the 90s met Live and Joy en Dreamer. We hebben ook Lenny Kravitz. Met twee liedjes, namelijk In de tijdreis zit hij vandaag. Eerst terug naar 1983 met Pat Benatar. Love is a battlefield.

0: Am I a dreamer? Lil Joy en Dreamer.
1: Twee hits van één. In double play.
0: Lenny Kravitz, ja, dat is zo'n artiest die zich nauwelijks in een hokje laat stoppen. Rock, soul, funk en een scheut 70's. Hij mixt het allemaal tot een herkenbaar eigen geluid. Eind jaren 80 breekt hij door en groeit hij uit tot een wereldster. En daarbij bespeelt hij op zijn albums vaak zelf een groot deel van de instrumenten. In deze double play twee wat rustigere kanten van Kravitz. Believe in Me uit 2001 draait om vertrouwen en de wens dat een geliefde echt in hem en hun relatie blijft geloven. En dan I'll Be Waiting verschijnt in 2008. Een stevige ballad waarin hij iemand die gekwetst is laat weten. Als jij er weer klaar voor bent, dan ben ik er nog voor je. Jawel, Lenny Kravitz, I'll Be Waiting. Hey.

Believe in Me van Lenny Kravitz. We draaiden ook I'll Be Waiting, want hij zat in a double play. Ja, en dan mag je twee keer als artiest. Ja, heb je nou verzoekjes voor double play? Ja, dan mag je rustig mailen. Ja, larry.koelewijn@eemland1.nl. larry.koelewijn@eemland1.nl. Ja, dit is het programma Spakenburg is goed. Je kunt het elke donderdag en vrijdagochtend beluisteren tussen 10 en 12 op jouw streekomroep Eemland 1. Dus ja, morgen nog een keertje. Ik heb nog voor je Coldplay met het prachtige Fix You na de nieuwe Son Mieux Feels Part 2. Fijne donderdag en graag tot morgen 10 uur, nieuwe editie. On the horizon, there's a light I never saw. Is it unfolds or it blinds me?

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Dit is Eemland 1 Actueel van donderdag 3 september met vandaag in de uitzending Paul Keurbezoek. Samen praten we over voetbal en herinneringen ophalen. Het weer met Klaas Bijker, Annette Kraft. Zij komt vertellen over de Pekingtuin op zaterdag. En lifestyle coach Daphne Blankenstein heeft deze week over de drukke start na de vakantie.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Kees Weerling.

0: Man at Work, Down Under. Een heerlijk stukje muziek om deze uitzending mee te openen. Voetbal is meer dan sport. Voor veel mensen zijn voetbalwedstrijden, favoriete clubs en bekende spelers verbonden met mooie herinneringen uit het verleden. En precies die herinneringen staan centraal in Samen Praten Over Voetbal. Een initiatief van voetbalherinneringen in samenwerking met Alzheimer Nederland. En ik praat erover met Paul Korpershoek. Hartelijk welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel.
0: Jij bent een van de mensen die zich hiermee bezighoudt. Wat is jouw betrokkenheid hierbij?
1: Nou, ik ben niet de initiatiefnemer in Baren, maar ik ben eigenlijk een van de vrijwilligers. Die op vrijdagmiddag één keer in de maand, in de eerste vrijdag van de maand, gezellig met een aantal andere vrijwilligers mensen op bezoek krijgen die ofwel wat last hebben van vergeetachtigheid of dementie. En dan gaan we met elkaar praten over voetbal. En dat is zijn dat gesprekjes één op één, zou je kunnen zeggen. Maar we doen ook wel dingen gezamenlijk.
0: Ja.
1: En dan kaarten we een aantal thema's kaarten we aan. En daar wordt dan met elkaar over gesproken.
0: Wat greep jou om hiermee aan de gang te gaan?
1: Nou, ik heb zelf jarenlang ook in het bestuur gezeten van SV Baren. En toen ik daar op een gegeven moment uitstapte en een paar jaar niks gedaan heb, kreeg ik eigenlijk de vraag van joh, je hebt zoveel met voetbal. Je hebt langs de lijn gestaan en in het bestuur gezeten en je hebt kinderen op voetballen gehad. Je weet er vrij veel van. En ik moet zeggen, ik heb ook een paar jaar geleden de eerste Barense voetbalquiz in de kantine van SV Baren voor alle voetbalclubs in Baren samengesteld en ook gepresenteerd en gedraaid. En dat was een groot succes. Dus ja, dat is waarschijnlijk blijven hangen. En toen wisten ze het korte lijntje naar mij te vinden van joh, zou jij ons willen bijstaan bij het vormgeven van die vrijwilligersmiddagen?
0: Ja, maar dan heb je een vrijwilligersmiddag op zich is natuurlijk wel iets anders als deze doelgroep.
1: Ja, de doelgroep zijn echt wel de mensen die last hebben van vergeetachtigheid. Die dreigen een beetje in misschien wel een, ja, laten we zeggen, sociaal of maatschappelijk isolement te komen. Ja. En om die iets te bieden, dat is zeg maar de essentie van wat de doelstelling van Alzheimer Nederland is in deze.
0: Ja, het is een ziekte, mag je het misschien noemen?
1: Ja, misschien is het goed om eventjes een klein beetje uit te leggen wat dan dementie in deze is. Dementie, het is eigenlijk een verzamelnaam voor ruim 50 verschillende ziekten in de hersenen.
0: Ja.
1: Allemaal zorgen die ervoor dat de hersenen de informatie niet goed of niet goed meer verwerken. En iedereen kent natuurlijk Alzheimer, maar Alzheimer is een van die 50 vormen van dementie.
0: De meest bekende.
1: En het wordt al een beetje door elkaar gehaald. Je hebt daarnaast ook nog vasculaire dementie en nog veel meer namen van dat soort dingen. Maar goed, het is niet zo erg om de woorden dementie en Alzheimer een beetje door elkaar te gebruiken.
0: Hmm. En die groep, dat is dus best lijkt mij een lastige groep om mee te werken.
1: Nee, dat valt reuze mee. Op de eerste plaats komen ze eigenlijk helemaal onbevangen komen ze binnen. Ze weten dat het over voetbal gaat. En ja, wie zijn dan die mensen die aanschuiven? Dat zijn de mensen uit Baren, uit Soest en omgeving. Die zelf ook veel met voetbal te maken hebben gehad.
0: Ja, ja.
1: Dus die zelf gevoetbald hebben of kinderen hebben gehad. Of trainer zijn geweest vroeger in hun jongere jaren. Of bestuurslid zijn geweest. Maar die een grote affiniteit met voetbal hebben.
0: Die hebben dus in hun achterhoofd, als ik het zo mooi mag zeggen, nog heel veel opgeslagen van wat ze ooit hebben meegemaakt.
1: Daar sta je van versteld van wat ze allemaal nog weten.
0: Ja.
1: Het is algemeen bekend. Het korte termijn geheugen, dat laat ze vaak in de steek. Ze komen om 2 uur, maar je hoeft niet te vragen van wat heb je vanmiddag om 12 uur geluncht. Want dat weten ze dan vaak niet meer. Maar ze kunnen nog wel feilloos vertellen wat Dennis Bergkamp voor een mooi doelpunt maakte in wedstrijd Nederland-Engeland. Ik noem maar een dwarsstraat. Ja. Dat soort feiten, dat kunnen ze nog feilloos omhoog halen.
0: Ja. Ja. En dan heb je te maken met mensen die er allemaal affiniteit mee hebben.
1: Ja.
0: Dus onderling ontstaat dan ook het een en ander, neem ik aan.
1: Ja, je moet het zo zien. We proberen wel. We zijn nog maar net begonnen, hè? Dit wordt morgenmiddag hebben we dan voor de derde keer de bijeenkomst. De eerste keer weer na de vakantie. Je ontvangt die mensen. Daar hebben we mijn collega vrijwilliger Jarina voor. Die ontvangt die mensen. Die begeleidt ze ook helemaal binnen. Sommigen komen ook volledig zelfstandig komen ze binnen. Die mogen nog auto rijden of fietsen. Dat is dan geen probleem. Maar vaak dan komt er ook een dochter of een mantelzorger komt er mee om dan pa te begeleiden. En dat is ontzettend leuk om te doen. Want ze weten niet wat ze kunnen verwachten. We beginnen meestal even met een kop koffie en een aftrap. En dat doe ik dan, of Jan Willem, of Ton Gerschars, een van de andere vrijwilligers. En dan gaan we met elkaar praten. En dat kan gewoon één op één zijn. Van, god, heb jij gevoetbald vroeger? Ja, ik heb vroeger bij SO Soest gevoetbald. Oh, wat leuk. Ja, in het eerste. En ik heb toch tegen hem, en dan wijzen ze iemand anders aan. Ja. Ik heb nog tegen hem gevoetbald in de jaren 50 of 60. Oh, vertel eens, hoe ging dat? En dan komen die verhalen los. Ja. En wat er dan ontstaat in een soort dynamiek, in een soort chemie, is dat die mensen op dat moment ook helemaal niet dementerend zijn. Ze vergeten die dementie op dat moment eventjes.
0: Ja.
1: En op die manier gaan ze ook altijd met een glimlach gaan ze weer weg. En vinden ze het fijn om de volgende keer weer terug te komen.
0: Ja. Heb je het idee dat als zij een volgende keer komen, dat ze zich nog weten te herinneren wat ze die maand ervoor bij jullie gedaan hebben?
1: Nou, dat vind ik best wel spannend. Want morgen gaan we dat meemaken. Ik ga er zomaar vanuit dat de mensen die de laatste keer voor de vakantie geweest zijn, begin juli, dat ze zich dat niet meer kunnen herinneren. Dat ze dat niet meer weten. Maar het is ook helemaal niet erg om iedere week weer opnieuw te beginnen. Maar we zorgen ervoor dat we in ieder geval, ook voor onszelf, om het voor onszelf als vrijwilligers een beetje leuk te houden, dat we iedere keer ook een beetje een nieuw thema hebben of zo.
0: Ja,
1: zelf.
0: Ja.
1: De vorige keer, de laatste keer voor de vakantie, heb ik zelf bijvoorbeeld het pauzenummer heb ik verzorgd. We spreken 3 kwartier. Dan hebben we even een rustpauze, net als met het voetballen.
0: Mm.
1: En daarna nog weer 3 kwartier. En in de pauze doe ik dan een intermezzo. En dan noem ik, en het ging nu over het WK. Toen liet ik beelden zien van een voetballer die in het Nederlands elftal speelde in 1974. En toen noemde ik las ik een klein portretje voor, terwijl die beelden gingen lopen op het scherm. Ik ben geboren in Leiden. Ik heb gevoetbald bij Rodenburg. En toen bij UVS. Toen ging ik naar Sparta. Naar Feyenoord. Hey, zegt iemand, dat is Wim Rijsbergen. Zeg, nou, dat klopt, weet je. En dan begint dat te leven. En dan zie je ze ook denken van, wie is dat ook alweer? Wie is dat ook alweer? En dan komen vanzelf de herinneringen komen terug.
0: Prachtige momenten eigenlijk, geweldig, die je creëert op die manier.
1: Ja, zeker ook omdat je, zeker in mijn geval, een redelijke kennis van de klassiekers hebt. Is dat ook leuk om die kennis dan aan die mensen ook voor te leggen. Ja. Maar het zal spannend zijn morgen of ze dat nog kunnen herinneren van de vorige keer. En voor morgen heb ik ook wel weer, nou, ik kan me een klein beetje verklappen. Voor morgen heb ik ook een leuk intermezzo voor de rustpauze. Dan laat ik de foto's zien. Dan probeer ik de actualiteit met het verleden een beetje te combineren. 3 foto's zien van 3 nieuwe spelers van Ajax. Ajax heeft op dit moment Ter Stegen. En ze hebben die Julian Brandt. En ze hebben nu die Keller. Dat zijn 3 Duitse voetballers. En dan is de vraag van, in de jaren 70, in de hoogtijdagen van Johan Cruijff, speelde er ook een Duitser in Ajax 1.
0: Ja.
1: Heb je nog enig idee wie dat was? Ja, dan laat ik heel langzaam, laat ik daar dan beelden van voorbij komen. Dat was 1 Horst Blankenburg. Ja, technicus Chris zit al te lachen. Ja, die heeft hem.
0: Hij vindt herkenning plaats.
1: Ja. Snap je, dus op deze manier speel ik. En zeker ook omdat ik natuurlijk beroepsmatig nog wel met beelden, met geluid te maken heb. Plus de kennis van het voetbal. Dat een beetje combineren. En ik vind het zelf ook geweldig om te doen.
0: We praten zo meteen verder. En we gaan eerst even naar muziek.
1: Heel goed.

0: even aan mijn moeder vragen. Bloem, ja, eigenlijk past het heel goed bij waar we het nu met elkaar over hebben. Er zijn dingen die we toch heel makkelijk terug kunnen halen. En er zijn dingen die we heel moeilijk terug kunnen halen. We hebben het erover dat we gaan samen praten over voetbal bij SV Baren. Alzheimer Nederland is de grote initiatiefnemer van dit hele gebeuren. Kun je eens wat meer daarover vertellen?
1: Ja, het initiatief is genomen door Arjan Pijvers van Alzheimer Nederland. Hij doet dit inmiddels al 8 jaar. En hij werd toentertijd geïnspireerd door een oud voetballer. Ene Jimmy Calderwood, dat zal niemand wat zeggen. Maar dat was een voetballer van Willem II. En die zei, soms vergeet ik wat. Maar niet als het over voetbal gaat. En toen dacht hij van, hé, dat is een leuk idee. En toen is hij daarmee langs alle voetbalvelden in Nederland gegaan. Inmiddels heeft hij, Arjan, het voor elkaar gekregen om 50 verenigingen in Nederland, zowel amateurclubs als ook betaald voetbalclubs, dus Sparta, Ajax, Feyenoord, NAC, iedereen doet mee, om dit soort bijeenkomsten 1 keer in de maand, soms 1 keer in de 3 weken of zelfs 1 keer in de 2 weken, te organiseren met een aantal vrijwilligers. En dan nodigen ze dus ook mensen uit van, laten we zeggen, 65 plus, 70ers, 80ers, die het leuk vinden om gezamenlijk over voetbal te praten. En dat doen ze dan vaak in de kantine van een van de lokale verenigingen. Nou, toevallig in
0: Baren. De ambiance is natuurlijk dan fantastisch, dat hoort er gewoon bij, hè?
1: Ja. Ja. Ja, kijk, je hebt natuurlijk bij elke amateurclub in Nederland heb je ook zo, zeg maar, een soort stamtafel. Ja. Waar de oudgedienden uit de jaren 50 en 60 aanschuiven. Iedere zaterdag of zondagmiddag. Ja, dat is natuurlijk, dat zijn de eerste mensen die je kunt benaderen. En zo zijn we bij Baren ook begonnen. En ik weet ook dat in Soest er nog geen initiatieven zijn. Maar we proberen vanuit Baren nu ook te gaan praten met de Soester voetbalvereniging. Want die hebben natuurlijk ook allemaal oudgedienden, oudleden.
0: Ja, dat was wel eigenlijk meteen mijn vraag. Van, hoe kom je aan die mensen? Maar dat doe je dus via de voetbalvereniging.
1: En daar gaan we nu mee beginnen. Dus eigenlijk nu na de vakantie gaan we echt wel full power gaan we aan de gang met een campagne voor de promotie. We hebben wat flyers gemaakt. De eerste paar 100 flyers zijn overal bij verzorgingsflats. En bij hier ook in de Sneepstraat in Baren. Dan heb je een groot flatgebouw. Daar heb je 20 of 25 brievenbussen. Daar doe je de flyers in. We hangen de posters bij de voetbalclubs op. En dat gaan we ook in Soest gaan we dat doen. Ik heb zelf wat spotjes gemaakt. Voor tv en voor radio. Dat gaat natuurlijk ook binnen de besturen. Kun je dat via WhatsApp-groepen kun je dat ook distribueren. Ja. Ja, en zo gaan we die promotie gaan we nu de komende tijd met elkaar in. En af en toe dan komt de initiator Arjan Pijvers komt uit Limburg, uit Tilburg, komt hij ook gewoon langs om nog eens eventjes voeding te houden. En hij heeft ons ook getraind. Dat was wel heel grappig. We hebben eerst met onze vrijwilligers een avondje training gehad over hoe om te gaan met dit soort mensen. Een van de meest opvallende en leuke dingen die ik daaruit oppikte was van, als je iemand die dementie heeft vraagt van, wil je koffie of wil je thee als hij binnenkomt? Dat moet je niet doen. Dan krijg je geen antwoord. Je moet iemand met dementie moet je vragen van, wil je koffie? Dan zegt hij nee. Wil je thee? Ja. Ja. En zo zijn er wat tips en tricks die we met elkaar hebben doorlopen.
0: Ja. Je leert dat op een gegeven moment ook. Ik heb dat met mijn eigen vader ook meegemaakt. En me vragen, wat heb je gegeten?
1: Ja.
0: Daar kwam er geen antwoord. Heb je lekker gegeten? Ja.
1: Ja, precies.
0: Op die manier heb je dan, kun je toch in gesprek met elkaar. En dat is wel heel mooi.
1: Nou ja, het was ook wel een beetje confronterend. Want die avond had Arjan ook nog een medevrijwilliger meegenomen die zelfstandig ook ergens uit Nieuw-Lekkerland of die streken vandaan kwam. En dus toen werd ook geïntroduceerd van, nou, dit is dan even Pietje. En Piet is ook enthousiast vrijwilliger bij ons bij Alzheimer Nederland. En Piet, vertel eens eventjes, wat is jouw bijdrage? En toen viel het stil.
0: Veel te stil, ja.
1: Hij was dementerend. Ja, ik weet eigenlijk niet precies waarom ik hier ben in Baren. Nou, dat zijn wel confronterende dingen. Maar het geeft ook wel weer een beetje de essentie aan. Dat je denkt van ja, die mensen moet je dus helpen. Ja. Nou, daar zijn wij voor als vrijwilligers. Om die mensen een leuke middag te bezorgen.
0: Ja, als journalist heb je natuurlijk de opdracht om je vragen zodanig te stellen dat er een antwoord komt.
1: Ja.
0: En dit gaat nog een stapje verder eigenlijk.
1: Ja, ja. Waarbij voetbal dan natuurlijk wel de insteek is. Maar het is ook helemaal niet erg. Dat hebben we wel weer ook daarbij meegekregen. Als het ergens anders over gaat. Als zo iemand even die middag toevallig met iets een totaal ander verhaal komt of zo. We laten iedereen gewoon in zijn waarde. Dat is wel belangrijk.
0: Om hiermee aan de gang te gaan, heeft Alzheimer in Nederland ook een starterspakket gemaakt en geïntroduceerd. En daar kunnen jullie ook gebruik van maken?
1: Ja, in die starterspakket. Het is een enorme grote kist met allemaal met tafelvlaggetjes en faantjes. Natuurlijk met het logo. En ook met kaarten, zeg maar hardkartonnen kaarten, met afbeeldingen van bekende voetballers. Ik noem maar wat. En dan vraag je van, nou god, heb je enig idee wie dit is? Ja, en dan moeten ze toch wel echt gaan nadenken wie nou dat was. Ja, het is wel een bekend gezicht. Nou, dan help je hem een beetje. Ja, maar hij was een hele goede voetballer. Hij heeft jarenlang bij PSV gevoetbald. Nou, dan blijkt dat Willy van der Kuilen te zijn. Oh ja. Nou, en dan is het toch wel handig om wel iets van het voetballen af te weten. Ja. Maar het is overigens geen voorwaarde om als vrijwilliger mee te doen. Ja. Want als jij geen verstand van voetballen hebt, kun je alsnog als vrijwilliger natuurlijk gewoon meedoen. En die mensen een beetje een gezellig middag bezorgen. Dus we zorgen voor een kopje koffie, een kopje thee en een koekje. En het is vooral heel los en heel gezellig.
0: Je gaf het al aan. Er komt een oproep, daar zijn jullie druk mee bezig om mensen binnen te halen.
1: Ja.
0: Allereerst deelnemers, maar ik denk ook vrijwilligers om dit te kunnen blijven draaien.
1: Ja, nou we hebben het streven. Het zou mooi zijn als we op een x-moment over een aantal maanden, bijvoorbeeld een 20-tal ouderen, 65-plussers, die afkomen op dit soort middagen. Wij hebben nu een team van ongeveer 8 à 9 vrijwilligers. En daar kunnen we voorlopig nog wel eventjes mee vooruit. Maar natuurlijk zijn er altijd mensen die niet altijd iedere keer kunnen. Dus als er vrijwilligers zijn die het leuk vinden om aan te sluiten, om deze ouderen te helpen op zo'n middag, zijn ze natuurlijk altijd van harte welkom.
0: Dat is eigenlijk al een mooie oproep die je doet. Waar kunnen ze terecht?
1: Ja, we zitten nog een beetje ook in die opstartfase. Ik heb 1 e-mailadres waar mensen op kunnen reageren. En ik snap dat het voor de radio wat lastig is als je het zou moeten meeschrijven. Maar we hebben in ieder geval 1 contactpersoon waar mensen zich kunnen aanmelden. En dat is bij Jarina Rombouts. En zij heeft het e-mailadres voetbal-herinneringen@svbaren.nl. Een voetbalstreepje herinnering is een minteken.
0: Ja.
1: We gaan er nog aan werken om misschien een telefoonnummer in het leven te roepen. Of even een leuke website te maken. Waarbij iedereen zich kan aanmelden. En ook begeleiders, dus zonen, dochters, die vader of moeder. Want het is niet alleen voor mannen. Dat moet ik expliciet nog wel eventjes melden. Het is niet alleen voor mannen. Maar er zitten ook vrouwen zitten erbij. Die dus hun vader of moeder dan begeleiden. Of mantelzorgers zijn ook altijd welkom. Het is helemaal gratis. En het is ook niet alleen voor SV Baren. Maar het is voor iedereen die van voetbal houdt. Ja. Dus ook leden, oud-leden. We hebben ook in onze vrijwilligersclub hebben we ook iemand, een oud hoofdtrainer van SV Baren. Van TOV zit daarbij, Gerard van der Staar. Die ik overigens een paar weken terug nog in de uitzendingen van Eemland TV voorbij zag komen tijdens een terugblik van een wedstrijd. Dus wat dat betreft is iedereen welkom.
0: Ik vind het een gloedvol betoog wat je hebt gehouden hier over deze mooie. Het mooie initiatief hier in Baren, samen praten over voetbal bij SV Baren. Ik wil je heel hartelijk danken voor jouw bijdrage hier. En ik hoop dat er heel veel mensen op afkomen. En dat jullie nog heel lang dit mooie werk kunnen voortzetten. Paul Korpershoek, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Prachtig nummer van Shakira, Die Die, en staat op nummer 1 in de top 40 van deze week. Eens even kijken, het is volgens mij de allerhoogste tijd. En we gaan eens even kijken, allereerst naar buiten en daarna naar de telefoon. Dan hebben we het gewoon alle twee gecombineerd. en dan hebben we Klaas Bijker aan de telefoon. Kan niet anders. Klaas, goedemorgen.
1: Ja, het kan niet anders. Klaas Bijker.
0: Klaas, als ik naar buiten kijk, dan zie ik een behoorlijk bewolkte hemel.
1: Ja.
0: Toen ik in de studio aankwam, had ik wat druppeltjes, dus helemaal droog is niet.
1: Nee, er valt wat lichte motregen. Die bewolking is laag, een laag, en dat heet in de meteorologie stratus. Dus lage bewolking, en daar valt tot aan de middag lichte motregen. Dus je wordt er echt nat van. Dit is niet leuk voor brillendragers zoals ik. Die zouden dan eigenlijk een wisser moeten hebben.
0: Ja, dus begrijp ik, kleine ruitenwissertjes.
1: Alles zie je op een gegeven moment, zie je niks meer. Nee. Maar goed, dit houdt op in de loop van de middag. En daarna is het een beetje broeierig warm, hoor. We zitten in een beetje subtropische lucht. Dus het wordt een graad of 23. En morgen wordt die warmere lucht alweer verdreven. En langs dat koufront kan het vooral in het noorden van het land aardig regenen. Dus het kan 5 tot 10 mm vallen. Hier wat minder, 1 tot 5. En dan, knapt het weer in het weekend even flink op. Er komt met een hoge drukgebied achter het regengebied. Misschien nog een enkele bui op zaterdag en zondag zal zonnig verlopen. En maandag zou het zelfs even kunnen tippen aan zomers, de temperatuur.
0: Maar het gaat vooral om voor ons, land, hè? Het gaat er voor ons vooral even op de zaterdag. Want dan staan we in de Pekingtuin hier in Baren, bij het cultureel festival.
1: Ja,
0: we staan weer buiten, dus.
1: Temperatuur een graad of 20 overdag. En er kan een enkele bui vallen, maar dat houdt niet over. De kans op droog weer is denk ik nog het grootst. Dus, en het is niet zonovergoten. Er zijn wat wolkenvelden, mooi weerwolken, laat ik het zo zeggen. Hmm. Dus, een ideale dag om buiten te zijn, denk ik zo.
0: Nou. Dan hebben we dat alvast weer als goed vooruitzicht in de pocket zitten.
1: Hebben we afgevinkt, ja.
0: Ja, zo is het.
1: Een mooie zaterdag en een vrij warme zondag. En aan maandag wordt de relatieve warmte dan bijna 25 graden. Wordt dan meteen teniet gedaan door een flink buiengebied. En daarna koelt het af tot onder de 20 graden volgende week.
0: Okay.
1: En dan zijn er verschillende dagen waarop het kan regenen. Zijn het grote hoeveelheden of niet, dat is heel verschillend. Dus dat moeten we even afwachten. Maar het kan een behoorlijk regenachtige periode worden. Maar daarover morgen meer.
0: Inderdaad,
1: volgende week.
0: Je zegt het goed. Morgen meer nieuws weer over het weer. Ook weer om 9:30 in de uitzending bij Eemland 1 Actueel. Ja. Klaas, ik wil je hartelijk danken voor jouw bijdrage. En tot morgen.
1: Tot morgen.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: Het nummer Back It Up, en dan hebben we het over Carol Emerald. Die kwam in één keer flink omhoog met prachtige muziek. Volgens mij heeft ze inmiddels een andere naam aangenomen, maar de muziek die blijft nog steeds even mooi. Zaterdag 5 september dan staat Baren eigenlijk op zijn kop, want dan staat alles in het teken van het cultureel festival. En ook de Pekingtuin. Een dag vol muziek, dans, theater, kunst en allerlei activiteiten voor jong en oud. En het is ook de start van het hele cultureel gebeuren in Baren. En iedereen wil zich daar natuurlijk graag presenteren. Iemand één is er natuurlijk ook bij en wij doen verslag vanaf het festivalterrein. Annette, die zit in de studio, dat is onze collega van de radio. Annette, je hebt het een en ander geregeld zodat we een mooie uitzending kunnen maken.
1: Ja, het is voor onze radiomakers denk ik toch de kers op de taart. Wij staan daar zaterdag.

0: Het grappige is, we hebben voor 5 uur programma. Hm. Hebben we gasten die aanschuiven aan tafel voor interviews. En dat gaat van de speeldoos tot de historische kring, de trits, de Bernbrigade. Duikteam Baarnen, die daar dit keer voor het eerst staan met een grote duiktank met water. Wordt door de brandweer gevuld, zodat mensen kunnen zien wat er gebeurt. En van al die verenigingen zijn er zoveel mogelijk mensen die bij ons aanschuiven. En het grappige is, niemand zei nee.
1: Mooi, je kan het dus eigenlijk
0: ja,
1: niet,
0: nee,
1: hè?
0: Dat is niet waar. Er waren er 2, maar dat kwam, die konden niet, omdat ze in hun eentje achter de kraam staan.
1: Ja.
0: Ja, en dan kun je niet weglopen natuurlijk. Nee.
1: Maar het wordt inderdaad, we hebben het net gehoord, hè? We vroegen het naar Klaas Bijker ook naar het weer.
0: Ja, ik vond het spannend, van wat wordt het?
1: Het lijkt er redelijk doorgedacht te worden. Dus wat dat betreft staat dat niet de boel in de weg. Een dag ook waar, dus we zeiden het al, zichtbaarheid van 1 Nederland 1 is natuurlijk ook wel heel belangrijk. We zijn zichtbaar, we zenden rechtstreeks uit. Je kunt dus de hele dag volgen met al die verenigingen en stichtingen die ook meestal gewoon op zoek zijn naar vrijwilligers. Hè?
0: Heel vaak wel, ja. Want wij vragen altijd, of ik vraag altijd van tevoren, joh, wat zijn de dingen waar jullie het per se over willen hebben? Dan bouwen we dat een beetje in. Nou, heel vaak van, ja, we zijn toch op zoek naar vrijwilligers, bestuursleden, dat soort dingen.
1: Ja.
0: Maar ook van, wat doen ze allemaal precies? Niet elke club of vereniging is bij iedereen bekend.
1: Dat is natuurlijk ook het geval. En die vrijwilligers, ja, Barend draait in feite, dat wordt vaak gezegd, maar het is ook wel zo volgens mij. Barend draait op vrijwilligers. Zonder die mensen kunnen we niet. En ja, al die verenigingen, stichtingen enzovoort, hebben ze ook keihard nodig. Want anders dan stopt het gewoon.
0: Nou ja, wij zitten in hetzelfde schuitje. Wij hebben ook nog vrijwilligers nodig.
1: Ja.
0: Maar nog eventjes, want dat las ik eigenlijk in de Baarnse krant van dinsdag. Wij hebben ook een livestream. TV is dat. Er staan camera's op de mainstage. Waarvan wij ook de band die begint, zeg maar, die de aftrap geeft, hebben wij ook als eerste in onze uitzending. Dus mensen kunnen ook thuis op tv meegenieten.
1: Beter kan het gewoon niet, hè?
0: Nee. Maar het allerleukste is, als je maar enigszins kan, kom gezellig daarheen. Want het is niet alleen de Pekingtuin natuurlijk. Het is ook de Brink en de Laanstraat. Ja, het is echt de hit van het jaar, vind ik.
1: En ik denk, als je affiniteit hebt met radio, dan moet je zeker komen kijken. Want dan kun je tenminste ook zien hoe wij zo'n radio-uitzending nou eigenlijk maken. En denk je van, het is iets voor mij, misschien moet ik eens gaan kijken. Dan moet je dat zeker doen. En er zijn altijd mensen die je even wat meer wegwijs kunnen maken. En wie weet, word je een van onze nieuwe collega's? Want dat zou natuurlijk ook heel mooi zijn. Je zei het al, we hebben ze nodig.
0: Ja, zeker. En behalve de mensen die op dat moment programma maken, technicus en presentatie, lopen er andere mensen van onze club omheen. Dus mensen, schroom niet om vragen te stellen erover. We kunnen alles beantwoorden. En van harte welkom rond onze bus.
1: Vanaf 11 uur.
0: Ja.
1: Live op de radio bij 1 Land 1. En we gaan door tot en met 4 uur 's middags. Dus inderdaad 5 uur radio maken. En eigenlijk durf ik wel te zeggen, we draaien onze hand er niet voor om.
0: Nee, klopt.
1: Dat is nog het mooie van dit. TV die maakt een registratie daarvan. Dus ook op 1 Land TV kun je later nog weer het nodige terugzien van wat er allemaal gebeurd is op die 5e. Maar er is ook nog een 6e, hè?
0: Ja, klopt. Dus, ja, kunstmarkt ook, hè? Ja, en op de 6e speelt het zich voornamelijk wel in de Pekingtuin af.
1: Ja.
0: Dus niet meer de Laanstraat en grote kunstmarkt ook. En ook weer muziek.
1: En we hoorden het van Klaas Bijker. Zondag moet het juist helemaal mooi weer worden.
0: Ja, het zou wel heel mooi zijn als dat beide dagen zo is.
1: Ja, en een wandeling dus door de Pekingtuin is zeker de moeite waard.
0: Ja, en vrijdag ook voor de organisatie trouwens.
1: Ja,
0: want meteen hierna gaan ze evalueren en beginnen ze eigenlijk alweer voor volgend jaar.
1: Ja, mooi nagaan.
0: Ja. Maar het is ook een klus, hoor. Het is een klus.
1: Nou, wij zijn er in ieder geval zaterdag bij. Vanaf 11 uur dus rechtstreeks op de radio. Maar kom ook rustig langs bij ons, want je bent van harte welkom. Annette, dank je wel voor deze bijdrage.
0: Ja, en tot zaterdag. Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: En of het nou deze ochtend weer zo'n speciale septembermorning is, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is wel een heel mooi nummer van Neil Diamond. Stress van een drukke start na de vakantie. De overgang van de vakantiemodus naar een volle agenda zorgt bij veel mensen voor een stresspiek. Terwijl je eigenlijk dat vakantiegevoel wilt vasthouden. Lifestyle coach Daphne Blankenstein vertelt hoe je dit voor elkaar krijgt, ondanks de drukte, met concrete tips om rust en energie te bewaken. Daphne, hartelijk welkom in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen.
0: Die vakantie, dan kom je heerlijk tot rust. De eerste dagen moet je nog eventjes weer naar dat rustniveau gaan. En dan ben je er. En op een gegeven moment, dan na die vakantie, zit je in één keer weer volop in de agenda die vol zit. Dat is best lastig. En mensen hebben daar moeite mee. Je hoort het ook om je heen eigenlijk.
1: Nou, zeker. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf het sprekende voorbeeld ben. Dus ik ben vrijdag teruggekomen van vakantie. En ik had dus kennelijk, dus dat is een van mijn tips al, gedacht van, oh, na de vakantie doe ik al die cliëntafspraken. En nou ja, ik ga nog naar een event. En ik moet nog, ik werk voor de beroepsvereniging. Dus we hebben allerlei sollicitatieprocessen. Dus ik heb alles in deze weken gepropt. Dus ik merk dat mijn stressniveau, moet ik zeggen, is behoorlijk hoog al gelijk na mijn vakantie. Dus ik weet wat het is. Iets van de loodgieter en de lekkende kraan. Dus de leefstijlcoach overkomt dat soort dingen ook absoluut. Ja, ja. Zeker.
0: En dan zit je in die modus. Maar hoe kun je nou voorkomen dat je daar heel veel last van hebt? Dat echt die stress daarover ontstaat?
1: Ja, ik denk dat het al wel een beetje begint bij begrijpen van waar komt dat dan vandaan? Want je leeft op vakantie, wat je al zegt, die eerste paar dagen moet je nog een beetje settelen, maar leef je eigenlijk op een veel natuurlijkere manier. Dus je staat vaak op als je wakker wordt. Veel mensen bewegen ook wat meer, maar er zijn vooral ook minder prikkels en minder druk. En je lichaam went eigenlijk aan. En zodra je dan weer die volle dagen krijgt, de agenda's die vol lopen, dan moet je systeem in hele korte tijd weer schakelen, weer alert staan, presteren. Nou, dat kost heel veel energie en dan merk je dat je slechter gaat slapen, eigenlijk moe bent, een korter lontje, meer zin in snelle suikers. Ik heb er net voor dit gesprek ook nog even een stuk chocola naar binnen gewerkt. Weet je, want dat soort dingen doe je dan ineens. En je verwacht eigenlijk van, hey, ik heb vakantie gehad, lekker uitgerust, dan kan ik fris van start. Maar we zien eigenlijk van dat het tegenovergestelde vaak gebeurt. Omdat je lichaam weer moet wennen aan een nieuwe belasting. Maar daar houden we eigenlijk helemaal geen rekening mee.
0: Nee.
1: Dus dus dat is ook wel een van de valkuilen die dan ontstaan. Is dat we de neiging hebben om dan veel harder van start te gaan. Dus je doet eigenlijk het tegenovergestelde van wat helpt. Je voelt van, oh, het zakt weg, ik moet er even extra tegenaan. Gelijk weer sporten op het volle niveau, alles inhalen wat is blijven liggen op mijn werk. Ja, en daarmee jaag je jezelf eigenlijk helemaal die stress in plaats van dat je dan die rust weet te bewaren. Ja, en die eerste 2 weken na je vakantie, ja, die bepalen ook wel hoe die rest van het jaar eruit ziet. Dus ja, het is wel eigenlijk heel erg goed om daar veel bewuster mee bezig te zijn.
0: Dus eigenlijk zou je het om moeten keren. En omkeren, daar bedoel ik mee, je zou ook net zo rustig. Vaak is het zo dat je vlak voor de vakantie moet er ook nog van alles af. Dus
1: zeker.
0: Je gaat vaak heel stressvol die vakantie in. Nou, die paar dagen om dan bij te komen, die zijn dan ook meer dan nodig, denk ik.
1: Nou.
0: En dan aan het eind van die vakantie, dan zou je eigenlijk heel langzaamaan dat niveau weer wat op moeten voeren. Kortom, in die eerste paar dagen misschien nog niet eens zo heel veel activiteiten ontplooien. Oftewel zorgen dat die agenda niet te vol komt te zitten.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. Want ik had inderdaad ook voor mezelf al vanochtend bedacht van, het begint ook al voor die vakantie, van hou daar ook rekening mee, zorg er ook bewust voor van dat na die vakantie je agenda niet gelijk vol staat met allerlei zaken, zodat je ook de ruimte hebt om wat meer die rust te nemen. Ik denk dat dat echt wel een heel belangrijk punt is wat je daarin benoemt. Ja, zeker. Ja.
0: Ik merk het eigenlijk al, en meestal in het weekend, dan kijk ik even wat staat er de komende week op de rol. En is mijn agenda erg vol, dan denk ik al, oh jee. Kortom, ook daar.
1: Oh jee, of kom je er dan wat mee?
0: Nou ja,
1: grijp je in.
0: Soms moet je ingrijpen en soms staan er natuurlijk al dingen die gewoon moeten gebeuren.
1: Precies.
0: Maar Ja, dus daar zou je er al rekening mee moeten houden in je hele planning. Ja. Dat je gewoon rustmomenten in je werkdag misschien inbouwt of niet.
1: Ja, zeker. Dus het is inderdaad al begint het ook voor de vakantie, je agenda na de vakantie bewust zeg maar wat leeg houden. Zodat je nou ook je lichaam weer de ruimte geeft om weer in het nieuwe ritme te komen. Dus dat geeft ook wat minder stress voor je lichaam. Maar ja, zit je er dan ook eenmaal in, dan kan je ook bewust kleine rustmomenten juist inbouwen. Dat hoeft niet gelijk iets heel groots te zijn, maar gewoon eventjes 10 minuten die telefoon weg. Of even lekker, als je een koffie drinkt, even lekker buiten gaan zitten bijvoorbeeld. Dat kan al wat rust voor je lichaam geven. Maar bijvoorbeeld iets wat je op vakantie bijvoorbeeld deed. Naar buiten voordat je met de dag begint. Mm. Of rustig opstarten voordat je telefoon pakt. Ja, dat zijn sowieso dingen die je in het dagelijks leven ook niet heel verkeerd zouden zijn. Maar zeker als je terugkomt van vakantie, ja, kan dat ook je lichaam weer helpen om die rust wat te bewaren. En niet gelijk in de stress te schieten.
0: Yeah.
1: Dus rustig op te starten als die mogelijkheid daar is. En dat is natuurlijk ook iets wat je even in kunt plannen. Maar ja, je kan ook bewust kiezen voor, ik ga pas na een bepaalde tijd mijn telefoon pakken. En niet als ik in bed lig afscrollen van wat is er vannacht allemaal in Amerika gebeurd of zo. Of dat soort dingen.
0: Ja,
1: ja dan zet je je lichaam eigenlijk gelijk weer aan. En dat is zonde. Ja. Nou, en hetzelfde kan je natuurlijk ook naar de avond kijken. Ik had toevallig gisteren, of ja, van de week in ieder geval, een heel mooi gesprek ook met iemand die vertelde ook van ja, ik slaap ook veel beter in de vakantie. Dat heeft er ook mee te maken dat ze dan niet nog televisie zitten te kijken of dat ik nog heel lang op mijn telefoon zit te scrollen. Maar dan doen we gewoon lekker een spelletje met het gezin. Ja, dus ook weer iets wat sowieso heel goed is. Maar zeker na die vakantie gewoon eerder stoppen met schermen. Lekker op tijd naar bed. Dus een vaste afsluittijd voor die schermen. Ook dat helpt weer van, nou ja, om dat lichaam in ieder geval ook na die vakantie die rust te geven. En veel mensen zullen wel herkennen van dat het op vakantie echt wel anders is met telefoongebruik of tv kijken. Dat je dat echt veel minder doet 's avonds. En ja, dat hele mooie invloed heeft op je nachtrust.
0: Ja.
1: Dat je daar veel rustiger van wordt. Dus dat is ook iets wat je bewust in zou kunnen plannen, zeg maar. Zeker die weken na de vakantie.
0: Ja.
1: Nou, eigenlijk altijd. Dat zijn natuurlijk wel een beetje dingen die eigenlijk sowieso voor mensen wel goed zijn. Maar extra eventjes om deze week door te komen. Ja, en wat jij al zei, van wat jij doet, van hey, hoe ziet mijn agenda eruit voor de komende week. Ja, ook heel streng wel zijn op je eigen grenzen die eerste weken. Je hoeft niet direct alles vol te plannen, wat ik al zei, maar het lekker rustig op te bouwen.
0: Ja.
1: Ja, en lekker blijven bewegen. Ontspanning zien als een ontspanningsmoment voor je lichaam. Het kan al, mensen denken dan gelijk, ik moet dan een half uur gaan lopen. Dat hoeft helemaal niet. Gewoon 5 tot 10 minuutjes even een ommetje maken. Ja, dat doet dan heel erg veel voor je lichaam, je stressniveau, maar ook de energie in je hoofd. Dus ook dat zijn kleine, concrete tips die mensen zouden kunnen oppakken, zeg maar, om toch rustigere start te maken.
0: Ja, fantastisch om te horen. En ik denk als mensen dit horen en daar ook echt mee aan de gang gaan, dat ze daar beslist heel veel baat bij hebben. Ik wil je heel hartelijk danken voor jouw bijdrage weer in de uitzending. Daphne Blankenstein, tot een volgende keer.
1: Ja, heel graag gedaan. Ik ga er zelf ook even mee aan de slag. Fijne dag.

Mooie muziek van Crosby, Stills, Nash & Young en Just the Song Before I Go. En heel toepasselijk is dat, want het programma zit ook weer helemaal vol. Het is de hoogste tijd om afscheid van je te gaan nemen. Dit was 1x1 actueel van 3 september. De techniek die werd verzorgd door Chris Sirius. De redactie was in handen van Corien Wensen. En mijn naam is Kees Veerling. En blijf luisteren naar 1x1 Radio. Na het nieuws dan zijn we er uiteraard weer terug. En dan met Spakenburgs Goed. En dat met presentator Larry Koelewijn.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending tonen ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

and I. En de samba dansen. Dat kan ik niet. Ja, ja. Hel, boom, uit. En... oh, van Warmerstreken naar Nederland. Oh, dat is een kleine koude toestand met rillingen en zo. Nou, momenteel niet, hè. Weet je wat we gaan doen? We gaan even naar zee. We gaan dansen aan zee. En dat doen we samen met Bluff.

De mannen met de hoge stemmen. De zogenaamde kopstemmen. Ja, die konden hoog zingen hoor. How deep is your love? En Dekker Radio gaat verder met een Nederlandstalige van Bloem. En die moeten het even aan hun moeder vragen, geloof ik.

Mooie compositie, hè? Uit Italië. Papik. Zo heet de orkestleider en de schrijver van de songs. En Stevie Gamboni zong het. Anche un uomo. En dat betekent zelfs een man. En de rest heb ik nooit kunnen vertalen. Want zo goed ben ik ook niet in talen, hoor. Hier is Herman van Veen met dat lieve liedje.

0: Ja, daar zat een vaartje in, hè? Deze van El Giro, afkomstige song. Easy, yeah. Nou, makkelijk was het niet wat hij deed. Ik ga eens eventjes kijken in Studio 2, want volgens mij zit Wiebe klaar met deze drie.
1: Deze drie, zo in Dekker Radio.

0: in Dekker Radio.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht, heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Zij kreeg 3 jaar geleden euthanasie. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi stopt als international. Dan het weer, bewolkt met lichte regen. Het is ongeveer 22 graden.

Yeah.

Toen Michael Jackson nog een klein manneke was, zonder baard in de keer. En het heette ABC. Drie achter elkaar. Nou, wat doen we dan? Dadelijk Merel met een zachte landing. Waar weet ik niet. Maar eerst Toto. Only You.

0: waren er drie achter elkaar en de laatste was van Merel. Ik vind het niet zo geweldig hoor, met die zachte landing. Voor mij mag het een harde landing worden, toch? Ja. De Tipsy Girls. Baby One More Time.
1: Baby.
0: Wat voor baby? Dat is raar hè, in het Engels een baby.

0: Ze noemen zich driewieler. En maken ze nou die driewieler steeds stuk of zo? Ik weet het niet hoor. Gelukt heette die in elk geval.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Kijk of je deze nog kent. Ja, dat is lang geleden hoor. 1972, het staat erbij. De OJ's. En een van die leuke hits van ze was deze. Titel Backstabbers.

En zo klonk dat in 1972. 800 jaar geleden. Dekker kan niet rekenen. Inderdaad, je hebt gelijk. Kleinmans en Van Geel nog eens een keertje. Ja, dat is een leuk liedje hoor. Met die juf met die uitschuifbare benen. Luister maar. Oh ja, ze heet juf Helene.

Chicago in de tijd, met echte blazers en zo. En Saturday in the Park was een van hun tophits uit 1972. Ik moet eventjes voortmaken, want Dekker Radio zit er bijna op. Er komt nog een Marlene voorbij. Hey, hey, Marlene heet deze. Uit Duitsland. Van High Life. Uit de plaats Hannover. Ik

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het Commissariaat voor de Media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending tonen presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen, vooral aan zee harde windstoten en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: De Mystery Tour. Het programma met de muziek.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

Dat was hem, de openingsprogramma op Vrijdag 1981. Kim Wilde, The Kids in America. Een dikke hit in dat jaar. Lang geleden alweer 1981, maar wel lekker om die muziek te horen. Welkom overigens bij een nieuwe aflevering van Programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai voor u het komende uur ook de hedendaagse muziek. Kygo en Max McNone hier zo. Dit is Take Me Back. Again.

0: Kijk al, en Max McMahon. Dit was Take Me Back, de hedendaagse muziek hier in het programma. Tijd om eens lekker terug te gaan in de tijd met wat wij dat noemen.
1: Oude meuk!
0: We gaan naar 1964. Barbara Streisand, haar nummer Funny Girl.

0: De muziek van het jaar 1964. Barbara Streisand komt hier voorbij. Funny Girl, de titel van het nummer.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We maken weer een gigantische sprong in de tijd. We gaan naar 2001 met Gabrielle. Out of Reach.

0: Zo is maar net. De muziek van Gabriel, 2001. Dit was Out of Reach.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2017 met Imagine Dragons. Whatever it takes.

0: Imagine Dragons 2017, whatever it takes. Wat er ook voor nodig is, wij maken er een leuk programma van, toch?
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk hier zo van Rob en Sky. Dit is Love One Another. Hou van elkaar, dat is beter ruzie maken, ja. Zeer zeker.

0: Rob and Sky en hun nieuwe plaat Love One Another, hou van elkaar. Een mooi uitgangspunt om dat te doen, hè?
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Ja, zeker in de Bonte Muziekverzameling proberen we natuurlijk altijd bond te maken met muziek uit alle weer windstreken en stijltjes. Wat dacht u van deze? Oh.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, soms druk je op het verkeerde knopje, hè? Dan komt die jingle gewoon nog een keer gratis. Symfoniek, 1994. Nederlands grootste aansteller, Gerard Joling, Together Again uit 1994.

0: De jaren 90 muziek van Gerard Joling, Together Again, de titel van het nummer. Fijn dat u er nog steeds bij bent hier in de bonte muziekverzameling. We hebben ze voor u op een rijtje, de lekkerste muziek.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Met de muziek van de jaren 70 gaan wij op naar het half uur. Dat gaan we doen met deze 1977. Bobby M. En dit is Sunny.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Gloria Steinem is overleden. De Amerikaanse feminist, activist en journalist was voorvechter van de Amerikaanse vrouwenbeweging, zoals ze voor de legalisering van abortus. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer, veel bewolking en lichte regen. In het westen en zuiden later droger en wat zon bij ongeveer 22 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

Ja, het is een blijvlachtige muziek. Deze Christa Burke, terug naar het jaar 1986. The Lady in Red, de titel van de plaat. We keren naar de muziek van 2026 terug. Met Bruno Mars en Wiz Kiddle.

0: Ja, leuk nummer van Bruno Mars met die trompetjes erin. Risk It All, de titel van de plaat. En zoals je ook al, ook 2026 wordt er nog steeds leuke muziek gemaakt. Wij gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Hoe is het met uw vibraties? Zijn die goed? Bij de Beach Boys waren ze dat wel in 1966. The Good Vibrations.

0: Ja, muziek van 60 jaar oud. In de jaren 70 treed ik al als een gouden ouwe. Ja, tegenwoordig vindt het tijd is wel een echt oude meuk geworden dan. Lekkere muziek van The Beach Boys uit 1966. De Good Vibrations hoorde u hier voorbij komen.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2008 muziek van One Republic. Stop and Stare.

0: 2008 de muziek van No One Republic, Stop and Stare, de titel van de plaat.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u, meer dan hits alleen, de plaat van No Promises. Dit is Siren.

Leuke nieuwe plaat van No Promises. Siren was de titel van de plaat. Ik kijk op de klok. Het is wat vroeg, maar ik ga wel eens afscheid van u nemen. Het komt het een beetje lastig uit met de plaatjes die nog klaarstaan. Dit was er nog niet weer voor vandaag. Het uurtje lang rond op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Berg. Vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. En ik hoop dat u ook met plezier geluisterd heeft. Reageren zoals altijd op het programma. Dat kan via janberg.radio@gmail.com. Voor de overige wens ik u nog een hele fijne dag. En ik vertel wat de muziek is waar we naar uitgaan. Allereerst gaan we naar 2012 met Roel van Velzen en zijn band The Rush of Life. 1970 daarna T-Set en She Likes Weeds. En we sliepen eruit met een nieuw werkje van John Michael Ferrari, Music With You. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en heel graag weer tot de volgende bond.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer: in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is De Duurzame Draai. Een programma van Eemland 1 in samenwerking met de duurzame organisaties van onze regio.
4: Hallo allemaal, vandaag weer een nieuwe aflevering van De Duurzame Draai. Mijn naam is Noëlle Sand en tegenover mij zit Annemarie Onderstal. Vandaag in ons programma geven we aandacht aan de energiecoaches. Dus we laten er zowel eentje uit Baarn als uit Bunschoten, Spakenburg aan het woord. We hebben het over biodiversiteit en de afgelopen weken hadden we het best warm gehad. Dus hittestress komt aan de orde. En tot slot vertellen we wat meer over het project Slim met Energie en de witgoedregeling.

0: dat is een lekker begin van het programma, Menno. Goed gekozen. Leuk. We gaan nu over naar onze Henk. Henk van Es, hij is met vakantie, maar alsnog als razende reporter neemt hij overal in het land, maakt hij zelf opnames. En vandaag heeft hij een interview gedaan met een collega, energiecoach van Baarn Duurzaam, Jan. Dus luister mee.
1: Ik spreek met Jan Heesemans. Hij is energiecoach in Baarn. Dag Jan.
2: Dag Henk.
1: Ja, vertel eens Jan, hoe is het zo gekomen dat jij energiecoach bent geworden?
2: Ik ben al 30 jaar met mijn huis aan het verduurzamen. Elk keer een stukje. En ja, dat trok mij wel aan om ook mensen te
1: helpen.
2: Te helpen, ja. om te verduurzamen, ja, en zeker, ja, om te beginnen.
1: Ja.
2: Want het begin is erg moeilijk om lijn te krijgen in het hele verhaal.
1: Wat doet een energiecoach eigenlijk?
2: Nou, een energiecoach die gaat bij de mensen op bezoek met één of twee man.
1: Mm-hmm.
2: En die bekijkt het huis en die kijkt naar de mogelijkheden van de persoon die daar woont. En dat samen proberen we dan een oplossing te zoeken voor het energievraagstuk.
1: Ja.
2: En hoe je dat zo handig mogelijk kan om dat bij dat huis te doen en bij de portemonnee van degene die daar woont.
1: Ja, en wat is het vraagstuk? Is dat een financieel vraagstuk? Of gaat het om de footprint, je CO2 footprint? Of gaat het om comfort? Waar gaat het over?
2: Meestal gaat het over het financiële stuk van de vraag.
1: Ja.
2: Van hoe kan ik goedkoper mijn energie gebruiken en inkopen en alles wat erbij hangt. En hoe kan ik mijn huis isoleren op een zo goedkoop mogelijke manier, maar ja, wel zo efficiënt mogelijk.
1: Ja, want je hebt natuurlijk, je zegt energie, hè? Dus dan hebben we het over gas, elektriciteit?
2: Dan hebben we het over beide, ja. Gas en elektriciteit.
1: Want wat is nou het grootste probleem, gas of elektriciteit?
2: Het grootste probleem is eigenlijk dat het gas erg duur wordt en dat mensen dan willen overstappen op energie.
1: Mm-hmm.
2: En dat is op elektriciteit. En dat is ook omdat het gas er uiteindelijk een keer vanaf gaat. Dus
1: ja,
2: uiteindelijk gaat iedereen van het gas af. En als je dan alleen nog in de wijk op het gas zit, dan word je ook afgesloten. Dan gaan ze dat niet meer onderhouden, dat gasnet. Dan is het afgelopen.
1: En wanneer verwacht je dat?
2: 2040, 2045.
1: Ja.
2: Het duurt nog een hele tijd, maar het verduurzamen op zich, dat is best moeilijk om dat te doen. Zeker als leek.
1: Ja.
2: Om eraan te beginnen en om het uiteindelijk tegen die tijd dat het gas eraf gaat, dat je dan ook helemaal op elektriciteit over kan gaan.
1: Werk jij voor de gemeente?
2: Nee, ik werk niet voor de gemeente. Wij werken voor Baarn Duurzaam en dat doen we op vrijwillige basis.
1: Ja, en wat onderscheidt jou nou van een goede leverancier, hè, die bij je langskomt?
2: Wij doen eigenlijk niks met leveranciers, omdat wij onafhankelijk willen zijn.
1: Onafhankelijk van?
2: Onafhankelijk van leveranciers, van fabrikanten. Wij geven advies aan de mensen hoe ze het beste kunnen doen en waar ze op moeten letten als ze iets aanschaffen. En dan moeten zij zelf via een offerte gaan kijken wat ze willen doen.
1: Dus je hebt eigenlijk helemaal geen direct belang als energiecoach.
2: Nee.
1: Je verdient er niks aan.
2: Je verdient er niks aan.
1: En je krijgt natuurlijk een vergoeding van Baarn Duurzaam.
2: Nee, dat krijgen we ook niet.
1: Oh?
2: Wij hebben alleen, we zijn vrijwilliger. Er wordt geen vrijwillige bijdrage of zoiets uitgekeerd. We doen het helemaal zonder betaling.
1: En dat vind je ook goed dat zo is?
2: Ja, dat vind ik ook goed.
1: Het is toch een behoorlijke inspanning lijkt me. Hè? Want hoe lang ben je bij zo'n klant bezig?
2: Bij de klant zijn we anderhalf uur bezig, maar de voorbereiding en het maken van een leesbaar verslag kost alles bij elkaar ongeveer een dag.
1: Ja, maar dus ik begrijp dat jouw product is een verslag.
2: Ja, ons product is een verslag.
1: Ja.
2: En dat verslag dat proberen we zo leesbaar mogelijk te maken en ook zo handig mogelijk voor de bewoner. Welke stappen zou die als eerste kunnen ondernemen bijvoorbeeld om het huis in ieder geval redelijk te verduurzamen en daar ook een klein bedrag van de energierekening af te halen.
1: Ja.
2: Want dat stimuleert ook weer degene die daar woont om extra door te gaan met
1: snap ik, ja.
2: Met die verduurzaming.
1: En wat is nou het uiteindelijke effect van jullie werk? Weet je dat?
2: Ja, het uiteindelijke effect is dat mensen terugmailen dat ze veel aan het verslag gehad hebben en dat ze ermee aan de slag gaan.
1: Ja.
2: En dat wil zeggen dat ze 1 of 2 maatregelen nemen die de meeste winst opleveren.
1: Ja, ja, daar gaat het om.
2: En daar gaat het eigenlijk om, want dat motiveert ook de mensen weer om verder te gaan.
1: Ja. Maar neem je wel eens contact op met klanten naderhand om te vragen van is het allemaal gelukt of wat heeft het opgeleverd?
2: Nee. Dat doen we niet.
1: Nou.
2: Wij geven wel altijd aan dat ze altijd weer een advies kunnen vragen of informatie kunnen vragen, ja, bij ons persoonlijk en eventueel een nieuw bezoek kunnen vragen.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat zo iemand dan vraagt van ik noem maar wat, ik wil de vloer isoleren. Hè? Ik heb een houten vloer. Dat is allemaal ingewikkeld. Waar kan ik terecht? Wat voor antwoord krijgen ze dan?
2: Dan zeggen wij niet een bedrijf. Alleen noemen wij mensen bedrijven die voor zichzelf werken alleen. Dus dan kunnen ze daar eventueel terecht. Want dan weten wij de kwaliteit van dat bedrijfje.
1: Okay.
2: Want als je een groot bedrijf hebt, die hebt allemaal monteurs in dienst, en dan weet je niet of die kwaliteit ook gehandhaafd is. Vandaar dat we alleen maar ook in de regio Baren, dan meestal in de plaats, kennen wij wat bedrijven, maar alleen bedrijven die als ZZP'er of alleen werken. Ja. En dan weten wij ook de kwaliteit.
1: Ja. En hoe zie je de toekomst van Energiecoach? Gaat dit nog jaren door op deze manier? Of ontwikkelt zich dat verder?
2: Nou, ik zie dat wel zoals wij dat doen. Dat we aanvragen krijgen. Zeker tegen de winter. Dan wil iedereen opeens zijn huis gaan isoleren. Maar dat het zeker doorgaat op deze manier. Zolang we maar onafhankelijk blijven.
1: Dat is de kracht.
2: Dat is eigenlijk de kracht. Ja.
1: Nou, heel helder. Dankjewel, Jan.
2: Dankjewel.

0: Daniël Lohuis met Stap voor Stap. En dat is inderdaad hoe we het moeten aanpakken met z'n allen. Nou, wat Henk kan, kan ik ook. Dus ik ging ook als razende reporter op pad. En ik ontmoette Adriaan Voeten aan de Eem, in de Eemerwaard. En Adriaan Voeten doet van alles. Is ook van meten is weten. Maar dit keer hebben we het vooral over het belang van de biodiversiteit en de natuur. Luisteren. Hey Adriaan.
1: Hey Noël.
0: Wat leuk om jou hier te treffen. We staan hier voor jouw huis. En we zien een groene oase aan van alles. Dus daar gaan we het zo even over hebben.
1: Ja,
0: maar misschien wil je je kort even voorstellen. Wie ben je eigenlijk?
1: Adriaan Voeten. Ik hou me bezig met klimaat. En in de allerbreedste zin des woords. Ik trek heel veel mensen aan die het leuk vinden om over klimaat na te denken. Ik vind het ook leuk om over alle vraagstukken op te lossen.
0: Rondom energie heb ik je dan regelmatig met je te maken.
1: Ja.
0: Maar inderdaad ook de natuur, dat gaat je echt enorm aan je hart.
1: Ja, en, meten is weten. Hè?
0: Dus meten dat is weten, precies.
1: Maar in de breedste zin des woords, dus echt heel nerdy. Van elektriciteit en warmtepompen tot meten qua groen. Qua. Hier staat bijvoorbeeld een vogelluisterstation. We meten hoeveel vogels hier recht voor mijn deur bij de Eemerwaard rondvliegen.
0: Ja.
1: Noteren we iedere dag weer, het hele jaar door. Dat analyseren we, bekijken we. Maar ik loop ook met Obsidentify hier voor rond, of eigenlijk overal rond, te kijken van wat er allemaal te vinden is qua natuur. En dit stukje hiervoor waar we nou staan, want dat was volgens mij je vraag.
0: Ja, klopt.
1: Daar zijn we vorige week, was dat geloof ik, of de week daarvoor? Met de fietstocht.
0: Met de fietstocht, twee weken geleden.
1: Toen zijn we hier langs geweest. Was het net op het verkeerde moment gemaaid. Ik zei van, heel naar, maar het komt wel weer terug. En nu, twee weken later, tijdens de nationale hittestress. Iedereen piept dat alle bermen bruin worden, stoffig. Is het hier?
0: Een groene oase.
1: Ja. En geel en paars. En,
0: ja, het is jammer dat het radio is, hè? Want we kunnen het niet laten zien. Maar we kunnen er wel heel enthousiast iets over zeggen.
1: Vlindertjes.
0: Het is inderdaad echt heel groen.
1: Ja.
0: Dat is ongelooflijk.
1: En
0: dus die
1: poot.
0: Ja, en voor jou, ja.
1: Zie je een grote boom. Dat horen de mensen misschien ook wel ruisen. Dus dat is eigenlijk een willig. De bomen die bekend staan om het ruisen, dat zijn de populieren. Die hebben van die ronde blaadjes, die twinkelen een beetje. Maar dit is een willig. Een van de honderden soorten willigen die er zijn. Er zijn geloof ik iets van 30 soorten die in Nederland thuis horen. Maar deze willig, die is heel bijzonder. Want hij staat namelijk voor mijn raam.
0: Ja.
1: Ik schrijf daar vaak mijn stukjes achter. Want op de achtergrond is de willig.
0: Ja.
1: Is de eem. Is de Eemerwaard. En het is heel mooi hoe die kaal kan zijn. En weer groot kan worden. En weer vol kan worden. En in de herfst valt het blad. Dan heb je enorm ruim uitzicht. Dus het is een levend schilderij.
0: Ja, prachtig. Adriaan, we zijn inmiddels een stukje opgeschoven. En we staan nu aan de Praamgracht. Maar we hebben het nu over groen, hè? En dat je ziet als het veel gemaaid is, dan is het kaler. En dan is het groen, is nu bruin. En hier is het bijvoorbeeld weer hartstikke groen. Waarom is dat eigenlijk zo belangrijk?
1: Het is natuurlijk het woongebied voor niet alleen voor onszelf, omdat wij hier ook wonen. Maar ook voor alle kleine diertjes, dus de insecten. Die moeten weg kunnen kruipen, die moeten een beschermd vochtig stukje kunnen vinden.
0: Mm-hmm.
1: Als we hier langs de rand van de Eemerwaard kijken, de rand van de Praamgracht, dan zien we het prikkeldraad. Daar zie je al dat de begroeiing. Zien we al dat de begroeiing bijna een meter hoog is. Met de werkgroep Eemerwaard zijn we eigenlijk begonnen om te zeggen van, mag dat verschrikkelijke prikkeldraad niet weg? Dan maken we hier een mooie haag bijvoorbeeld langs. Utrecht wil ook heel graag hagen weer terug in het landschap.
0: Mm-hmm.
1: En het bijzondere van hagen, daar kun je het heel goed zien. Dat is zeg maar een verticaal tuintje. Daar kunnen insecten wegkruipen, er kunnen kleine beestjes onderkruipen, er kunnen vogels in in wegkruipen. Je hoort daar een
0: kieviet.
1: Ja. Daar gaat vliegt de
0: kiekendief, denk ik.
1: Ja, de bruine kiekendief. Ja. Er is ook een blauwe kiekendief gevonden.
0: Wauw.
1: Die heet dus gewoon letterlijk kuikendief.
0: Ja, dat doet hij zo, wat hij dat liefste doet.
1: Die voert dat aan zijn kuikens. Het is heel flauw, maar dat is nou helemaal zo. Ja. Kijk, hij jaagt echt op enkele meters bij ons vandaan. Ik denk dat het 30 meter is.
0: Ja, prachtig.
1: Heel langzaam. Hij is ook helemaal niet snel. Hij wordt ook heel makkelijk verdreven door, door kievieten. Die dat helemaal niet leuk vinden dat hij in de buurt van hun nest komt.
0: Nee, uiteraard. Zou ik ook niet blijven horen. Ja.
1: Maar ook die moet hij eten.
0: En precies.
1: Dus de dus kievietjongen, die eten die kleine insecten weer die in het hoge gras zitten. Die komen dus... Die kunnen dus niet in de bermen, kortgemaaide bermen, fourgeren. Wat je hier langs de Praamgracht ziet, is dat ook de oevers tegenwoordig hoog gelaten worden. En je ziet ook dat er heel veel meer riet in de grachten mogen blijven staan, in de watertjes mogen blijven staan. Dus omdat de riet, dat heeft een zeer goede zuiverende werking. Dat blijft bacteriën voeden tot in de diepte. En die kan dus ook de Praamgracht weer schoon krijgen.
0: Dat is natuurlijk wel, ja. Want dan nogmaals, want dat is toch wel de hamvraag. Zo van, is het goed voor de natuur? En waarom is het dan goed voor de mens?
1: dat zie je hier. Hoeveel mensen er het fijn vinden om hier langs te lopen. Ja. Om echt buiten te zijn. Dat zie je in tijden dat het even wel wat moeilijker is. Dan zie je dat mensen 's avonds een rondje gaan lopen als het 35, 40 graden geweest is overdag. Dan zie je s'avonds hele drommen die lekker even de natuur ingaan. Die koel geblazen worden. Die genieten van een kiekendief die langskomt. En die resetten zich helemaal naar het nu. Naar de werkelijkheid van dit moment.
0: Oké, dankjewel Adriaan voor dit inkijkje in de mooie Emerwaard. En dat groen belangrijk voor ons is, hoop ik, is ons wel duidelijk geworden.

0: En voor de muziekliefhebbers onder ons, dit was Laura Mvula. Ik hoop dat ik het goed zeg. Met Green Garden. Alweer zo'n mooi nummer en lekker swingend. Helemaal goed. Waar we nu aan toe zijn is... ik ben heel erg blij dat we contact hebben met Milieu Centraal. En we gaan nu in gesprek met Simone Trésor om wat meer te horen over hittestress. En daar hebben we wat mee te maken gehad de afgelopen periode. Simone, welkom.
1: Hi, dag.
0: Hallo, helemaal leuk. Nou, fijn dat je erbij bent. Misschien kan je even kort introduceren. Jezelf en misschien ook Milieu Centraal meteen.
1: Ja, natuurlijk. Nou, ik ben Simone Trésor. Ik ben woordvoerder en expert duurzame woningen bij Milieu Centraal. En Milieu Centraal is het onafhankelijke kenniscentrum voor duurzaam leven. Wij helpen mensen bij het zetten van duurzame stappen op elk gebied. Want heel vaak willen mensen bijvoorbeeld wel verduurzamen, maar zien ze door de bomen het bos niet meer. Wij zoeken dan dingen voor ze uit en leggen uit wat de slimste keuze is. Zie ons een beetje als die lieve buurman die de boel op orde heeft, die alles weet en die je graag helpt. Waar je altijd bij terecht kan en die je niets probeert te verkopen. Dat zijn wij ongeveer.
0: Helemaal leuk. Ja, zo'n buurman wil ik ook.
1: Ja,
0: helemaal goed. Nou, zonder dolle. Ik denk dat Milieu Centraal echt ontzettend mooie kennisinstituut is. Met waar jullie heel veel informatie te vinden is over van alles op het gebied van duurzaamheid. Dus echt milieucentraal.nl mensen. Dat is echt de moeite waard om daar eens even op te gaan kijken. Waar we jou speciaal vandaag voor wilden vragen was het thema hittestress. Want het is op dit moment in de studio ook nog is best warm. Dus waarom wij doen dat niet zo goed, geloof ik, omgaan met hittestress? Vertel.
1: Nee. Ja, het is natuurlijk iets waar iedereen wel last van heeft. Alleen is het niet voor iedereen dezelfde hitte, hè? Vergis je niet. Mm-hmm. Niet iedereen heeft dezelfde zomer. Dat hangt af van je postcode en je huis en je buren. Of je woningeigenaar bent of huurder. Je inkomen, je gezondheid, je leeftijd. Al die factoren die bepalen of jouw zomer voelt als vakantie. Of dat je aan het overleven bent in je eigen woning. En ik kan wel wat praktische tips geven om die hitteperiodes wat leefbaarder te maken. En ik kan mensen proberen te motiveren om een plan te maken om die hitte structureel zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Zonder daar meteen bakken met stroom voor te gebruiken.
0: Nou, kom maar door met die tips dan. Want daar zijn we heel nieuwsgierig aan. Dus tip 1?
1: Ja. Nou ja, goed, er zijn eigenlijk twee plannen die je moet maken. Een plan als er een hittedag aankomt. Daar kun je je natuurlijk korte termijn mee tegen wapenen. Maar ja, de zomers worden er niet koeler op. Dus we zijn als Nederlanders gewend ons te wapenen tegen de kou in de winter. Maar eigenlijk moeten we ook gewoon een plan maken om ons te wapenen tegen de warmte. En daar zijn we nog niet zo aan gewend. Mm-hmm. Maar dat is wel heel verstandig om dat plan te maken. Maar we zijn in Nederland hele goede korte termijn denkers. Maar lange termijn denken vinden we lastig. Ja. Maar goed. Bij een hittedag, komt er een hittedag aan, dan heb ik een geheugensteuntje. En dat is hang op, doe dicht, lucht door. En ik hoop dat hij blijft hangen.
0: Oké, zeg hem nog eens, zeg hem nog één keer.
1: Hang op, doe dicht, lucht door.
0: Kijk.
1: En ik ga hem uitleggen uiteraard. Want hang op betekent probeer aan de buitenkant zoveel mogelijk zon te weren. Hang je zonwering op. Hè? Dus doe alles wat je hebt aan markiezen en parasols open uit. Heb je die niet, probeer dat dan te doen door iets voor je ramen te hangen. Een laken, een schaduwdoek. Er zijn heel veel budgettips om dat te doen. Hè? Je kunt ook een rolgordijn buiten voor je warmste raam hangen. Ik hoorde mensen die een beweegbare douchegordijnstang tussen hun kozijnen klemmen en daar dan een doek overheen hangen.
0: Ja.
1: Dus dat is hang op. Ja. Doe dicht. Doe alles dicht. Ramen, deuren, maar ook aan de binnenkant al je gordijnen en alles wat maar helpt om de zon van je te weren. En lucht door als het 's avonds buiten koeler is dan binnen. Alles tegen elkaar openzetten. Spuiventilatie heet dat. Dus echt alle ramen gewoon tegen elkaar open. En de boel door laten vochten. Ja. Dat doe je op een hittedag.
0: Ja, precies. En ik doe, weet je, even om aan te vormen. Ik doe dan zelf ook. Ik kijk ook even naar mijn weerappje, zeg maar. Want vaak is het ook 's ochtends vroeg. Weet je wel, dan is het eigenlijk het koelst. Dan zie je nou 15, 16 graden of zo. En dan, ja, als je dan toch om 6 uur wakker bent, hup, alles
1: open. Ja, precies. Het is voor iedereen anders.
0: Ja,
1: ik ben niet zo'n vroeg mens, maar ik ben meer van laat op.
0: Okay.
1: Maar ja, goed, en dan hoor je altijd mensen zeggen, ja, maar ja, ik woon midden in de binnenstad. Ik kan moeilijk alles openzetten. Snap ik ook.
0: Ja.
1: Soms zijn daar ook
0: oplossingen. Je moet even bijblijven.
1: Maar dit is wat ik voor een hittedag ga geven.
0: Leuk. Nou, dan ga jij nu waarschijnlijk iets vertellen over het plan op de langere termijn. Heb je nog 2 minuten, Simone? Sorry.
1: Oh jeetje, dan moet ik het alweer kort houden.
0: Ja, heel kort.
1: Het lange termijn plan, de 4 keer eren maatregelen. Groen integreren, zonweren, isoleren en ventileren. Dus probeer je omgeving zo groen mogelijk te houden. Planten tegen je muur, een boom voor je warmste raam. Goed voor de biodiversiteit, maar houd het ook aanzienlijk koeler in je buurt. Nou, zonweren heb ik net al uitgelegd. Investeer daar ook echt in. Als je toch een grote verbouwing gaat doen, neem niet alleen geld op voor isolatie, maar ook voor zonwering. Ja. Isoleren, houd in de winter de kou buiten, in de zomer eventjes de warmte, maar als het eenmaal binnen zit, weten we allemaal, gaat het er ook weer moeilijk uit. Dus vandaar dat die zonwering samen gaat met die isolering. En ventileren, daar kun je ook investeren. Ja, en dan zeggen veel mensen, maar ik wil dan graag een airco. Snap ik dat je dat na 2 nachten zweten heel graag wil. Maar we moeten zuinig omgaan met de energie. Dus kijk, als je onderliggend lijden hebt of ouder bent, dan snap ik het helemaal. Mm-hmm. Maar denk goed na voordat je iets koopt. Maak eerst het plan en koop dan de spullen.
0: Oh, ja.
1: Probeer het eerst zonder een stekker.
0: Nou, dat vind ik echt een geweldige tip. En als laatste denk ik alleen, want ik las iets over ventileren volgens het schoorsteenconcept. Kan jij dat nog, kan je dat nog in 3 zinnen iets over zeggen?
1: Ja, dat is eigenlijk, hè, als het 's avonds koeler is buiten, zet je, als je een huis hebt met verdiepingen, zet dan op de begane grond de raampjes open en in bijvoorbeeld je dakraam, dan ontstaat er een soort schoorsteeneffect. Koel erin, warmer uit.
0: Ja, precies. De koele gaat dan ook naar boven. Simone, ontzettend bedankt. Ik heb je heel veel geleerd en hopelijk misschien tot de volgende keer.
1: Ja, wie weet.
0: Dankjewel.
1: Okay, dag.

0: voor de muziek maar weer. Dit was Lo van Gorp met The Right Thing. En zoals ik net lees, komt hij de komende keer in de speeldoos. Dus als je het leuke muziek vond, dan moet je vooral even gaan kijken. In de studio hebben we Annemarie Onderstal, maar die had ik al geïntroduceerd. En aangeschoven is ook Anne. En Anne is van de gemeente. Misschien kunnen jullie elkaar... Anne, ik begin even bij jou. Wie ben je eigenlijk?
1: Ja, hi. Dankjewel dat ik aan mag schuiven. Ik ben Anne Geertjes. Ik ben van de gemeente Baarn. Ik ben de programmasecretaris Duurzaamheid. Mm-hmm. En heb me vooral bezig gehouden de laatste tijd met het opzetten van een witgoedregeling. En daar zullen we zo meer over vertellen.
0: Ja, leuk. En Annemarie, waarom doe jij mee met
2: ja,
0: dit interview?
2: Naast dat ik presentator ben, mede-presentator met jou van dit mooie programma... Doe ik de communicatie bij Baarn Duurzaam. Maar ik ben ook sinds 2023 projectmanager, projectleider, hoe je het ook mag noemen... van het project Slim met de Energie. En daar hebben we sinds kort dus de witgoedregeling aan toegevoegd.
0: Oké, nou, Slim met de Energie. Wat is dat dan eigenlijk?
2: Ja, met Slim met de Energie helpen we mensen in huurwoningen, in sociale huurwoningen... om met energie besparen, met simpele tips, met gratis middelen, met materialen. En om daarmee dan niet alleen minder energie te verbruiken, maar vooral ook... die energierekening naar beneden te krijgen. En wellicht veel mensen weten het wel... dat je korter moet douchen. Dat je je waterkoker minder moet gebruiken. Maar dat sommige middelen ook echt wel helpen met die energierekening. Ja.
0: Noem er eens één. Waar ben je zelf eigenlijk... Ik weet dat

0: wat ze moeten en wat ze kunnen. En die energierekening gaat maar omhoog. En toch zijn nog steeds niet die ledlampen, de radiatorfolie, de tochtstrips, de minder douchen, korter douchen. Hele simpele maatregelen die toch net even dat verschil maken. En dat is toch nog in heel groot deel van Baren en overal in heel Nederland onbekend.
1: Ja. Ja. Ja, dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Dus nee. Goed dat je dat nu ook weer zo benoemt.
0: En met dit project komen we ook echt bij mensen thuis. Ja. Met twee mensen. En daar gaan we gewoon door het huis heen. En dan gaan we vragen stellen. En dan gaan we kijken. En daar waar mogelijk brengen we ook meteen materialen aan. We draaien er een andere douchekop in die minder water verbruikt. We plakken radiatorfolie. In sommige gevallen brengen we bijvoorbeeld van die ventilatoren aan. Zodat de warmte beter verspreidt. Want uiteindelijk doen we het. Dat stuk is vaak ook in de winter. We hebben ook meer animo. Want ja, dan gaan mensen ook merken. Ja. Dat het wat frisser wordt als ze niet die kachel omhoog zetten.
1: Ja, mooi.
0: Ja.
1: En toen, toen gingen we er eigenlijk iets aan koppelen, heb ik begrepen. Witgoedregeling, Anne, wat houdt dat dan eigenlijk precies in?
2: De witgoedregeling is een regeling voor inwoners van de gemeente Baarn. Die merken dat ze moeite hebben met de energierekening betalen en een laag inkomen hebben. En voor een subsidiebedrag van €500 kunnen ze een aanvraag indienen bij de gemeente Baarn om een nieuw witgoedapparaat dat energiezuinig is aan te kunnen schaffen. En dat zijn dan 5 apparaten, een wasmachine, een droger, een koelkast of een vriezer of koelvriescombinatie. Mm-hmm. En willen ze hierop aanspraak maken, dan moeten ze eerst een energiecoach van Slim langs de deur laten komen om die... Die geeft advies, zoals net gezegd. En die kan kijken naar het apparaat of er inderdaad een onenergiezuinig apparaat in de woning is. En daarover advies geven.
0: Oh ja, ja, want het gaat vooral om vervanging van een apparaat ouder dan 10 jaar. Precies. Want die slurpen.
1: Ja, nee, maar dat is echt zo. Hè? Dus dat kan een hoop. Kan weer een hoop op je elektriciteitsrekening schelen. Dus dat is hartstikke mooi.
2: Ja.
1: En als je denkt van nou, daar heb ik wel belangstelling voor. Wat moet ik dan doen? Ik neem niet aan dat het voor iedereen is.
2: Ja, het is alleen voor mensen die minder dan 150% van de bijstandsnorm verdienen. Mm-hmm. Dus er zit een inkomenseis aan. Ja. En het idee is wel dat je eerst dus een afspraak maakt met een energiecoach. Die dus vervolgens kan constateren of het apparaat inderdaad aan vervanging toe is. En samen met de energiecoach vul je een aanvraag in bij de gemeente Baarn. En... die komt binnen en als je een beschikking hebt gekregen, kun je daarmee naar een van de twee leveranciers in Baarn naar keuze gaan en daar voor €500 een nieuw apparaat dat dus energiezuiniger is dan de oude bestellen. En het is wel belangrijk dat je dan je oude apparaat echt behoudt, zodat wanneer de leverancier bij jou thuis komt, dat je dan het oude apparaat met hun mee kunt geven.
1: Ook in verband met het recyclen is dat natuurlijk ook beter. Ja. En hoe kan ik die afspraak maken met de energiecoach?
0: Nou, eigenlijk heel makkelijk. Sowieso kan je eerst goed lezen op de site van de gemeente onder witgoed aanvraag. Of je in aanmerking komt. Daar staat heel duidelijk uitgelegd wat het inkomensniveau ongeveer moet zijn. Dus hoeveel je verdient. Wat overigens wel heel mooi ook in dit project veel regelingen zijn voor mensen tot en met 120 of 130%. In dit geval hebben we hem echt opgerekt naar 150%. Dus er zijn gewoon meer mensen die vaak net buiten de boot vallen met allerlei regeltjes. Die nu wel in aanmerking komen. Dus het is echt heel interessant om daar naar te kijken. En dan vervolgens kun je naar of via de gemeente Baarn site of via baarnduurzaam.nl direct. En daar zit een kopje boven in de site Slim met Energie. En daar zit een aanmeldknop en dan geef je gegevens, even ook telefoonnummer en adres doorgeven. En vervolgens maken we een afspraak en dan komen er twee mensen bij je thuis. Het is wel nu eventjes vakantieperiode, dus het gaat misschien iets langzamer. Maar ja, gelukkig hebben we al ruim 30 mensen in een maand tijd ons weten te vinden. En Anne, hoeveel formulieren heb jij al binnen en doorgestuurd naar de bewoners weer om vervolgens een koelkast uit te zoeken?
2: Ik denk dat ik nu zo'n 11 aanvragen binnen heb. Dus er kunnen er nog wel wat bij.
1: Ja, leuk. Ja. Nou, dus voor mensen die luisteren en denken dat ze hiervoor in aanmerking komen, ga alsjeblieft naar de site van de

0: Dit was Over Life on Mars is van David Bowie. Nog even in aanvulling op ons gesprekje van zo net. Ik werd ingefluisterd dat er een snellere website is om naar die witgoedregeling te gaan. En dat is baarn.nl/witgoed. Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Nou, wat heel leuk is om te vertellen is dat we niet alleen... We zijn natuurlijk een regionale radioomroep. En Bunschoten Spakenburg hoort daar zeker bij. Dus we zijn hartstikke blij met de medewerking van een hele leuke energiecoach in Bunschoten. Evert. En die heb ik geïnterviewd. Dus luisteren zou ik zeggen. Goeiedag allemaal. Tegenover mij zit Evert. Hij is energiecoach in Bunschoten. En ik ben heel benieuwd wie jij bent, Evert. Dus zou je je even willen voorstellen?
1: Ja, zoals gezegd, inderdaad, Evert. Geen onbekende in Bunschoten overigens. Ik ben in het verleden directeur geweest dan van de installatie, maar ook zelf altijd keihard meegewerkt. Dus vandaar dat die verwarming, ventilatie en dat soort dingen best wel in mijn genen is gaan zitten. Een jaar of vier terug werden bij de gemeente mensen gevraagd om eventueel een gesprek aan te gaan met een bewoner. Om te kijken van, is er iets te doen waardoor je de ventilatie of verwarming of dat soort dingen kunt optimaliseren. Ik heb er natuurlijk even een nachtje over geslapen en ik denk, ja, waarom ook niet?
0: Hè? Leuk, je had tijd over.
1: Nou ja, tijd over. Het gekke is dat je moet zelf je agenda in blijven vullen, want anders doet de ander het. Maar ik heb een hele mooie team bij ons ook, die daarmee aan het werk is, in die coaches. We hebben er een stuk of 8, dus we kunnen het ook redelijk goed verdelen als er veel aanvragen zijn.
0: En komen jullie ook bij elkaar? Hebben jullie een soort vergaderingen? Of in ieder geval. En doe je elkaar ook bij elkaar leren? Dat je van elkaar leert?
1: Nou, het mooie is, nu, in het begin was het wel een beetje ieder voor zich. En we hadden wel bijeenkomsten, maar het is allemaal een beetje wennen nog. Het is allemaal nieuw. Hè? Dat hele energiegebeuren is natuurlijk een beetje nieuw. En om op die manier met elkaar om te gaan, is het natuurlijk prettig om elkaar te ontmoeten. En nu is zelfs zo dat de rapportage van alle bezoeken door iedereen gelezen kan worden. Dus we zitten in een bepaalde groep waardoor ook mensen van elkaar kunnen zien van, hé, dat is ook een goede. Ja. Die kan ik wel eens een keer meenemen bij het volgende gesprek.
0: Oh, super. En,
1: want die ontwikkeling gaat door.
0: Hè? Ja, daarom. Het is veranderd heel erg. Je hebt steeds weer nieuwe kennis, nieuwe apparatuur en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Nee, snap ik. Helemaal leuk. Hoe leeft het een beetje in Bunschoten? Zijn mensen heel hard bezig met de energieverandering van het gas af? Of?
1: In het begin was ik wat sceptisch. Dat was wel zo. Nou weet ik wel, ik heb een makkelijke ingang. Dus als ik bij mensen kom, ook zeg maar, ik ben Bunschoten zelf. En ik ben eenmaal binnen, dan is het vrij makkelijk om daar contact over te maken. En dan kun je al heel snel de ingang ingaan. Maar je moet natuurlijk eerst binnen zijn. Mm-hmm. En dat doen wij niet. Dat doet de gemeente zelf. Die maakt er wat reclame voor, ik noem het wel. Duurzaam Bunschoten, noem het maar.
0: Ja.
1: En dan kunnen ze het zeker ook inschrijven. En op dat moment wordt er een bericht gestuurd naar een van ons om daarheen te gaan.
0: Ja.
1: In het begin was het echt wel heel simpel. Het is een beetje goed in gang gezet met de energiecrisis.
0: Ja. Ja,
1: toen die
0: gasprijzen omhoog
1: gingen, toen begon het echt wel te spelen. Want in het begin hadden we iets van 24 tips om iets te doen. Mm-hmm. Van de kieren dicht.
0: Radiatorfolie.
1: Ja, al dat soort kleine dingen.
0: Ja.
1: Maar nu is dat veel dieper gegaan. We zijn nu echt veel verder gekomen. We durven nu rustig advies te geven over dubbel glas vervangen. Nou, dat is toch tegen het zere been van elke ouder die zegt van, nou, ik heb het dubbel glas in zitten en dan moet ik er triple in gaan zetten of HR++. Maar als je daar iets in gaat verdiepen, dan kom je tot ontdekking dat er ook voordelen aan zitten. En dan gaan mensen mee. Uh-huh. Ik roep ook altijd, je moet het niet alleen voor de centen doen. Als je dat wil gaan doen, ik krijg mijn 10 jaar terug verdiend. Ja, begin er niet aan. Maar zorg gewoon dat je met elkaar probeert voor de volgende generatie ook wat over te houden.
0: Ja, zeker. Want het gaat uiteindelijk denk ik om dat hoe minder energie je gebruikt, hoe beter het is. Of
1: precies.
0: Dat nou gas is of elektriciteit. Maar hoe minder, hoe beter. En isoleren helpt natuurlijk ontzettend goed. Ja, leuk. En heb je een mooi voorbeeld van een... dat je zegt van, nou, ik was bij die thuis en zo en zo ging het. Heb je daar een voorbeeld?
1: Nou, ik had er wel
0: tientallen
1: op noemen. Maar goed, die kunnen we misschien nog wel een keer in later tijdstip nog een keer te sprake brengen wanneer het gesprek op een andere manier weer dieper gaat.
0: Ja.
1: Maar een van de dingen die ik ook wel heel bijzonder vind altijd is de reactie van mensen als je geweest bent. Ik probeer toch altijd een beetje die persoonlijke mail. Het is een rapport wat gemaakt wordt, ja, algemeen.
0: Ja.
1: Maar proberen in die antwoordmail probeer ik ook iets nog uit te krijgen. Dat is echt super gaaf.
0: Mm-hmm.
1: Ik was in een hele oude omgeving. Men noemt het bij ons de Nieuwe Schans. Dat is net na de oorlog opgetrokken. Daar mag je aan de gevel niks doen.
0: Nee. Okay.
1: Is ook niet geïsoleerd. Geen spouw. Helemaal niks. Dus dan, ja, wat moet je dan doen?
0: Mm-hmm.
1: En het leuke was, ik kwam er binnen. Hangt een radiator van 30 centimeter hoog. Nou, mijn praktijkvoorbeeld is dan al. Wil je een HR-keteltje doen, dan moet je in ieder geval zorgen dat je water inhoud hebt. En die man had inderdaad een HR-keteltje aangeschaft. Maar ja, de verwarming was dan niet optimaal. Mm-hmm. En ik zei, nou, als je nou iets leuks wil gaan doen. En je wilt toch, want ik zie daar een beetje aan verbouwen ben. Die radiator eraf, 30 centimeter. En je kunt er 50 centimeter kwijt. Je haalt je warmte van je HR. Nee, je water haal je naar beneden toe.
0: Mm-hmm.
1: Zorg dan meteen dat je die gevel ook aan de binnenkant is even leuk nog een keer isoleert. En het grappige is dat hij dan 14 dagen daarna gewoon echt tegen me. Hè, dan belt hij bijna op. Dat hij zegt, even, ik heb het gedaan. Ik merk nu het verschil al. Nou ja,
0: geweldig.
1: Dat is natuurlijk top. daar word je blij van.
0: Ja, daar doe je het voor. Ja, dat snap ik. Ja, dat snap
1: ik. Ik heb veel meer van dit soort voorbeelden.
0: Nee, maar
1: dat doen we nou niet aan.
0: Ja, het is dankbaar werk. En het is, kijk, mensen. Hè, ik denk ook dat mensen weten niet waar je. Want je weet niet waar je moet beginnen.
1: Nee.
0: Dus iemand zoals jij en jouw collega's zijn natuurlijk dan ontzettend belangrijk. Ja. En hoe moet je in Bunschoten je aanmelden als je zeg maar, ik wil een energiecoach?
1: Ja, dat kun je gewoon bij de gemeente doen.
0: Okay.
1: Die maakt er ook regelmatig reclame voor, ook langs de weg. En als er weer wat nieuws is, dat een nieuwe vloerisolatiesubsidie uitgegeven wordt boven het landelijke,
0: mm-hmm,
1: dan geven ze er ook aandacht aan.
0: Ja.
1: Wat je nu steeds meer gaat zien, en dat is wel van mij ook wel een beetje tricky,
0: uh-huh,
1: dat is die accu's en zo, hè, daarvoor die auto's en zo.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een afdeling die is heel specifiek. Ja. Maar ook daar gaat het de goede kant op. Ik durf er ook best wel alweer een mening over te geven. Trouwens, alle dingen die wij adviseren, mm-hmm, en alle dingen die we doen, we noemen ook nooit geen installateurs enzovoort, die staan in de site zelf wel. Maar we gaan ook geen adviezen geven wie je moet hebben, wat je moet doen en welk aannemen. Nou, dat soort dingen moeten ze echt zelf doen. En ook de verantwoordelijkheid die ze doen, ja, die kunnen wij niet nemen. Dat probeer ik ook altijd wel helder te krijgen. Ja. Dat ze met het advies zelf aan het werk gaan.
0: Ja, dat is zo leuk om te horen. En ik kan je zeggen, want straks hebben we ook een interview met een energiecoach vanuit Baren.
1: Oh ja.
0: En daar doen we hetzelfde. Dus dat is ook echt inderdaad geen advies over installatie. Nee. Omdat dat toch lastig is, het is altijd een persoonlijke kwestie, maar iemand, je kan wel meekijken eventueel als er vragen
1: dat kan.
0: Zijn.
1: Ja,
0: of,
1: dat kan.
0: Ja.
1: Ja, maar je merkt ook vaak dat ze dus ze wisselen willen misschien met energiebedrijf. Hè?
0: Ja.
1: Van, maar dat soort dingen doen, dat gaan wij dus echt niet doen. Als we zelf maar lekker daarin googelen.
0: Oké. Okay. Evert, we zijn al aan het eind van onze eerste 7 minuten. Dank je wel.
1: Ja, echt waar. Nou, groetje.

Dus als je meer wil weten als bunschotenaar Spakenburger voor energiebesparing, ook bij jullie, dan kijk dan even op de website van de gemeente bunschoten.nl/duurzaam. En dit was het weer voor vandaag. We hebben met veel plezier dit programma voor jullie gemaakt. Mocht je een tip hebben voor onze redactie, mail dan naar communicatie@baarnduurzaam.nl. En hopelijk tot de volgende keer.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek en op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, er trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years. Eemland 1.
5: Hey boys, hier komt hij dan. 1,

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Rock All Over The Years. Mijn naam is Wim den Heijer. We gaan beginnen met ZZ Top en waarom. Ja, nadat Dusty Hill in 2021 is overleden, is nu ook Frank Beard overleden. De enige bandlid zonder baard, maar wel baard heten. En afgelopen zondag trad ZZ Top weer op na het overlijden van de drummer Frank Beard. Dit als een eerbetoon. De nieuwe drummer is Michael Modane en is zelf door Frank Beard voorgedragen als zijn vervanger. Daarom vier nummers van ZZ Top. Eerst hun allergrootste hit. Give Me All Your Lovin', dan Legs, Pearl Necklace en Furless Boogie.

verder met de Hollywood Vampires. Ja, opgericht in 2015 en ze bestaan uit Alice Cooper, Tommy Hendrickson, Joe Perry en Johnny Depp. En soms wat gastoptredens zoals bijvoorbeeld onder andere Jeff Beck. De volgende nummers zijn 5 to 1 Break on Through en Welcome to Bushwalkers.

Verder met Samantha Fish. Ja, ze is 37 jaar, komt uit Kansas, USA. En haar genre is bluesrock, rock en blues. En zo goed als ze kan spelen, zo goed ziet ze er ook uit. De volgende nummers waren Runaway en Rusty Razor.

Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.

We gaan naar de M-Boy Dukes. Ja, opgericht in 1964 in Detroit. En een van de leden was Ted Nugent. En later zijn ze als doorgaan als begeleidingsband van Ted Nugent. En van de originele M-Boy Dukes. Ja, de meeste leden zijn ondertussen overleden. Maar Ted Nugent is er nog steeds en still going strong. Het volgende nummer van M-Boy Dukes, dat heet Baby Please Don't Go.

0: is rock and roll.
1: Inderdaad, want dit zijn de Beach Boys met een cover van Buddy Holly, Peggy Sue.

De twee vrienden, Dan Auerbach en Patrick Carney, oftewel de Black Keys uit Ohio, opgericht in 2001. Met het volgende nummer, Run Right Back.

De Black Oak Orchestras. Ja, de naam is heel simpel, want de band heet ook Black Oak Orchestras. Dit is een Southern Rock band uit de gelijknamige plaats die ik net noemde. En 1973, Jim Dandy.

Als laatste nummer van dit uurtje gaan we naar Bad Tölz in Beieren. De Heimat Damis, die we natuurlijk ook kennen van The Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Dit keer zingen ze een nummer van Michael Jackson, Billie Jean.

0: Robert Walters met het NOS-journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Buitrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
1: Dit gaat in ieder geval helpen. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
0: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
2: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Omrzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
0: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Omrzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Ach, daar zijn we weer. Bijna een weekendje Groene Peter. Het is weer zover. Het weekend staat bijna voor de deur. En we hebben een hele lekkere uitzending voor je. We hebben de 12 inches zijn er weer. En daar hebben we natuurlijk met z'n allen zin in. En we beginnen echt met Lionel Richie nu. Met All Night Long. En natuurlijk de lange uitvoering. We hebben nog Sky en Robbie en Shinehead. We hebben Sharon Brown. We hebben Freeze met IOU. En nog vele, vele anderen. Ik zeg er, geniet er lekker van. Het is ook een beetje jouw weekend, toch?

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
1: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
0: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
2: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
0: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Ja, 2 uur bij de weekendje Groene Peter voor jouw donderdag en vrijdagavondbeleving. En ik heb maar 9 platen dit uur, zit ik even te bekijken. Maar het zijn wel toppetjes hoor. Het zijn 12 lange platen en dit is eigenlijk de kortste met 5 minuten 48. Oh, dat is niet waar. Blondie, Heart of Glass, 5 minuten 42. Maar ze zijn wel lekker hoor. Dus heel veel plezier het komende uur nog met weekendje Groene Peter. De 12 inzetzending. Laters.

Toch in de voorhoede onder andere Ryan Paris met Dolce Vita. Nou, als dat niet in de zomer brengt, dan weet ik het ook niet. Maar deze is ook zo lekker. Het is een oudje. Eind jaren 70, denk ik, begin jaren 80.

0: Mama.
1: Weekend Jeroen en Peter, een programma waarbij je medicatie moet verdubbelen.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De Raad van Commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
1: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
0: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
2: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
0: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Hij heeft zijn platenkast weer geplunderd, de muziekencyclopedie doorgespit en een van harten aanbevolen playlist samengesteld. Luisteraars, stay tuned, want Gert-Jan gaat los. Hier is uw gastheer, Gert-Jan van Harte.
7: Goedenavond, fijn dat je weer luistert naar deze aflevering van Gert-Jan gaat los. We gaan vandaag beginnen met een nummer van de Nederlandse band Betty Serveert. Deze band die dankt haar naam aan een boekje van de Nederlandse tennisspeelster Betty Steuven. Een bekende tennisster uit Nederland, uit mijn hoofd de jaren 70. En zij schreef een boekje, het Betty Serveert. En dat vonden Carol van Dijk en Peter Visser zo'n leuke naam dat ze dachten, we gaan een band oprichten. En die noemen Betty Serveert. In 1992 komt al een Pellermijn uit. Under the Surveys is een prachtig nummer dat erop staat.

Betty Zeveert, Under the Surveys. Ik heb Betty Zeveert een keer of 3-4 live mogen zien in Nighttown in Rotterdam, in de basement. Een keldertje in dat gebouw daar. Maar hele mooie concerten. We gaan naar een van de belangrijkste blueszangers die er geweest is. En dat is Muddy Waters. En Muddy Waters is ontzettend belangrijk omdat hij een schakel vormt tussen de akoestische blues waarmee hij begon en de elektronische, de Chicago blues, wat hij later ging spelen. Hij is ook erg belangrijk omdat hij een nummer heeft geschreven dat heet Rolling Stone. En daar hebben de Rolling Stones hun naam vandaan. En mensen als Eric Clapton en Jimmy Page van Led Zeppelin en Jimi Hendrix hebben allemaal gezegd dat ze schatplichtig waren aan Muddy Waters. Nou, in 1960 kwam het album uit Muddy Waters Sings Big Bill Brunzi. Dat is een akoestisch bluesalbum met onder andere het nummer Double Trouble.

Muddy Waters met Double Trouble. Echt heerlijke bluesmuziek, vooral voor 's avonds laat. Als je klaar bent met je werk en je wil eventjes ontspannen, even lekker zitten, dan zet ik graag een cd'tje van Muddy Waters op. 2025, ik ben helemaal in de war. Vorig jaar kwam het album Foxes in the Snow uit van Jason Isbell. En dat is een bijzonder album, want op dat album is eigenlijk maar één muziekinstrument te horen. Dat is de gitaar van Jason Isbell. Er zijn verder geen andere instrumenten. Het album is in slechts 5 dagen opgenomen. En op dit album probeert Jason Isbell de scheiding van zijn vrouw Amanda Shires te verwerken. Nou, of dat gelukt is, dat wil ik aan jullie overlaten. Luister maar, Foxes.

Jason Isbell met Foxes in the Snow. In november 2024 heb ik hem live mogen zien in Tivoli in Vredenburg, Utrecht. En vorig jaar februari was ik erbij toen hij speelde in Paradiso in Amsterdam. Jason Isbell alleen met zijn gitaar dus. Nou, het volgende nummer dat we gaan luisteren, dat is van de Engelse band Muse. En daar hoor je veel meer instrumenten. Een band die erg veel uit de kast trekt. Ze kwamen in 2009 uit met album Resistance. En daar staat The Guiding Light op.

Guiding Light van Muse uit 2009. Ik wil nu een nummer laten horen van The Civil Wars. En The Civil Wars, dat was een band die bestond uit Joy Williams, zij zong, en John Paul White. Hij zong ook en hij speelde ook nog gitaar. En dat deden ze echt op een hele goede manier. Ze hebben twee prachtige albums gemaakt. Maar toen kregen ze helaas ruzie, zowel op persoonlijk vlak als op creatief vlak. En toen stopten ze als band. Dat is erg jammer, ze hebben dus maar twee platen uitgebracht. Hun debuutalbum was Barton Hollow. Dat kwam uit in 2011. En op dat album staat het prachtige Girl with the Red Balloon.

Girl with the Red Balloon van de Civil Wars. Ik denk dat de meeste mensen bij Fleetwood Mac denken aan het album Rumours, waar Go Your Own Way op staat. Of aan het album Tango in the Night. Dat is lekker in het gehoorliggende poprock. Maar Fleetwood Mac begon als een echte Britse bluesband. En de leidende man was toen Peter Green. Die was van 1967 tot 1970 lid van Fleetwood Mac, de leider van de band. En die heeft echt prachtige bluesnummers gemaakt. Waaronder het nummer Love That

Dit is echt muziek om bij weg te dromen. Love That Burns van Fleetwood Mac. Uit de periode dat Peter Green daar de boel leidde en de gitaar bespeelde. In 1991 kwam het album The Soul Cages uit van Sting. En dat is een heel bijzonder album, een heel persoonlijk album. De vader van Sting die was overleden. En Sting die had niet zo'n goede band met zijn vader. Hij ervoer heel veel verdriet, heel veel pijn. Heel veel jeugdherinneringen uiteraard ook. Hij kwam in een writersblok terecht. Hij kon geen muziek meer maken. Kon niks meer schrijven. En hij heeft toen hard gewerkt om het allemaal toch muzikaal proberen te verwerken. Uiteindelijk gelukt met The Soul Cage. En een prachtig album. En op het album staat onder andere All This Time.

All This Time. Best wel een verdrietig nummer. Het gaat over een jongen die heet Billy. En dat is eigenlijk een autobiografisch nummer. De vader van Billy die sterft. En dan zijn er twee priesters. En die willen dan de gebruikelijke katholieke rituelen uitvoeren. Maar Billy die wil dat niet. Hij zegt, ik vind daar geen troost in. Ik wil het lichaam van mijn vader liever aan de zee toevertrouwen. En dan zingt hij, all this time the river flowed endless to the sea. Ja, hij bedoelt van een mensleven eindigt, maar de stroom van de rivier, de stroom van het leven, die gaat door. En daar vindt hij dan troost in. Ja, nogmaals een verdrietig nummer. Maar ook een nummer dat me toch ook wel raakt. Nou, iemand die me ook altijd weet te raken is Sinead O'Connor. Een Ierse zangeres. Ze stierf in 2023. Ze heeft een aantal prachtige platen gemaakt. Ik vind haar debuutalbum eigenlijk nog altijd het mooiste. Dat kwam in 1987 uit. The Lion and the Cobra heet het album. En er staan ook eigenlijk alleen maar mooie nummers op. En een van die mooie nummers is Just Call Me Joe.

0: as if some travel returned.
1: Chineerde Colin met Just Call Me Joe van het album The Lion and the Cobra uit 1987. Jay Bennett was een Amerikaanse muzikant die enorm veel instrumenten bespeelde. En hij vormde samen met Jeff Tweedy de Amerikaanse band Wilco. Die hebben echt een aantal fantastisch mooie albums uitgebracht. Maar ze kregen ruzie met elkaar, Jeff Tweedy en Jay Bennett. En Jay Bennett werd uit de band gezet in 2001. Toen ging hij solo verder, heeft een aantal prachtige soloplaten gemaakt, totdat hij stierf in 2009 op slechts 45-jarige leeftijd. Een van zijn soloplaten is The Magnificent Defeat. En die kwam uit in 2006, 3 jaar voor zijn sterven. En daarop vinden we het nummer The Palace at 4 a.m.

The Palace at 4 AM van Jay Bennett. Ik denk dat ik in mijn cd-kast zeker wel 10, misschien wel 15 cd's heb staan van Supertramp. Maar ik moet bekennen dat ik het eigenlijk nauwelijks draai. Dat was vroeger wel anders, toen ik jaar of 20 was. Toen ging er geen week voorbij of ik draaide wel 1 of 2 cd's van Supertramp. Dus iedere keer als ik nu weer Supertramp hoor, dan moet ik weer denken aan de tijd dat ik als 20-jarige jongen om een zolderkamertje zat in Barendrecht. Dat was dan vaak na 12. Dus ik moest mijn koptelefoon opzetten, want iedereen lag al op bed. En dan keek ik altijd uit het raam en zag ik de kerktoren waar de tijd op stond. En ik kon wel heerlijk wegdromen bij die fantastische melancholische muziek van Supertramp. Dus ik ga nu mijn ogen dicht doen en ik ga weer denken aan de tijd dat ik als 20-jarige jongen om mijn kamer zat, luisterend naar Crime of the Century.

Ja, dat blijft toch echt wel heerlijke muziek. Supertramp, Crime of the Century uit 1974. En nu ik dit nummer weer zo hoor, dan neem ik me gewoon weer voor om morgen weer eens een ouderwets cd'tje van Supertramp op te zetten. Ik heb het slotte genoeg. We gaan naar 1999. Toen kwam Terry Lee Hall uit met het album Old Hand. En ik kom me voor dat je denkt, Terry Lee Hall, wie is dat? Nou, hij is vrij onbekend inderdaad. Hij is geboren in 1956 in Texas, in Amerika. Daar is hij ook opgegroeid, maar hij is later verhuisd naar Europa. En hij woont nu al een jaar in Frankrijk. Hij toert ieder jaar nog wat door Europa. En ik hoop hem ook hier te kunnen bewonderen. Old Hand komt dus uit 1999. Er staat een prachtig nummer op. Just

Ja, Terry Lee Hall, tot een week of 4, 5 geleden had ik nooit van deze beste man gehoord. En nu ben ik de gelukkige eigenaar van 2 cd's van deze beste man. Dat is het leuke van muziek. Je komt steeds weer nieuwe bands tegen. Steeds weer nieuwe artiesten. En dat is een onuitputtelijke bron. De volgende zanger, die ken ik ook nog maar een paar weken. Dat is Jimmy Dale Gilmore. Hij was bandlid van de Flatlanders. De Flatlanders die heb ik ook pas een paar weken geleden ontdekt. Prachtige muziek. Jimmy Dale Gilmore die kwam in 1995 uit met het nummer, met het album Unplugged. En daar staat het nummer Hello Stranger op. En dat brengt ons bij het einde van deze aflevering. Hartelijk dank voor het luisteren. Ik hoop dat er muziek bij was waarvan je dacht van hé, dat ken ik niet, maar wat is dat mooi. Zolang er nog muziek gemaakt wordt, is er nog hoop. Tot de volgende keer.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantoonde dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Het moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast. Maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk